0: meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op relschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Premier Jette wil samen met gemeenten meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: से बोलो
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Premier Jette wil samen met gemeenten meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Premier Jette wil samen met gemeenten meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो उजाला रेडियो आपके साथ
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. PVV-afsplitser Gidi Markeshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Markeshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige IS-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala.

You are. Ujala Radio Headlines. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Rob Jette steviger afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Een 53-jarige ijsagent is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. PVV-afsplitser Gidi Markeshauer moet van premier Rob Jette steviger afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Een 53-jarige ijsagent is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. PVV-afsplitser Gidi Markeshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Markeshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. En die nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Rob Jette steviger afstand nemen van zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Een 53-jarige ijsagent is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel over 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: नमस्ते भाइयों और बहनों, हत इस दिन सहोखन दाच मई की 19 तारीख 2026 साल में द 19th दाग इन द 5th मान फन दित यार। इस वक्त होते होते तो होएगल साढ़े 6:03, 3 म्यूजिकल मिनटन ओवर 6:30, वे स्टार्टन उजाला का मजा।
1: Maandag tot en met vrijdag, jawel! Iedere morgen van 7:30 tot 9:00, Ujala Kamaja. Met nieuwsupdates, uw horoscoop, het weerbericht, verkeersinformatie, diverse tips en heel veel andere leuke dingen. Afgewisseld met trendy hits en way back memories. Het is altijd gezellig en je blijft vlak hier. Uw gastheer, Satish Ramdat Misir. Ujala Radio. It's hot, hot, hot.
0: Het is een mooie, rustige ochtend. En ook vanochtend wens ik u vanuit mijn gezellige zendstudio's in Amsterdam Zuidoost een vrolijke, frisse en gezegende ochtend toe. En vooral een van harte goeiemorgen zonder zorgen. Jahabia program Kosunte Haihinya Waha Ideroede. Kone Kone Kerkherme Sagro Sagro. Altijd vroeg of vroeg, Sabere Sabere Kejuni.

0: हम खिड़की में से बाहर झांकिला तम देखिला कि आहिस्ता आहिस्ता दिन तो होते होते तो हो गल अत बखेन ताल तखलोर बैत अत साल दाखले खबौद अन मोय रुस्तखे गजोंद ओख्तेंद फन ओख्तेंद अन गजेगेंद ओग हेट इस दिन्सदाग ओख्तेंद 19 मई. Iedereen allemaal nogmaals en van harte goedemorgen zonder zorgen. Mensen, mensen, kinderen, heeft u lekker geslapen? Moet u vanochtend werken? Dan wens ik u een productieve werkdag toe. En Jong Nederland ook alle succes van de wereld met jullie studie, want dat is jullie toekomst. Andere mensen die vandaag andere dingen moeten doen, sowieso kom jouw verplichtingen na. Het is een nieuwe dag vol nieuwe kansen en die kansen gaan we met z'n allen benutten. Natuurlijk zijn we benieuwd om te weten van, hé, wat staat ons vanochtend te wachten? Wat kan er gebeuren tussen nu en de rest van de dag? Ik ben in 8:30 to 9:00 in Ujjala Kamaja met de beste ochtendshow op de Hindustaanse radio, hier en alleen hier op Trendy Ujjala. Terwijl de wereld ontwaakt, de mensen zich ready maken, 7:07. Fijn dat u vanochtend bent afgestemd. Fijn dat u weer bent gehoekt aan deze radio voor Ujjala Kamaja, the show that opens your eyes. The morning drive on Trendy Ujjala. Natuurlijk zijn er mensen die heel vroeg uit bed stappen en anderen die een aanvang hebben gemaakt met hun werkzaamheden ondertussen. Andere mensen die andere dingen moeten doen vandaag. Zo gaat het toe in de ochtend. Assisteer de kindertjes ook met het een en ander in de ochtend. Help ze en sta ze bij. Kijk wat u gaat aantrekken vandaag. De temperatuur op dit moment lukt bij 5 degrees. Rond de 5 à 6 graden. En er waait een vrij zwakke wind op dit moment. Het voelt lekker aan. Goedemorgen iedereen allemaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Goedemorgen.

Hamne vahi lagaya dil, een van de populaire soundtracks op dit moment wereldwijd, ook bij ons hier op Trendy uit onze factory, uit de nieuwe film Pati Patni Orvo Do. Ook deze is erg populair op dit moment van Nikita Gandhi en Arijit Singh uit Bhut Bangla.

0: Wat een genot, wat een heerlijk gevoel. Altijd je pambati to pjarke saat, subake wacht am apko je gade te hai, or khushboke saat apka din apka dil, or ab bhi ham jagmagade te hai. Mij huna. Mens kinderen, het is geworden bijna 6:45. Chalo ham apko bata de te hai ki aaj ka mausam kaise rahi.
1: Hoe ziet het weer eruit voor vanochtend en voor de rest van de dag? Ujala Radio, met het weerbericht.
0: Terwijl we bezig waren met het een en ander, exact 14 minuten voor... Wat zei ik nou, 14 minuten? 16 minuten voor 7. Bijna 6:45, ja. Chillen maar, kom maar dat het een mausam keiser. We hebben te maken met een mooie, rustige ochtend. Hoi, ze kijken, is wacht, tenimani, oos, parelhe, poerapke, kainti. In het oosten en noordoosten kan het op dit moment een beetje mistig zijn ten nieuwe die oostparelhe. En zo bekijk je daaraan mee in de loop van de ochtend. Dat je ten nieuwe die oostparelhe gel die gum hojaenge. En toen denk je dat Surya Narayan, Surya Deo, aaj vi, op een roosje zo bekijk je daaraan mee koop aapke dekhaenge. Hiya, waha, ieder uder, sagro, sagro. Vanochtend verdwijnt de lokaal aanwezige mist in het oosten en noordoosten. En ja, eerst flink wat zon. Dienke eraan mee in de loop van de dag. Tot en die badel bichai hai or hiya waha. Kabi kabi, na altijd, maar kabi kabi. Af en toe ten die mani barkha barkha ke boniai hoi sake, plaatselijk lokaal. Voor de rest blijft het meest droog. Ten die hawa hawaai, we hebben te maken met een vrij matige, soms zwakke wind. Is wachtig maand, jule he bahen lukbak 6-7 degrees, rond de 6 à 7 graden, het voelt heerlijk aan. En het wordt max gemiddeld aard, 17 degrees, 17 graden. Sahi mausam ka samachar aaj bhi Ujala Radio ke zariye in de Wake Up and Update Show. Terwijl we bezig waren met het een en ander, is het geworden 14 minuten voor 7. Ik heb op de draaitafel een prachtige soundtrack van Kishorda uit de jaren 70. Shabdon Likhae Verma Malik en komt uit de film Katputli. Je hoort Tumjo Hasoge to Dunya Hasegi. Ik boot achagana. Sunye.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgre heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kisie ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markussauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist in Dumé. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hamse baat kersekte hè. Orham, aap se baat kringe. 020-363-0808. Ujala Radio K WhatsApp nummer hè.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot 9 kilometer met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op dit moment, mensenkinderen, valt het erg mee op de Nederlandse wegen. Automobilisten kunnen vermijdbaar veilig doorrijden. Toch wil ik ze adviseren van hou je aan trichule in het verkeer. Afstand houden, snelheid aanpassen en opletten, dan heeft niemand een probleem. Voor de rest hebben we te maken met een mooie, prachtige ochtend. Het voelt lekker aan qua temperaturen. 7 graden op dit moment in Hawaii. En voor de rest mooi droog en aardig wat zonlicht hier en daar plaatselijk. Misschien in het oosten kan het nog een beetje mistig zijn, maar toen ik hier soepetje dooraan in de loop van deze ochtend, dan verdwijnt het snel en ook daar zal de zon tevoorschijn komen. Het wordt max 17 graden vandaag in heel Nederland. En de komende dagen wordt het weer steeds beter. Vrijdag, zaterdag zitten we al met tropische temperaturen. Van boven de 20 graden. Iedereen allemaal, have a nice day. Doe je ding en ga maar lekkertjes door. Heeft u een aanvang gemaakt met uw werkzaamheden, een productieve werkdag toegewenst. Anderen gaan misschien zo meteen de deur uit. Anderen zitten te ontbijten, anderen zijn net uit bed gestapt. Zo heeft een ieder zijn eigen ochtend dingetjes te doen, zijn eigen ochtendadet. In elk geval, ik heb een prachtige playlist met lekkere pokus voor je om het nog gezelliger te maken. Deze mooie, rustige dinsdagochtend 19 mei.
1: Hallo?
2: Als je denkt dat ik naar iets anders luister, kan je het zeggen.
1: Oh, wow.

0: Ja, ik heb je gehoord. Goedemorgen, Leeuwen. Ah, je wil het nieuws horen, hè? Je wil het nieuws horen. Ah, we gaan naar het nieuws. Nou had hij idee. We gaan naar het nieuws. Ah, ja.
1: Actuele gebeurtenissen hoor je eerst bij Ujala Radio. Nieuws en informatie iedere ochtend tussen 7:30 en 9:00. Hier en alleen hier op Trendy.
0: Awasha mange jane kalnia lati lati ka bhel. Aaj ka hoi. En wat staat er gepland te gebeuren in de wereld door de mensheid? Want die is de veroorzaker van alle ellende op deze aardbodem, op deze wereld. Wat lezen we vanochtend in de kranten, het dagblad en overzicht, de topics en topstories? Sarwish wakisa machar, hinya, waha, ideruto kebabal, halen kebabal, zijn naam kebabal, wagera wagera, awel bate pate ki bate, nehle pe dehle ki bate, har kism ke cheese, har kism ki baat, altijd kape, door maje me, ujala ka, maja me. Veel nieuws is er niet, het is 7:12. Chalo, hamlok shirwaatke te heis gabase, merizarie samachar. Mensen kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen door social media en hun feeds. Dat is in strijd met het publieke belang, concludeert het commissariaat van de media in een vandaag verschenen rapport. De toezichthouder, commissariaat van de media, maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Aanleiding voor het rapport is de groeiende zorg over de invloed van social media op hoe mensen in Nederland nieuws en andere informatie tot zich nemen. Steeds meer Nederlanders, vooral jongeren, halen hun nieuws van platforms als TikTok, Instagram en X. Op die platforms bepaalt een algoritmische feed welke berichten ze te zien krijgen. De toezichthouder trekt de conclusie op basis van een optelsom van meerdere factoren. Zo hebben social media bedrijven er financieel belang bij om vooral opvallende en controversiële inhoud te verspreiden die de aandacht trekt, ook als die onbetrouwbaar is. Tegelijk hebben gebruikers maar beperkte controle over wat ze in hun feed te zien krijgen. Daarbij komt dat platforms soms bepalen welke berichten minder goed zichtbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld via shadowbanning. Dan worden posts of accounts wel geplaatst, maar zien veel minder mensen ze zonder dat ze daar duidelijk over worden geïnformeerd. Ook hebben gebruikers vaak maar beperkte mogelijkheden om zelf precies te bepalen wat ze in hun feed zien of hoe die wordt samengesteld. Het commissariaat uit zijn zorgen over de invloed van eigenaren van social media platforms die zich bemoeien met de inhoud die gebruikers te zien krijgen. Volgens het rapport zijn feeds aantoonbaar riskant voor de democratie omdat ze beïnvloeden wat burgers zien en wie ze volgen. Het commissariaat wijst daarnaast op groeiende problemen zoals verdeeldheid in de samenleving, beïnvloeding van meningen en mensen die steeds vaker vooral nieuws zien dat past bij hun eigen opvattingen. Volgens de toezichthouder kunnen algoritmes ertoe leiden dat polariserende, extreme of misleidende informatie wordt verstrekt, waardoor de betrouwbaarheid van nieuwsvoorziening onder druk komt te staan. Ook de opkomst van AI, gegenereerde content, speelt daarbij een rol. Ja, Hamkaboli, wetenschappers, toezichthouders en politici die waarschuwen al langer voor de groeiende invloed van platformbedrijven op het publieke debat. Met dit verkennende rapport wil het commissariaat bijdragen aan een debat en aan beter beleid, toezicht en regelgeving om vrije en geïnformeerde meningsvorming online te beschermen. Kijken wat er nog meer te lezen valt in het nieuws. Veel is er niet, mensenkinderen, maar een paar van die belangrijke items. De druk op Ter Apel zal volgende maand flink toenemen, vrezen betrokkenen in de asielketen. Ze zijn bang voor chaotische situaties, vooral omdat vanaf 12 juni aanstaande Ter Apel het enige aanmeldcentrum in Nederland voor asielzoekers zal zijn. Dus dan weet u dat ook. Even kijken wat er nog meer te lezen valt. Even jaldi jaldi ham chakle hier. Misschien is dit ook even belangrijk of interessant om te weten. Twee vrouwelijke deelnemers aan Merit at First Sight in Engeland, UK editie, zeggen tegen de BBC dat ze verkracht zijn tijdens de opnames van het tv-programma. Channel 4 heeft alle seizoenen van het populaire tv-programma Merit at First Sight UK verwijderd. Een andere vrouw heeft melding gemaakt van een seksuele handeling zonder toestemming. Alle drie de vrouwen verklaarden tegenover de BBC dat het programma te weinig deed om hen te beschermen. De drie vrouwen doen allemaal beschuldigingen over de mannen aan wie zij in het programma waren gekoppeld. Ze zeggen dat ze met de BBC praten omdat ze vinden dat ze beter beschermd hadden moeten worden. Een van hen zegt dat ze wil dat het productiebedrijf achter het programma stopt met toestaan dat mensen schade wordt berokkend. Volgens de BBC was de Britse omroep Channel 4 al voor uitzending op de hoogte van sommige beschuldigingen. Isabat Achelikhale, Bharpur, Sanchip Roep met mijn soortje, Tabo Apko Sunanikelie. Ik zie geen andere belangrijke items meer in het nieuws. Wat kan je vandaag verwachten, mensen, kinderen? Wat kan er gebeuren tussen nu en de rest van de dag? We gaan naar de topstories, de updates op dit moment. In Aga, in Den Haag, wordt vergaderd over het migratiepact. Vanaf 12 juni gaan er strengere asielregels gelden in de Europese Unie. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al goedgekeurd. Vandaag vergadert de Eerste Kamer erover. De rechtbank doet vandaag uitspraak over hoe het verder gaat met ene Jason Singh, 81 jaar. Hij werd in maart na 42 jaar uitgeleverd vanuit de Verenigde Staten, waar Singh een straf uitzat van 56 jaar tot levenslang voor het laten vermoorden van zijn vrouw en dochter. Singh heeft leukemie en is terminaal ziek. De rechter bepaalt vandaag de rest van zijn straf. Anderhalf jaar na de val van het Assad-regime in Syrië staat het eerste kopstuk voor de rechter in Damascus. Ene Atef Naib, de neef van de voormalige Syrische president, wordt verdacht van moord, marteling en het plegen van massamoorden. Dit lezen wij vandaag allemaal in het nieuws, mensen, kinderen. Dat was het. De updates, belangrijke items op dit moment. Kijk wat er nog meer binnenkomt tussen nu en de rest van de ochtend dat ik er ben tot 9 uur. Dan hoort u dat van mij. Ga ook even de kranten in Switis Ranan Kondre programma Doraan mee doornemen. En als er belangrijke items te lezen valt in de kranten in Switis Ranan Kondre, dan krijgt u die ook van mij te horen. Blijf dus lekker hoeken. Ondertussen is het bijna... Nou, niet bijna, het is 10 minuten voor half 8. 10 minuten voor half 8. Coming up next is citaten en gezegden. Ik heb ook mijn mantra voor vandaag. En ook horoscoop. Dus blijf lekker hoeken. En gezelligheid natuurlijk. Dat was het dan voor dit moment.
2: Dus wat is gebeurd? Dus we willen het van Ujala weghalen. Je bent niet goed bij je hoofd nog? Ik loer je.
0: Dit is ook een van die catchy musical chemistries. De nieuwste van Stubbin Ben en Yunita Gandhi. De songs uit Hai Giovanni. To Ishko Nahe zijn ook erg populair. We doen Tera Ho Jao.

0: praten en gezegden. Iedere ochtend exclusief Ujala Kambejame.
1: Mensen, kinderen, het is geworden 7 minuten voor 7:30. We doen citaten en gezegden. We zijn niet die anderen graag zouden willen dat we zijn. We zijn wie we besluiten te zijn. We zijn niet die anderen graag zouden willen dat we zijn. We zijn wie we besluiten te zijn. Citaten en gezegden. Chai samjheke. Chote lok, bare lok. Har subah ke waqt jab hamare kuch seekh sakte hai Ujala ka maza mein. Daar wordt men wijzer en slimmer van. Altijd goed voor je algemene ontwikkeling. Citaten en gezegden. Hier en alleen hier op Trendy. En mijn mantra voor vandaag. Ik voel en ik koester. Dat is mijn mantra. Ik voel en ik koester. Zo.

Jawel, jong Nederland, denk erom ook vanochtend op tijd naar school. Doe je best, hou je aan de regels. Let op je houding, let op je gedrag. Let's go for it. Goedemorgen, jong Nederland. Goedemorgen, iedereen allemaal. En denk erom op tijd naar school.

Dit zijn de hits van het moment, ook vanochtend in Ujjala Kamaja. The show that opens your eyes, de beste ochtendshow hier en alleen hier op Trendy. Hou je van nieuwe muziek? Nou, dan zit je bij ons ook heel goed vanochtend.

0: was Yo-Yo Honeysinger en een Ragini Vishwakarma. Een popsong en je hoorde geen chewing gum, maar chill gum. Uit onze Factory in Soundtrack van het vorig jaar. We gaan naar, of ja hoor, ik neem u mee naar het jaar 2005. En dan heb ik een prachtige soundtrack van Kumar Sanu en Shreya Ghoshal voor je. Inmiddels is het 2 minuten over 7:30 geworden. Coming up next sowieso is Horoscoop.
1: Draai naar die knop. Draai naar die knop.
2: Ujala Radio.
3: Hey, Tony, boom straks, man.

0: geluk, verdriet of heimwee? Wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
1: Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag. Ujjalas horoscoop, tjallum apkabata, dit is hij kiaatj to din keise. Beat jij. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een tjekkededin van met je Balgopali gezin. Je kindje bent je lurken, vrienden, kennissen, geliefde, familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen, jenemdien, bedhaiho, salgera mubarakho, happiest, happiest birthday. Ook de zieken wensen we goed herstel, godsrijkste zegen, van harte wetenschap toegewenst en ook gefeliciteerd. Jahabia program gezondheid honge, kharpe, hospitaal mee, verzorgingsthuis mee, verpleegthuis mee, aanleuwwoning mee, wagera wagera. Ujjala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso. En laat je flink verwennen. Ik zeg toch altijd, na you day, na you day, na you day today. Aibo-jarigen. Desondanks wordt het toch een mooie dag vandaag in de lente, toch? Het wordt een mooie lentedag en je bent jarig, dus go for it. Soentulokin, nawasal keise shuruhoi, keise bijjai, keise rehi. Jarigen, onverwachte en onvoorspelbare ontwikkelingen vragen om een nuchtere aanpak. Ohipe nezadalo, onverwachte en onvoorspelbare ontwikkelingen, die vragen je aandacht. Ze kunnen voortkomen uit eerdere keuzes. Het kan zijn, hoiseke, dat jij hulp nodig hebt of dat iemand anders jouw steun goed kan gebruiken. Voorkom dat je overbelast raakt en praat als het helpt met een professional. Ach ja, ups en downs ten imani, hamkaboli. Toch ziet het er over het algemeen goed uit. Ik zeg toch altijd jarige, go for it. En doe alles wat je hartje ingeeft om te doen, maar doe het aardje soortje en sommetje goed en vooral verstandig. Let ook op jullie gezondheid, dan zul je sowieso in je nieuwe levensjaar een tevreden mens zijn. We gaan naar de overige sterrenbeelden voor vandaag. Mangs Kapuraman, goedemorgen. Houd vandaag Mangs Kapuraman rekening met praktische details wanneer de toekomst van een bedrijf op het spel staat. Wees bereid aanpassingen te maken als dat nodig is. Een nieuwe outfit kan je zelfvertrouwen een boost geven. Op zich ziet het er goed uit. Boelkoustieren, goeiemorgen. Goeiemorgen, boelkoustieren. Aaj ham betwijfel karila ki mooi saibana ke samay rahi ki na rahi. Maar ja, dat moet je even zelf kijken en uitzoeken. Boelkoustieren, goeiemorgen. Het belooft een prettige dag te worden vandaag. Sowieso. Blijf in elk geval geconcentreerd. En blijf je geconcentreerd, dan kun je veel bereiken. Zo lid toch? De communicatie verloopt soepel en met weinig misverstanden. Nou, goede zaak. Iemand kan je vanmiddag aangenaam verrassen. Verrassing, verrassing, boelkoustieren. Ortulek amangesune. Het ziet er goed uit. Tweelingen, goeiemorgen, zonder zorgen. Het is nog geen midden in de week, is pas dinsdag. Zoen, tuurlijk, je haalt je al hem betaalde tweelingen. Naarmate je minder afhankelijk bent van goedkeuring van anderen en meer focus op je eigen doelen, vergroot je de kans op succes. Zoen, dit toch? Versterk banden met mensen die hun kennis graag met je delen. Beste toiker. Barbavisies. Kreeften, goeiemorgen. Lobsters, tulok, bisoen. Het kan simpelweg onmogelijk blijken om alles te doen wat je hebt toegezegd. Ik zeg het niet goed. Het kan simpelweg onmogelijk blijken, kreeften, barbavisies, om alles te doen wat je hebt toegezegd, Isonetjeje. Maak een keuze die gevolgen heeft voor je positie en status. Probeer in elk geval realistisch te blijven en hak gewoon knopen door. Nou, het klinkt een beetje goed. Jagadagade na lange tijd.
2: Jagadagade.
1: Nou, even kijken. Leeuwele winnen, Sjeesje, niet goeiemorgen. Tuloke, din aaj kaise bichai. Horoscoop mekali khalhe. Sun, Leeuwe. Tegenstrijdige mensen vragen om creativiteit. Kom met een alternatief plan dat voor iedereen werkbaar is. Zo let toch? Zorg dat praktische zaken geregeld zijn, want onverwacht bezoek uit de verte is mogelijk. Pauna eto gare, aaj. Pauna. Pauna eto gare. Ja, ham kaboli lewa. Ziet er goed uit. Jongwentje maagden, goeiemorgen. Jongwentje maagden, zoen. Zorg dat je alles bij de hand hebt om aan je verplichtingen te voldoen. Of het nu om een deadline of een belofte gaat. Zoen let toch? Het inschakelen van een expert kan nodig zijn om vooruitgang te boeken. Wiggy, Terrazzo, Weegschalen, goeiemorgen, zoen. Je kunt twijfelen aan de houding, goeiemorgen, Weegschalen. Je kunt twijfelen aan de houding van mensen die hun ogen sluiten voor de werkelijkheid. Zo net toch? Dat benoemen leidt waarschijnlijk tot weerstand. Dus dat benoemen leidt waarschijnlijk tot weerstand. Hou je afzijdig en let goed op details, Wiggy Terrazzo Weegschade. Kroektoekteren, Scorpione Vawaka. Goedemorgen, zoen. Het is een uitstekend moment om je volledig te richten op het opstarten van een nieuw project. Ziet het chatkaar uit? Een uitstekend moment om je volledig te richten op het opstarten van een nieuw project. Sla uitnodigingen af die je kunnen afleiden, hoe verleidelijk ook. Ja, Hamkaboli, ziet er in elk geval goed uit voor de schorpioen en kroegtoekteris. Soetoperis, boogschutters, goeiemorgen, zoen. De kosmos wijst je vandaag en de komende dagen de weg. Ben je alert en bewust bezig, dan herken je snel de juiste richting. Blijf in elk geval positief en lachen kan een onverwacht leuke verrassing opleveren. Je hebt toegassie, dan kan dat een onverwacht leuke verrassing opleveren. Hij zei het door horoscoop met likhele. Hamna boli, hij zei likhele. Wat lezen wij nog meer voor de overige sterrenbeelden? Stong bokko bokko. Steinbokken, steenbokken, goedemorgen, goedemorgen. Timing is cruciaal vandaag wanneer je iets belangrijks wilt zeggen. Houd rekening met de situatie van de ander voor het beste resultaat. Stel grote beslissingen liever nog even uit. Zullen we toch, stong bokko bokko? Stel grote beslissingen liever nog even uit. Even talken die je. Parkeer het even. Watra papa ho, ja watra mama. Watermannen, goeiemorgen. Je kunt geconfronteerd worden vandaag en de komende dagen met heftige reacties, regels of ideeën die weinig logisch zijn. Zo'n lid toch? Waarschijnlijk is het verstandig, watermannen, je reactie te temperen, te niet timer creëren door reacties en niet alles letterlijk te nemen.
3: Hamar ujjar machhariyas ke liye taza taza viti fizis todoberis sribas nangasidris ay mi kado mama mia dat nade moropchiwang
1: den sidris mare shwiti machhariyas fisa machhariyas goeiemorgen suntulake haalchaal je financiële situatie verbetert zodra geld waar je recht op hebt wordt uitbetaald. Houd rekening vandaag met een verrassing. Richting de avond kan hectiek ontstaan en de neiging om alles te zeggen wat je denkt wordt sterker. Als je met je leren hebt, ben je op hier. Kijk, ik heb een absurdelijke boot gekregen, een boot gekregen. Wat je op je mind meet, dat is het. Maar het is het. Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag, Ujjala's horoscoop.
4: You are Ujjala Radio.
2: सतीश सन नाम का बाबू हॉलैंड में रहने वाला। सतीश का नाम है वेक अप शोमैन, सबको जगाने वाला।
1: Wanna enjoy your day? Nou, go for it. Tot een mooie dag, dus geniet ervan. Dat was het dan voor vandaag, horoscoop.

0: Zo, mensen, kinderen, het is geworden 8:08.
1: Mi baas noem ik mi arki Ujala Radio. Maar toch mi arki, want mi lobbing. Ey wiki mi alle manting. Ujala Radio, a tranga in a manting.
0: Nou, we gaan even... Ik wilde wat zeggen, maar laat het. Ai, migado. Dil valetjoor. Laten we maar daarop houden. Aditya Adhikari en Shreya Ghoshal komt uit de nieuwe film Pati Patni or Wo Do.

Een vette hitsong van Arijit Singh en Madhubanti Bagchi uit de nieuwe film Cocktail 2. Jup de Luck, die original filmversie. Mensen, mensen, kinderen, komend weekend is het weer een long weekend. En de temperaturen gaan lekker omhoog naar tropische waarden. Van boven de 20 graden. Het begint al vrijdag. Dus ja, lekker long weekend, komend weekend. Zondag is eerste Pinksteren, 24 mei. En maandag tweede Pinksteren, 25 mei. Iedereen voor vandaag, have a nice day. Het is bijna 8 uur, zometeen het nieuws van jou. Volg het nieuws, misschien hoor je ook van die belangrijke items. En baki jo mustihe abhi mere zariye, aad bije ke baad.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Marem en Leek 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. De vertraging is een uur en er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Er is op dit moment gezellig druk op de Nederlandse wegen. Automobilisten, hou je aan Trishul in het verkeer. Afstand houden, snelheid aanpassen en opletten, dan heeft niemand een probleem. Zojuist heeft u het een en ander begrepen van onze collega's van de ANWB. Het is druk en het kan eventueel drukker worden straks. Houdt u daar rekening mee. Voor de rest wordt het een mooie dag vandaag. Lekker droog, aangenaam zon. Af en toe wat wolkenvelden. Later op de dag kan het hier en daar, niet overal hoor. Af en toe, tenimani. Ha, tenimani. Barkake bunyai, barkake chiperjai hoiseke van korte duur. Maar dat kan ook plaatselijk zijn hoor. Voor de rest blijft het meest droog. En aardig wat zon. Het is een mooie dag, een mooie rustige dag, laat me het zo zeggen. Ik heb twee prachtige soundtracks voor je ready, verborgen muzikale schatten. De eerste komt van Didar Singh Pardesi. Ik bouw dat je gaan hem afkussen aan je. Door Shikarika gaan hij. Original soundtrack op plaat hier in de studio's op de draaitafel. Gevolgd door The Heart of a Million, Smaiti Mukesh. Die komt uit de film Shabnam met het prachtige lied Teri Nigahope Marmargaye. Maar eerst deze Bahare Bitne Wali.

0: Oh yeah, ben de weer. Toen mag je nieuws winnen. Ben verslaafd aan mijn nieuws. Oké. I'm so much good.
1: Actuele gebeurtenissen hoor je eerst bij Ujala Radio. Nieuws en informatie iedere ochtend tussen 7:30 en 9:00. Hier en alleen hier op Trendy.
0: Mensen, kinderen, het is 8:16. Midden serie, koetje, samatjaar. Vele zijn niet hoor, maar belangrijke items die op dit moment te lezen valt in het dagbladenoverzicht. Schiphol kan geen zekerheid geven over de wachttijden bij de beveiliging vandaag, dinsdag. Gisteren, de dag dat de luchthaven startte met een nieuwe werkwijze voor beveiligen, ontstonden lange wachtrijen, heb ik meegemaakt. Schiphol zet vandaag extra personeel in. Een aguaca van Schiphol kan nog niet zeggen wat vandaag het definitieve beeld zal zijn, zegt hij tegen persbureau ANP. Op basis van het verwachte aantal reizigers heeft de luchthaven vandaag voldoende personeel ingezet. Ook staat er extra mankracht stand-by om te kunnen bijspringen. We hebben een goed beeld van de bezetting van het securitypersoneel, laat de aguaca weten. Gisteren was de beveiligingscontrole op Schiphol langer dan gebruikelijk. Schiphol werkt sinds gisteren met nog maar 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven. Daarvoor is gekozen om de luchthaven meer grip te geven op de beveiliging, ook om chaos met lange rijen tot buiten de vertrekhallen, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Door de nieuwe opzet zijn veel van de bijna 5000 beveiligers overgegaan naar een nieuwe werkgever. Net als gisteren krijgen reizigers voor vandaag het advies om op tijd op de luchthaven te zijn. Reis je binnen Europa, dan is dat 2 uur van tevoren. Voor intercontinentale vluchten geldt het advies om 3 uur. Voor je vlucht 10 ghante. Age. Voor je vlucht vertrek aanwezig te zijn op de luchthaven. Dan hebben reizigers voldoende tijd voor de check-in en de beveiligingscontrole. Verder raadt Schiphol passagiers aan om actuele informatie in de gaten te houden, bijvoorbeeld via de website. Ja, het was verschrikkelijk druk. Gisteren heb ik het meegemaakt natuurlijk. Mensen die zich op een gegeven moment vanwege de lange, volle banklining zich niet lekker voelden, een beetje benauwd kregen. Nou, er werd water uitgedeeld, er werden stroopwafels uitgedeeld en nog andere dingetjes. Maar goed, het was een topdrukte gisteren en die zelfdrukte, denk ik, zal vandaag ook aanhouden. Maar goed, we merken het en je hoort het in het nieuws. Blijf het volgen en zo blijf je ook op de hoogte. Dus als u binnen Europa reist, 2 uur van tevoren aanwezig zijn op de luchthaven, gaat u met een intercontinentale vlucht buiten Europa of zo, internationale vluchten, dan moet u 3 tot 3,5 uur van tevoren aanwezig zijn voor de check-in en de beveiliging, controle. Dan praat ik nog niet eens over paspoortcontrole bij de marechaussee. Dat is ook een topdrukte. Maar goed, dat merkt u vanzelf.

Even kijken wat voor nieuws nog meer te lezen valt. Dit is ook erg belangrijk. De Democratische Republiek Congo opent vandaag 3 speciale behandelcentra voor ebola-patiënten in een oostelijke provincie. De maatregel volgt op een uitbraak van een zeldzame variant van het ebola-virus in Afrika, in Congo, waaraan inmiddels 118 mensen zijn overleden. De World Health Organization, WHO, bestempelde de nieuwe ebola-uitbraak dit weekend als internationale noodsituatie. Volgens de autoriteiten zijn er inmiddels meer dan 300 vermoedelijke besmettingen vastgesteld in bepaalde provincies, in de oostelijke provincies met name. Ook in buurland Oeganda is een sterfgeval en een vermoedelijke besmetting gemeld. Dat was het zo'n beetje. Nieuws die binnenkwam op dit moment. Mijn soortje toerend, apkosuna nekelie, samjhade nekelie, orbetade nekelie. Ik ben er tot 9 uur vanochtend, kijken wat er nog meer te lezen valt. Ondertussen gaan we naar dit jaar 2 van het vorig jaar. En daaruit Aditya Rikari en Payal Deo met Ratabhar. Dat was het dan voor dit moment het nieuws.

komend weekend hebben we weer een gezellig long weekend met hoop ik aangename temperaturen. Sowieso vrijdag en zaterdag gaan de temperaturen flink omhoog met tropische waarden van boven de 20 graden. Dus dat spreekt voor zich. En tot en met die tijd dan blijft het een beetje aan de licht wisselvallige kant. Niet echt misterig. Maar ja, af en toe kun je verrast worden met een licht of motregenbui, plaatselijk, lokaal, niet overal, af en toe. Temperaturen, niet echt koud, maar het kan een beetje warmer zijn voor deze tijd van het jaar. Maar goed, vrijdag, zaterdag gaan de temperaturen sowieso stijgen. Zondag aanstaande, tijdens het weekend 24 mei, dan is het eerste Pinksteren. En maandag 25 mei is het tweede Pinksteren. En dan wil u natuurlijk weten van, hey, wat houdt Pinkster in? Hoe wordt het gevierd? Nou, Pinkster is ook een feestdag. En deze feestdag valt altijd dus 10 dagen na Hemelvaartsdag. Wat hij zei, nadat Jezus Christus opgestegen was naar de hemel, waren zijn leerlingen volgens de Bijbel diep bedroefd, bood udaas en moedeloos, himmet hargelere. Ze wisten niet wat ze moesten doen zonder de leiding van hun meester. Jezus Christus stuurde daarom de Heilige Geest, die zijn leerlingen bezielde en aanspoorde het evangelie over de wereld te verspreiden. Dit is wat met Pinksteren wordt gevierd, mensen, kinderen. Tot u, Jan Gelen.

Mensen, kinderen, het is zojuist 8:30 geweest en Sarah Wishwak is aan het jaar om even samjhadip. De Cubaanse Rajtrapati, Cubake president Miguel Díaz-Canel, waarschuwde gisteren dat elke Amerikaanse militaire actie tegen Cuba zou leiden tot een bloedbad. Dat elke Amerikaanse militaire actie tegen Cuba zou leiden tot een bloedbad, met onvoorstelbare gevolgen voor de vrede en stabiliteit in de regio. Cuba vormt geen bedreiging, benadrukte hij in een bericht op het sociale media platform X. De uitspraken komen na een rapport van Axios, waarin op basis van geheime inlichtingen werd gesteld dat Cuba meer dan 300 militaire drones zou hebben aangeschaft en plannen zou bespreken om deze in te zetten tegen de Amerikaanse marinebasis in Guantanamo Bay, marinevaartuigen en Key West in Florida. Cuba bestempelt het rapport als een verzinsel van de Verenigde Staten om een mogelijke militaire interventie te rechtvaardigen. In de straten van Havana, mensenkinderen, geven inwoners aan zich te zullen verzetten tegen een aanval, ondanks de diepe economische crisis op het eiland. Cuba is een sterk land, de Cubanen zijn moedig en niet onvoorbereid. Als ze komen, zullen ze moeten vechten, want Cuba zal reageren, hoe hongerig we ook zijn. In elk geval, de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba zijn recent sterk toegenomen, mede doordat de Verenigde Staten sinds januari de energievoorziening naar Cuba heeft stopgezet na de arrestatie van de president van Venezuela, een voormalig bondgenoot van Cuba. En dit heeft geleid tot ernstige brandstoftekorten en elektriciteit die vaak slechts kort beschikbaar is. Dit is Wereldnieuws. Mijn naam is Socha Aapko Tenimani Samjhadenikliye Batadenikliye Osuradenikliye. Als wij hier de kranten vanochtend openslaan in Tsvitisranankondri, Tamlok Perhila Taze Gabri, strafpleiteradvocaat Irvin Kanhai heeft scherpe kritiek geuit op de manier waarop de discussie rond het horen van de PG door de Nationale Assemblée wordt gevoerd. In het radioprogramma Bacanatori met Cliff Limburg op Lim FM in Suriname, een lokale omroep, stelde de advocaat dat de PG juist correct heeft gehandeld door niet persoonlijk voor de commissie te verschijnen. Volgens Kanhai zou het strafproces juridisch geïnfecteerd raken als de PG actief zou deelnemen aan het besluitvormingsproces van de Nationale Assemblée rond de mogelijke in staat van beschuldigingstelling van 3 gewezen bewindslieden. Als ik advocaat van die mensen was, zou ik onmiddellijk bij de rechter een exceptie opwerpen, zei hij. De advocaat benadrukte dat de Nationale Assemblée volgens de wet Kanoonke Mutabik slechts moet beoordelen of een vervolging gevolgen kan hebben voor de openbare orde en rust en niet inhoudelijk mag treden in het strafdossier. Volgens hem is het daarom onjuist dat assembleeleden de PG willen horen over details van het onderzoek. Kanhai wees er verder op dat de betrokken personen juridisch nog niet eens de status van verdachte hebben, zolang zij niet officieel in staat van beschuldiging zijn gesteld. De PG zou daarom volgens hem geen tactische informatie uit het onderzoek moeten prijsgeven. Je laat anders in je kaarten kijken, stelde hij. De advocaat haalde ook hard uit naar de politieke discussie rond de kwestie. Hij zei dat assembleeleden die de wet die zij zelf hebben gemaakt beter moeten lezen. Hij merkte op dat als men de PG weg wil hebben,

daar ook mogelijkheden voor zijn. In deze kwestie heeft zij de juiste weg gevolgd om geen deel te worden van de besluitvorming van de Nationale Assemblée. Volgens Kanhai biedt de wet voldoende mogelijkheden als men problemen heeft met het functioneren van de PG, maar moeten daarvoor de juiste constitutionele procedures worden gevolgd. Zet het op papier, stuur de brief naar de president van het Hof en breng het proces op gang. Maar we babbelen alleen. Maar ja, in de Nationale Assemblée heb je alleen maar babbelaren die babbelen. Hoe ze het die maak? Kali. Ze hebben een IQ van een garnaal of minder. Zelf een garnaal heeft een beter IQ dan die mensen die zitten in de Nationale Assemblée. Mag u van mij aannemen. Ik zeg niet altijd dingen, maar als ik zeg is het zo. En ik zei dat niet alleen. Kanhai Pibolis. Hij waarschuwde daarnaast dat het openlijk bespreken van constitutionele organen en lopende strafzaken het imago van belangrijke staatsinstituten kan schaden. Volgens Kanhai mogen de machten binnen de staat wel met elkaar communiceren over beleidszaken, maar niet over concrete strafzaken die nog onder de rechter moeten komen. Kanhai noemde het gevaarlijk wanneer de PG inhoudelijk betrokken raakt bij de politieke besluitvorming rond een strafzaak. Dan geef je advocaten een handvat om later te stellen dat het hele proces niet op de juiste manier tot stand is gekomen, benadrukte deze advocaat Kanhai. Even kijken wat er nog meer te lezen valt in de kranten in Zwitserse Ranankondre. Eenmaal ben ik bezig. Oh ja, laatst heeft het IMF ook een rapport uitgebracht. En daarvan ga ik u het een en ander beknopt even zeggen. Wat het IMF besloten heeft of gezegd heeft. Maar laten we even kijken of ik nog andere dingen lees hier in de krant in Zwitserse Ranankondre. Even kijken. Nee, op dit moment niet. Ik moet even kojet chaitam kuchpabe. Dan krijgt u dat van mij te horen. En over dat rapport die IMF heeft uitgebracht, ga ik u een korte samenvatting geven. Zometeen. Laten we eerst ontspannen met Asma uit de film Do Diwane Seherme. Je hoort Jumi Nautiel en Niti Mohan.

Mensenmenskinderen, recentelijk heeft het IMF een rapport uitgebracht. Ik heb het gelezen, maar het is een beetje lang, dus ik heb een korte samenvatting gemaakt voor mezelf. En dat ga ik u vertellen. Waar het op neerkomt, het rapport bevestigt een structureel probleem. Het rapport van IMF bevestigt een structureel probleem. Het komt neer op zwakke instituties in Suriname, gebrek aan planning, uitvoeringskracht en institutionele zwakte. Dat zie je terug nu in Suriname. Zwakke instituties, gebrek aan planning, uitvoeringskracht en institutionele zwakte. Het IMF noemt concreet onderbezetting bij financiën, vertrek van deskundig personeel en slechte datadeling tussen ministerie, CBS en ABS. Onvoldoende begrotingsmodellen en nog geen operationeel meerjaren financieel kader. De harde realiteit, mensenkinderen, is: de IMF-directie waarschuwt dat Suriname door deze leendruk extreem kwetsbaar blijft voor beleidsfouten in de periode 2026 tot 2028. Mensen in Suriname die leven alleen in de waan met de illusie van oil en gas. Dogudu, dogudu. Ze gaan rijk worden, oil en gas. Ze gaan lelijk op hun neus kijken. Want het gaat een kleine groep maar zijn die gaat profiteren van die inkomsten van oil en gas. Op papier kan het er rooskleurig uitzien, maar de realiteit zal anders laten blijken. Sma op Pinamoro. Als ze denken dat ze een oliestaat worden, misschien wel. Maar de inkomsten, die gaat maar voor een kleine groep mensen zijn die gaan profiteren. En de rest, kangal. Die gaan als kakkerlakken rondlopen. Als kakkerlakken gaan ze rondlopen. Het wordt moeilijk. Mensen leven alleen maar in de waan van oil en gas. Oil en gas. Oil en gas, de. Maar kader nog, de. Maar goed, u zult het merken. Of wij gaan het merken, ja, want ik ga nog lang leven, dus we gaan het merken.

Ujala Kamaja op Young, Trendy en Educatief, de beste ochtendshow op de Hindustaanse radio, hier en alleen hier op Trendy. Het is inmiddels geworden, mens, kinderen, 12 minuten voor 9. Je super nobije, op zoals gezegd, mritju samachar pokara jayega met het programma Kosun Terhna. Aaj subah 9 baje de berichtgeving van overlijden met collega Bhaiya Vijay Rambaran. Ook deze is heerlijk voor deze ochtend. Adai Tiri komt uit de film The Royals van het vorig jaar.

live vanuit de Hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zijn wel ook. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 km per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 km zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuid van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is extra vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Kronborg en knooppunt Deil, 7 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen 7 kilometer file met daar bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is nog veel vertraging. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen een half uur extra reistijd. Er zitten gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en knooppunt Gattermerbroek nu 7 kilometer file. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is ook een NL Alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes voor sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Het weer nog. Vanmiddag verandert het weerbeeld door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागें फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 फ्रागें फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो। Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file na een ongeluk tussen het Harde en Zwolle Zuid 7 kilometer met daar een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Heerden en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
3: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: www.ujala.nl.
6: You are.
7: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. Brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. Het was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Gisteren ontstonden op Schiphol grote problemen doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ojala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ojala.nl.
4: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Kalaas. Coffee, chai, middagshow. Ja, we zijn er weer hoor. Mayaga. Aapke waaste. Zometeen. Ujala Radio Kazini. Aajka samachar. Aur aajke program mein. Anand Chandrika Singh ke saath hum baat karne wale hain. Aajke baare mein. Samachar ke baare mein. Ya pichle dino ke baare mein. Jo baat hue hain. Jo news tha. Uske baare mein hum log aaj bhi charcha karne wale hain. Zometeen praat u dan daar meer over. Maar eerst. Randy Baitali. Meri bhigi bhigi si.

तालियां आपको सुनाए हैं मेरे भीगी भीगी सी। ये वार उजाला रेडियो, ये है सुन वालों, और उजाला रेडियो के जरिए हम ला रहे हैं आज का हेडलाइंस। आने वाले दिन में द कोमेंट दाग आज से ना, लेकिन ध्यान या बीफे या सुख से, मैं इन इट वीकेंड मोई वेर ही का। एंड डोर इट मोई वेर, आज के हेडलाइंस में ये लिखा है, supermarkten merken opvallende stijging in verkoop van barbecueproducten, ondanks frisse lente. Maar ja, Adamien Agesotje toch? Schiphol verwacht opnieuw drukke reisweek door vroege zomervakantieboekingen. En jongeren slapen slechter door nachtelijk telefoongebruik, zeggen Nederlandse onderzoekers. Ha, is dat je baat, Hekka? Dat merk ik ook bij mezelf, hoor. Streamingdiensten zien enorme stijging van true crime documentaires in Nederland. Japan test nieuwe generatie vliegende taxis in Tokio tijdens drukke stadsproeven. Dus doet je hier Japan mee, Tokio mee, dat doet de keer vliegende taxis. AI-bedrijven investeren miljarden in humanoid robots. Dus robot met investeerkring voor dagelijks gebruik. Opening hiermee, ik wil robot kinderen, outdoor kamerkringen. In Dubai opent deze week een volledig AI-gestuurd restaurant zonder traditioneel personeel. Oh, ook dat nog. Wereldwijd groeit bezorgdheid over mentale gezondheid onder jongeren door social media druk.

0: Er is geen controle. Hamja bolle ben Lloyd ego ego lage checker ghat. Amitabh Bachchan ghat.
1: Yeah.
0: Lau positief acham rahi.
1: Ik dacht al, daar komt hij weer hoor.
0: Lloyd lage brunch like ghat.
1: Yeah. Of Lloyd is.
0: Je kunt van alles bewegen.
1: Of Lloyd is lelijk. Zoiets.
0: Dus dan, en je kunt die foto's samenstellen, je kunt video's maken. Dus John to dekhega na biswas kariye.
1: Check het eerst. Maar hier, oudere mensen onder ons, hè, heel veel oudere mensen, die checken TikTok. Hoe din bhar sub TikTok kwapper hè, din bhar.
0: Nee, maar dheer admi verschil na dekpa wega, jongere bhi, oudere bhi.
1: Ja.
0: Of het bericht daadwerkelijk klopt of niet klopt.
1: Dus,
0: omdat levens echt dik had, Chijwajar.
1: Dus jullie moeten
0: koi
1: dus...
0: Koi niet dan goed keer, toch een verkeerde informatie te wegen.
1: Dus je moet niet...
0: Sommige vanuit... grap bedoeld, sommige gewoon om een bedrijf of zo te beschadigen ook, hè. Leuk.
1: Dus,
0: of iemand te beschadigen.
1: Dus hamelijk het erop ze ihega gebeurt zo nu wel ook hier te long. Hoe betekent John op paal hega na serieus leer. Dus dat hoeft niet altijd juiste informatie te zijn. Dus toen maak je echte informatie te koffie chai zoen. Je hebt televisie bij NOS nieuws deklet. Op echte nieuws hega. Ja toch?
0: Zo is het.
1: Nou ja, dan hebben we dat ook. Dan hebben we dat ook
0: meteen. Alkon baat maken, wat jij leuk.
1: Het na de heer baat hem met wat jij het ook wat is nou, hebben ze toen aan het betaal, ten die poort karriere met betaal, wat is omvolking? Er is te veel afgelopen weekend over omvolking gesproken, door een bepaalde partijen, en over asielzoekers. Het heeft een connectie met asielzoekers en omvolking. Wat is er aan de hand?
0: Nou ja, dat woord wordt genoemd. Maar ik pahile, dus Duitsland, Upadar Karisraha, Hitler, aan dunia bhar mein, are Europa bhar mein dan geval.
1: Ja.
0: De Joden ke samanna mangat raha. Ze wilden geen Joden hebben.
1: Ja.
0: Dus daar is het woordje omvolken gevallen.
1: Ja.
0: Waar ze surub helba, als je admi gebruik krijgt, wordt het ook geassocieerd daarmee met nazi, Duitsland.
1: Ja.
0: Dat omvolken, dat een problematisch is, et cetera. En is het asielzoeker aanwege dat kooi beweren krijgt van zo'n namelijk, John Udjar admi ke des heiga, van witte mensen, die kunt din mee Udjar admi ke na rehiga. We zijn omvolkt dan.
1: Dus dat bedoelen ze daarmee.
0: Ja, dus ja, dit zijn allemaal termen die het goed doen bij een bepaalde groep mensen.
1: En dan kan je goed scoren.
0: Je scoort, het is goedkoop scoren.
1: Ja.
0: Kijk, die hele asielcrisis en Lloyd. Ik kon het niet namelijk wat ja, kon je mooi zijn, want mooi is het wat jij samenhaven. Want heel Hindustani bij jou, John, na samenhaven mooi zijn wat er echt aan de hand is.
1: Ja.
0: Want wat doen we? We lopen achter die groep aan, achter die mensen aan, die populisten aan, die van alles roepen.
1: Ja.
0: De heer Hindustani, ik kom ze heel vaak tegen, eigen omgeving mee. John, verkeerde informatie leek het, chalega.
1: Ja.
0: En dan van alles roepen daarbij ook. Maar ja, kabhi hum log bhi aapan desh chhorke yahan aili baati. Kahe khati? Niet omdat we politiek werden vervolgd, niet omdat we daar gevaar liepen, ki hum log ke koi maat hadden, maar omdat we op zoek waren naar een beter leven.
1: Ja.
0: Voor onszelf.
1: Precies.
0: En voor ons gezin en voor onze kinderen.
1: Precies.
0: Iedereen die beweert van nee, maar ik heb dat niet gedaan. En we, kijk dieper in je hart, zeker als je uit Suriname komt. Hè? Wees eerlijk, ga voor die spiegel staan. Toen kan je Nederland aan je leven.
1: Ja.
0: Age ubatia soch apenlegge.
1: Ik denk dat we hier
0: over... gevaar, liep je daar echt gevaar?
1: Ja.
0: Ego gana bi bato, if we no bede,
1: ja.
0: I brada saide mi bogwe.
1: Saide mi bogwe.
0: If corruptie no bede.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen waren er. Corruptie was er. Er was heel veel gedoe in Suriname.
1: Ja.
0: Misschien zelfs rassenrellen raha.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen, gevaar raha. Dus wat denk je dan? Je denkt, chali Nederland een orm acha toekomst ba. Iedereen mag dat toch nastreven, Lloyd.
1: Tuurlijk.
0: Het is toch
1: iedereen.
0: Een recht. Het is toch een recht, vind
1: zeker,
0: ik.
1: Zeker.
0: Om een beter leven na te streven voor jezelf. En voor je naasten en voor je kinderen die nog moeten komen.
1: Ja. Nou ja, dus, ik heb bijna met hem ook rustig. Met jou, soms,
0: ik heb bijna met heel iets betaald. Ik heb al 15 minuten. 15 minuten.

0: lagi ek er over betaal ik hem.
1: Zeker, zeker.
0: Met want, feiten, met ja. cijfers. Dus we gaan het één deze dagen doen.
1: We gaan het één deze dagen doen, want Hamid heeft...
0: Wat we ook in deze dagen... Wat we ook in deze dagen kunnen doen trouwens, Lloyd. Modira aan Nederland met om mijn poetsen te trekken. Hij zei, hoi ka. Ja. Daarover kunnen we het ook een dagje hebben, hoor.
1: Ja, gaan we zeker over hebben, want... Hamid heeft net heel energie, dus ik moet mijn energie kwijt bij jou, want Hamid heeft net heel iets heel moeilijk met jouw maaien tussen poetsen. Dus het gaat mij niet lukken allemaal in een uur te doen. En het zijn allemaal interessante onderwerpen, die ik erbij met hem normaal heb, zoals van die... asielzoekers kwestie. We kunnen maar niet met het naar.
0: Zet hem op de agenda.
1: Dat we dit
0: goed gaan behandelen. Dus want het gevoel ja. versus de feiten.
1: Ja, want ik wil het ook met name over het gevoel hebben, ook vooral bij onze gemeenschap. Want Hamelkele gemeenschap vind ik ook. Oezabolikje hem ook discrimineren. Een PVV-stemker
0: hebben, een Wilders-stemker hebben.
1: Ja, nou, maar ook ik
0: want dit is wat Haralba.
1: Dat is wat ik dan dus ik heb ook het gevoel dat wij ook een stukje racisme, dus een stukje discriminatie, hamelijke gemeenschap op met de kila bijhegen. En misschien zullen mensen dat ontkennen, maar het is er wel.
0: We gaan er een kwartier lang over praten, precies. Binnenkort hier op Ujala Radio in het programma Coffee Chai en
1: asielzoekers, asielcrisis. Ja, koffie, chai en crisis. Asielcrisis. En het stukje wat ik ook wil hebben van wat vinden jullie van Kitor Wijk mee? Ik wil asielzoekerscentrum Jaiga. Wat het gevoel is bij de mensen?
0: Hoi, we gaan erover praten.
1: Nou ja, we gaan het ook over Modi hebben. Dus vliegende taxis in Tokio, Japan.
0: Binnenkort gaat een van mijn kinderen er naartoe weer.
1: Ja.
0: Dus Hansoen hebben.
1: Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. We hebben in Nederland euthanasie, toch? Maar er is iets nieuws bijgekomen. En dat bericht is van palliatief sedatie. Wat is dat eigenlijk?
0: Boy, Balem op de hoogte, Batitje Jolke, want je vuurt die vragen. Je vuurt die vragen zomaar op mensen af, hoor, papa. Balem op de hoogte, Batitje Jolke.
1: Palliatief sedatie.
0: Admi ke pira jada rahega. Omdat je tot lichaam geeft, je lichaam begeeft het.
1: Ja.
0: Dus je hebt pijn.
1: Ja.
0: Dus wat kunnen ze doen dan? Ze kunnen medicatie toedienen, zodat de pijn wat minder wordt. Dus je wordt een beetje slaperig.
1: Oké.
0: Okay. Je gaat minder voelen. Een soort verdoving. Ook een verdoof kan niet vooral zijn. En dan voel je de pijn minder in die laatste dagen dat je nog moet leven, want je lichaam die begeeft het.
1: Yeah.
0: Dus dat is op zich goed. Maar kan hoe je de laatste tijd? De laatste tijd, te pas en te onpas wordt dat gebruikt. Dus dat verdoven van de mensen, in die laatste week meestal. En dan beleven ze het niet helemaal bewust, hun doodgaan, de mensen.
1: Yeah.
0: Dus daar is een hele discussie over ontstaan nu. Van is dat goed? Moeten we het doen? Is dat wetenschappelijk verantwoord? Of moeten we het juist niet doen? Moeten we de persoon wel in pijn laten of maar een klein beetje verdoven in die laatste week bijvoorbeeld?
1: Yeah.
0: Of moeten we juist goed verdoven, dat die persoon vredig weggaat? Dat is een hele discussie nu die gaande is. En iedereen, Sunewalo, Lloyd, ik hoor me wel dubbel hoor, continu.
1: Oh.
0: Maar iedereen dus... moet daarover nadenken. Kijk, nu hoor ik me niet dubbel. Dat is goed.
1: Ja, ja.
0: Hallo?
1: Ja. Ik luister hem microfoon uit Kardiri, dus dan hoor je jezelf niet.
0: Oké, want ik hoor me anders dubbel. Dus mensen moeten daarover nadenken. Hamluk nam bolilaki i mooi he of na mooi he. Maar hamluk wel batia charcha karila, loy charcha karega erover. Zodat jij als luisteraar gaat nadenken van wat zou ik willen? Wat zou ik willen als mijn moeder of vader of mijn dierbare dan ligt? laatste week niet meer te behandelen, ujaike oka samayoiko ke pira jadaba, zou ik dan wel of niet willen dat de artsen een kalmeringsmiddel toedienen, zodat die persoon zijn of haar bewustzijn daalt. Dus het hoort verdoofd voor jou, hoe meemaken precies, kika hoe ik aan. Daarover kun je nadenken.
1: Ja. Ja.
0: Het is een medische beslissing overigens. Familie heeft daar weinig over te vertellen. Alleen medici zijn daar redelijk soepel in de laatste tijd. En die laten hun oor ook laten hangen. Hè? Laten hun oor hangen naar de familie en zo. Omdat toen denk je, per waar ik het doek ben. Ook een maaiwaan, per kreunen, krijg ik daarmee. Weet je, dus dan kun je ook niet aanzien.
1: Ja.
0: Dan zeg je van zo'n nat, dan zeg ik wat eraf verhokkerd.
1: Ja. Maar ja, maar dat gebeurt toch wel in overleg met de familie, toch?
0: Nee, vaak niet. Vaak is het iets van gevoel. En de arts, hè, die heeft daar ervaring mee, want die maakt dat lopende band mee.
1: Ha.
0: Dus die wil al die ellende vaak ook niet hebben. Dus soms dienen ze dat een beetje te makkelijk.
1: Aha, oké. Okay. Nou ja, dan moeten we wel over nadenken. We moeten er wel over nadenken.
0: Kijk, zoals je ook moet nadenken bijvoorbeeld over een testament. Luid. Je staat niet testament over dat soort dingen. Maar eigenlijk zou je daar ook over moeten nadenken.
1: Ja.
0: Want als je iets hoort, dan heb je het testament. Toen denk je dat namelijk het naar boedelzaken, toch?
1: Ja. Ja. Suriname.
0: Hè? Je bent afgeleid naar Luid.
1: Nee,
0: maar als je in Suriname rondrijdt, dan zie je heel veel huisjes en panden en percelen. Ook in Paramaribo. Zo'n verwaarloosbaar dan.
1: Ja.
0: Dan kun je bijna erop aan, dat het een boedelkwestie is. Ki mai bab marge, of mai marge, of bab marge, of chijwa boedeluige, of zo'n larkan bachalba, die hebben dat niet kunnen oplossen onderling. Waardoor het eigenlijk van iedereen is geworden, dus van niemand meer is.
1: Nee, en dat soort dingen moet je wel van tevoren regelen met een testament.
0: Dus ook dat is iets. Dus hebben we het heel iets over Sochi Chahiga, Jeevan mein. Of vaak hebben we na Sochi la, vaak hebben we Sochi Chorman. Terwijl ek cheet zo'n haiga, nischai, luid.
1: Nischai.
0: Zo'n hoi ke rahiga, uhem richu.
1: Dat is één ding wat vaststaat.
0: Dat is één ding wat zeker staat, 100%.
1: 100%.
0: Dus als er iets is waarover je moet nadenken, zijn het dit soort kwesties.
1: Ja.
0: Van hoe wil ik de dood betreden straks?
1: Ja.
0: He? Moet ik helemaal 5 jaar al een kastplantje zijn? Of wil ik al eerder doodgaan, euthanasie? Wil ik... over dat soort dingen moet je nadenken, Lloyd. Wat is het moment dat ik eigenlijk niet meer wil leven?
1: Ja. Nou ja, mooi,
0: over al die kwesties moet je nadenken, maar best wel lastig hoor, omdat het ook botst met traditionele waarden en normen en geloofsovertuiging. Dus het is niet zo makkelijk, maar je moet er wel durven over na te denken en durven over te praten.
1: Ja.
0: Koikoi en me, dik Buryapurani en Heigaloid maak ik ook regelmatig mee. Ze zijn al 80 of nog ouder, maar ze denken nog niet na over de dag dat ze heen gaan. Kyoker Batka Hoiga.
1: Ja.
0: Dus overleg dat soort dingen ook met je dierbaren. Kiem je marabe, dan wil ik dit. Als je karak hooi.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Ha.
0: Of jullie moeten dit doen, of is het haalbaar of niet haalbaar. Die dingen moet je bespreken. Niet uit de weg gaan. Ik weet dat het geen leuk onderwerp is.
1: Nou.
0: Maar je moet er wel over nadenken.
1: Dan lukt dat niet serieus. Ik leer je behoud serieus. Je behoud niet serieus onderwerp waar je hem ook heen. Hè?
0: Allee,
1: ja.
0: Dan heb ik wat jij laat
1: toe. Hé, maar... in weekend is er ook weer een ebola-uitbraak in Afrika. Ik ben Maria Kaysen, ben Mari hier in Afrika mee. Hardem mape aanjaaien. De ebola.
0: Nou, ook er waren met hier aan de janila ooit. En dan daar janne mangila.
1: Nee, maar het is wel...
0: Want ik ben een vervelend iets, hè.
1: Behoud vervelend iets, hè.
0: En het is onder controle te krijgen. Redelijk makkelijk.
1: Ja.
0: Alleen nog John Karib is waar, en daar speelt de kwestie weer. Omdat er weinig geld is, is er weinig educatie, weinig medicatie, weinig hygiëne, weinig voorlichting. En dan krijg je dit soort taferelen. Terwijl de wereld zo rijk is. Maar hamlok paisa kontje met pukila, oorlog mee.
1: Oorlog mee, ja.
0: In plaats van dat we mensen goed helpen. Dus daarin maken we soms, heel vaak, verkeerde keuzes, Lloyd.
1: Zeker. Ik wil het heel even over Ajax hebben. Die moet play-offs gaan spelen. Ajax kan niet voor wat direct jagen.
0: Ajax is nummer 5 geworden in de competitie.
1: Ja.
0: Even een mooiste uitleg, Kardeep, voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben. Nummer 5, hè? Vijfde plek de Ajax eindigt wel. Dat is niet normaal.
1: Na lange tijd weer, hè?
0: Nek, Nijmegen. Nek is op nummer 3 geëindigd.
1: En die gaat.
0: Ajax gaat minimaal nummer 3 moeten eindigen. Nekkebad Twente, nummer 4 beëindigd wel.
1: Ja.
0: Ajax had de laatste wedstrijd alleen maar hoeven te winnen.
1: Ha.
0: Maar in plaats van te winnen, gingen ze daar een waterpolo doen.
1: Ja.
0: Ballet khelat rasa man, pani mein.
1: Ja.
0: Omdat pani barsat rade. Dus Ajax geeft nu de schuld aan water. Maar het was niet de regenval.
1: Nee, natuurlijk
0: het was
1: niet.
0: De val van Ajax. Het was niet de regenval. Dus Ajax... voor Ajax zou het beter zijn, Lloyd, komend seizoen.
1: Ja.
0: Om helemaal geen Europees voetbal te spelen. Dus Ajax gaat nu die twee laatste wedstrijden spelen.
1: Eigenlijk moeten ze vanaf nul beginnen, zeg maar. Geen enkele Europese competitie met de huis op zichzelf.
0: Dus ik ook heel wat Liga Volendam om een stadion mee. Omdat Arena met Harry Styles optreden kreeg.
1: Ja.
0: Dus Harry Styles van optreden kregen. Ze kunnen niet eens in hun eigen arena voetballen.
1: Ja.
0: Maar voor Ajax zou het beter zijn als ze het niet redden en niet halen.
1: Aha.
0: Dan hebben ze geen verplichtingen Europees.
1: Ja, toch.
0: Worden ze ook niet afgeleid. En dan kunnen ze flink gaan oefenen met elkaar. En alleen maar bezig zijn met de competitie. Dat zou het beste zijn voor Ajax. Ja,
1: en dan kunnen ze
0: dus ik hoop dat Ajax niet Europees gaat voetballen.
1: Nou.
0: Gezien de malaise.
1: Jordi Cruijff toch eens zoenlees, zeg maar.
0: Ik hoop het.
1: Ja.
0: als hij verstandig is, moet hij naar me luisteren.
1: Ja. Rico Verhoeven, die bokst komend weekend met iemand. Ik weet niet of je dat hebt gevolgd.
0: Ja, Rico gaat vechten. Ik ga Jani Lakke uitzenden, Kariga. Dus ik hoop dat ik daar toegang tot krijg.
1: Oh,
0: want ik wil het eigenlijk wel live zien.
1: Maar ik weet niet
0: of dat gaat lukken.
1: Ja, oké. Maar heb je ooit zo'n bokswedstrijd live meegemaakt? Dat is wel een hele happening.
0: Maar toch in Egypte,
1: jij Kariga, of niet?
0: Nee, live. Televisie per live,
1: live televisie.
0: Ai boy. Dat is ook live. Je hebt live. Huh?
1: Ja.
0: Maar we gaan het zien allemaal. Het is natuurlijk geld verdienen. Het is leuk.
1: Ja.
0: Het is amusement.
1: Ja.
0: Maar het mag toch? Ze doen geen vlieg kwaad.
1: Nee.
0: Behalve elkaar.
1: Ze
0: slaan elkaar hersenpannen in, is prima.
1: Ja, nou ja, goed. Jij hebt ook natuurlijk heel veel nieuws van het weekend. Aan met het heetjes hebben we het maar misschien heb jij ook wel wat.
0: Dan nieuws daar, Chaloy, het heer Heiga. Maar jij mag elk punt aandragen.
1: De Nederlandse overheid, ik staatscommissie, een jaar of twee jaar geleden hebben ze opgericht. Een staatscommissie die moet gaan kijken van oké, overheid meet dit na Heiga, dus de belastingdienst bij Heiga of gemeente. Al die overheidsinstanties, John Heiga. De medewerkers daarvan, die moeten een soort van discriminatietoets doen. Kontje Hegertje eigenlijk?
0: Nou, die staatscommissies, daar wil je integere mensen hebben natuurlijk, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus als die medewerkers, als die mensen die daar helpen en meedoen en meeschrijven en meebepalen hoe een rapport uitkomt te zien, dan wil je wel integere mensen hebben.
1: Ja.
0: En dat zijn mensen die niet alleen maar slim zijn, maar ook hun hart op de juiste plek hebben. En ook niet discriminerend zijn in hun denkpatronen. Kijk je allochtoon, moslimaan ke namba, of je kijk buitenlandse namba. Die is bijvoorbeeld al verdacht. Want dat is al te vaak gebeurd bij, hoe je dat denkt, toeslagenaffaire.
1: Toeslagenaffaire, ja.
0: Maar ook bij de belastingdienst en ook uit huis plaatsen van kinderen. Het gebeurt te vaak.
1: Ja.
0: Dus bewust of onbewust is er wel sprake van discriminatie. Dus het is goed dat dit soort instrumenten worden ingebouwd.
1: Ja, want de medewerkers die moeten dan een bepaalde toets afleggen. Of ze moeten bepaalde... Ja, ik weet niet hoe dat werkt hoor, bij de overheid. Moeten ze dus een toets afleggen, de medewerkers, over bepaalde onderwerpen met betrekking tot racisme en discriminatie? En dan word je een beetje zelfbewust. Is dat het?
0: Nou, ik weet niet hoe de toets eruit ziet. Of het een mondeling is. Ja. Verbaal afname of dat je daadwerkelijk tentamens moet gaan afleggen bijna.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe die toets eruit ziet, Lloyd.
1: Ja, maar het is... Maar ik denk dat... ik denk dat het meer gaat om bewustwording.
0: Ja, nee. Ze willen toetsen... En ze willen vooral de mensen bewust maken dat er bewust of onbewust, heel vaak ook onbewust, dat in het systeem zit opgesloten van een mens.
1: Ja.
0: En juist door dit soort toetsen kun je mensen ervan bewust maken, dus dan gaan ze daar meer rekening mee houden. Nou ja, van hé, ik moet niet onbewust iemand al met... in al in een hokje plaatsen. Dus dat is goed. Goed dat weekend.
1: Nee, maar...
0: Toetuinen zijn vakken regelen uit. Dat is moeilijk.
1: Parkeerplaats, maar dat je hoge druk spuitse kabelen safakkerken of tuinwa safakkerken, dat kan ik wel nog doen, maar hey, otname, ik heb geen groene handjes hoor.
0: Dus mensen die nu een beetje omhoog zitten, geen werk hebben, toen mooi seizoen, maar ja, toen tuinman hoja,
1: oude malige safakkerken.
0: Weet je hoeveel geld je kunt verdienen?
1: Behoud heer.
0: Maar je moet niet te lui zijn, je moet een beetje flink zijn. Ik wil haar chahi, ik had het toch een chahi reken. Die dingen koop je misschien voor 100 euro wel.
1: Yeah.
0: Wat je nodig hebt primair.
1: Huh.
0: En je moet vooral de handen uit de mouw steken.
1: Ja, maar wij Surinamers
0: zijn... Je kunt echt honderden euro's per klus verdienen. En je kunt 2 klusjes per dag doen minimaal. Dus toen maak je het makkelijkste paisakken mij.
1: Bij Herika mij je mooi weer. Je krijgt misschien een kopje koffie van die mensen ook nog, hè? Je gaat een praatje maken.
0: Ja, je bent hier, toen op een Fernandes leek je. Nee, maar echt, mensen zijn soms een beetje lui. Ik ben ook lui hoor, jij ook.
1: Ja.
0: Dus wij hebben flinke mensen nodig af en toe.
1: Ja.
0: Die onze tuin willen doen. Maar vind ze maar.
1: Maar...
0: Ga maar een tuinman vinden, in de vinding.
1: Nou ja, ham Daniel, ham luk Hindustani ke beach mee, dheer hega, admi luk. John tuinieren kreeg, ja, dheer. Ze vinden het hartstikke leuk.
0: Maar voor andere mensen doen, ja.
1: Maar goed, nee, dat bedoel ik ook weer niet. Maar
0: bedoel Karina, je bent werkloos, je hebt niks te doen.
1: Ja.
0: Tot JB met Paisak naaien of Kantiba.
1: Ja.
0: En je wil leuke dingen doen. Nou, in de zomermaanden kun je echt klussen als tuinman.
1: Nee, maar ik
0: Je hoeft geen opleiding te hebben, niks. Je moet alleen een beetje je best willen doen. Zo?
1: Ja.
0: En dan verdien je echt goed geld hoor. Ik hoop dat iemand hiernaar luistert en denkt van ai, wacht die mogen proberen.
1: Amazona, ik
0: en begin gewoon in de buurt. Gewoon buurtje aan mij, toen jij ik briefie daar de. Briefie persoon.
1: Suna, maar ik denk dat er wel genoeg mensen zijn hoor die dat willen doen. Echt waar.
0: Ik hoop het. Toen jij ik hier hapta zijn goed die lijkt tuinman. Namilega.
1: Ooit oproep waar ik had toen, maar je tuinman,
0: ik hoorde je. Nee, niet voor mij. Niet voor mij, maar dan denk ik. Geld ligt voor het oprapen, wil ik bijna zeggen.
1: Ja.
0: Als je een beetje flink bent. Maar Lloyd, wat lees je hier daarna?
1: Nee. Had mijn kaamdhaan er toch een keer team zijn. Maar ja, ik weet niet of ik dat zou willen doen. Maar ja, maar het heet je nu wel. Ik bedoel, als je het ook echt.
0: Je moet toch iets doen?
1: Je moet toch iets. En je kan heel veel geld verdienen, hè?
0: Kijk, als je klusser wordt, hè, dan moet je iets kunnen.
1: Ja.
0: Een klusser moet een beetje een draad kunnen leggen, een kabel kunnen leggen. Toch vooral zijn verstand, Tjairik, Koetske. Net op Pigar Jijga. Maar een tuinman, hoeft niet per se heel veel te weten, hoor.
1: Nee,
0: ik denk niet dat het een hele moeilijke ding is.
1: Ghaas likha rahe khati to kya jahe padha rahe ke?
0: Na, YouTube pe taak liye kar liye.
1: Ego plantje lagaai khati in movie het ook niet, hè? Hoef je niet...
0: Haan, Lloyd. Itna ghaman toke hai ja, atik koi boli pe toke. Maar toen jij ze wat jaaiga, zo kan ik ook praten hoor. Oké, maar ik ken hoe baas je. Je moet alleen maar gouden handjes hebben, Lloyd.
1: Ja, Sona ke haat se.
0: Jango terug, maar ik ga maar aan met die naam erop. Namo Ali Khalla, dan moet je louter, namo Ali Khalla. Sona ke haat,
1: Sona ke haat.
0: Dat moet je hebben, meer niet. Maar sabse mooi is Sona ke deal.
1: Sona ke deal, nee ja.
0: Jeker deal Sona ke is, sabse mooi is.
1: U
0: insan sabse acha
1: is,
0: galoit.
1: Maar hij jan is, ja. Jeker deal is Sona ke. Hamar jese hamar wala.
0: Na, torwal diamant hai, diamant.
1: Oh ja, dekh le to, aur main pedwa pe chahar de le tu, hai?
0: Robijn.
1: Nog duurder, hè? Nou ja.
0: Dus toen wat smaragd.
1: Hode.
0: Nee, maar ja. deal John hai ga insaan ke, u chahi mooi rehe ke, safa chahi rehe ke, loit.
1: Ja.
0: Chahi ku jane, chahi na jane, maakt niet uit.
1: Ja.
0: Okay, deal to acha hai.
1: Deal acha hai rehe chahega, aur insaan chahi rehe ke. Je moet een hè, mens, wezen, goeie mens.
0: Toen kai ku jane banauwe?
1: Ham kai bhi janel banaye. Dat kan ik ook wel hoor. Nee, dat kan ik wel.
0: Jane mooi banaye.
1: Ik kan wel.
0: Mooi lage.
1: Ja, natuurlijk. Ik kan wel voor mezelf zorgen. Ja, heerlijk. Ja,
0: hoor. Kabhi banaye voor je vrienden.
1: Nee, voor mijn vrienden niet, man.
0: Sanitair ke toke mouka ba.
1: Meestal nodig ik mezelf uit om te gaan eten. Maar ja, ik...
0: Kun je bami maken?
1: Ja,
0: bami.
1: Zullen we bami jalan hebben nou, hè? Maar ik had hem een lied, maar daar komen we van, hey, pa, je bami was niet lekker. Maar ik dacht, hey, ik maak mijn bami toch... Ja, ik maak mijn bami toch wel lekker, hoor. Ja.
0: Oké, okay, Sanitair ke loit ham test karen bij.
1: Nee,
0: je kookkunst. Je mag in mijn keuken, in mijn hamar kookroom, in hamar aura te kookroom. Hamar kookroom met ook een mag banaan.
1: Door kookroom, maar zo'n ham ja abe.
0: Buiten keuken, mehmal deke, tu jane banaan.
1: Acha, dheer jene jaega barbecue kare, ee weekend. U sabke kon chi chahe le jaeke als ze op visite gaan, barbecue aan mij jaega.
0: Nee, over visite gesproken en meenemen, hè.
1: Ha.
0: Weet je dat ik laatste maanden...
1: Kan niet fruit.
0: Geen fruit hoeft te kopen.
1: Oh, ja.
0: Ik hoef geen fruit te kopen.
1: Toch ik ga niet dan fruit mee leggen.
0: Hafta mijn bezoek, John Awega. Iedereen neemt fruit mee voor me. Hey,
1: ja.
0: Hoe lief, hè?
1: Het is lief. Het is een oproep van jou geweest. Van Askal Tulung naar Lejap Hulul. Maar Lejap, ik wil fruit liggen. Ik wil mooi fruit liggen.
0: Afgelopen zondag is mijn Bouji gekomen.
1: Ha.
0: Maar bij Bouji, hè?
1: Ha.
0: Albicharen, top. Fruit, want dan kun je niet zo'n tijd zijn, want dan zijn ze gestopt bij de buurtsupermarkt bij mij.
1: Direct.
0: En dan gaan tassen, man, kelegen, man. Maar koop fruit uit, kindje, like, dat kies je er.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Mooi toch?
0: Wat willen mensen nog meer? Dus die oproep van me, die werkt hoor.
1: Ja, dit werkt. En ik denk dat de heer Sunnewalle John Hoega, zo'n Sunnethoega, toen kon je je visite op. Neem fruit met je. Ik wil aam lege je, ja, sir bonki lege je, kathar lege je. Is dat een fruit?
0: Sir bonki, kahan se paiga, Lloyd, saman, bechara.
1: Awara lege je.
0: Awara, kahan se paiga, bechara.
1: Hem kojila is dat kamerle hega chijwa fruit wat
0: malupa
1: na malupa na kahanya miliga malupa mang kersen is toch nu kersentijd?
0: Jawel, ik heb laatst kersen gegeten, maar ja, exclusief hè, ja.
1: Maar
0: dat is wel een beetje mangen.
1: Maar kersen in Japan is een ja in Nederland kijk kersen kie je doet ze deze keer hè.
0: Boy Lloyd, Aisan is een vraag door Moria mee ja.
1: Ja,
0: het is internationaal. Denk je, hier bestaan we internationaal fruit. Het is internationaal fruit.
1: Ik ben wel op zoek naar kersen, hoor. Kersen, kersen.
0: Hambati jamun.
1: Toen toe jamun wat hem. Nou, ham kersi kojila. Dus ja, kersi. Kunnen jij natuurlijk. Stuur een WhatsApp bericht naar 020-363-0808. Want kersi, ja, ik heb er heel lang geen kers gegeten. Maar goed.
0: Ik heb vorige week nog volop kunnen eten hoor, maar ja, met miljetje, want
1: dat leuk. Kaka is een miljetje, dus dat snap ik ook niet.
0: Oproep toch, oproep. Je moet dat ding oproepen.
1: Oproepen.
0: Toch kan je boelik, hè. En je moet mensen ontvangen thuis, na Torghut, luid. Als je niemand ontvangt, ga je ook geen fruit krijgen. Weet je hoe je moet leven?
1: Ha.
0: Is ook een ding, hè? Je moet niet daraai kijken, na.
1: Nee, toch?
0: Ik dan openlijk, prietpangi, kolkeren hoe jaar.
1: Ja.
0: Beach Maidan met jij keer, Tucci. Na, niet aan de zijkanten, na daraai. Voor wie?
1: Ja.
0: Voor wie ben je bang? Ket ook een boliconje.
1: Koina.
0: Dus Lloyd is zoals hij is, klaar.
1: Ha.
0: Mensen komen niet aan Lloyd hoor. Hij is zoals hij is. Laat die man. Hij ontvangt niemand thuis. Onato kabi kono doske khati bami banai ke denga na kuch.
1: Ham dheer jane khati. Nee, inderdaad. Ham halke palwaar bhi na aave bahut en zo. Dus ja, inderdaad. Ham naap dheer jane ke ontvang kele.
0: Hey,
1: hey. Of nee, koi khati khai pina banele. Hey, ye nahi juist khai kamre lage aave hai.
0: Maar wat luister, als die weten, denk banda vol dei. Banda vol dei ouro. A pori laat ouro voor dei.
1: Ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Mensen willen graag weten wie is Lloyd.
1: Aha.
0: Van mij willen ze ook weten, hè, wie ik ben.
1: Ja.
0: Maar ja, maar ik ben één open boek, dus van mij weten ze allemaal al hoe ik ben.
1: Ja.
0: En wie ik ben.
1: Maar
0: toch wel je geheim, hè, Lloyd?
1: Oh, maar wel geheim.
0: Dus als mensen eten brengen voor Lloyd, want iedereen houdt van Lloyd. Vind je wel? Toch ik ga ik lekker uitbrengen. Je mag brengen voor Lloyd. Iedereen mag eten brengen voor Lloyd. Je moet genoeg van die bakjes thuis hebben, want je krijgt je bakjes nooit terug. Ik weet niet wat iemand met die bakjes doet. Maar die bakjes, die ben je kwijt.
1: Ja, die ben je
0: dus
1: kwijt.
0: Je moet elke keer naar de supermarkt, of ik weet niet waar,
1: ja,
0: om nieuwe bakjes te halen. Want Lloyd, voor je bakjes kan hebben, oh, het is bij Lloyd. Dus alles is weg. Maar dan kom je daar aan, dan sta je voor een gesloten deur.
1: Oh, dat
0: niet was... dat die man het ontvangt, nee. Want die man heeft geen tijd om je te ontvangen. Dus dan moet je het op zijn auto zetten. Dat kwak wat een wapperatie.
1: Of
0: je mag het ophangen aan zijn deur.
1: Aan mijn deur, ja, inderdaad.
0: En dan moet je weggaan en dan moet je hem bellen.
1: Ja.
0: Dus je moet wel een beetje moeite willen doen. Dan moet je zeggen, zo'n Lloyd, ga maar uit delicaat van wapen. Lily, voordat ik ook kutak ga leen of ik ook bilaar leen of voor buurvrouw leen.
1: Dan mijn buurvrouw leen, ja, inderdaad.
0: Dus je moet wel een beetje moeite doen als je Lloyd eten wil geven.
1: Boy, echt jongen, echt serieus. Nou ja, zijn de examen al voorbij voor de jongeren of is het nog steeds gaande? Weet jij dat?
0: Boy, Amerikaan doen ik het, Lloyd.
1: Okay.
0: Maar ik heb gehoord dat dat Duits, VWO Duits en VWO en HAVO Duits, dat heel erg moeilijk was. Heb ik gehoord.
1: Oké, maar ik weet uit goede bronnen heb ik gehoord dat jij heel goed Duits kan praten.
0: Dus.
1: Dus als jij een paar woorden op Ujala Radio in het Duits kunt zeggen, dan ben je mooi red.
0: Oh, ja, maar aan hoog niveau op het Duits wat jij laat. Dus studeert, hè? Eins. Ook niet ook bij Matjaila. Ich liebe dich. In ieder geval wappen en Matjaila Duits. Nee, maar luister, ik ben in Suriname opgegroeid. Ha. Dat weten mensen.
1: Ja.
0: Tenminste, mensen die naar koffie en chai luisteren.
1: Ja.
0: Die kennen Chandrika Singh ook natuurlijk. Dus,
1: ja.
0: Dus ik ben in Suriname opgegroeid. En in Suriname had je geen Duits op de middelbare scholen.
1: Spaans?
0: Spaans, dus ham Spaans wat jij laat. Como está, señor?
1: Ja, maar daarmee houdt het ook op.
0: Nee, helemaal niet. Ik kan hele gesprekken voeren. Casa de Papel, ja.
1: Oh ja.
0: Dat niveau.
1: Ja, die serie.
0: Kijk naar die serie. Die vrouw vraagt de top van. Versta je het wel? Mag hem zomaar, Bonilla? Ja, natuurlijk versta ik alles.
1: Maar als je Duits hebt, hè, in Nederland krijg je Duits, of nou ja, je kan kiezen
0: en Frans,
1: Duits.
0: En Frans.
1: Frans. Maar wat heb je nou aan Duits of Frans? Engels zal
0: nee,
1: toch...
0: Nee, je hebt er veel aan. Nee, Engels is sowieso verplicht, ja.
1: Ja, maar wat heb je nou aan Duits? Omdat je met die Duitsers zaken kunt doen, of met die Fransen?
0: Ja, het zijn je buurlanden, je kunt er naartoe gaan, communiceren is makkelijker. Nee, is wel handig, hoor.
1: Ja?
0: Is wel handig. En Frans zeker ook, en een beetje Spaans zou ik iedereen aanraden, John Hamsibi, wat jij zegt.
1: Ik zou eerder zeggen Engels-Spaans. Maar Frans-Duits, ja.
0: Ja, we zijn wel wereldtalen.
1: Ik denk...
0: Maar je kunt liever Chinees leren nu en Hindi leren misschien.
1: Ik denk dat
0: als je
1: veel
0: kijkt
1: beter
0: naar de globalisering.
1: Ah.
0: Dus je kunt liever Russisch leren, Hindi leren, Chinees leren. Mandarijn, dat soort dingen, Koreaans. Je kunt liever dat soort talen leren misschien, hoor.
1: Nou, binnenkort deze week gaan we het hebben over Modi, die hier in Nederland is gekomen, is geweest. Maar hem, ook erbij met hem op het jaar, maar hem, ik zie mijn lajanitos, hè, Arend, van over 10 jaar, Nederland mee, kitna Indiërs Riga.
0: Bohujada. Ik heb regelmatig... Maar eigenlijk moeten we dit in het gesprek met Modi doen.
1: Luid.
0: Want dan kan ik die analyse ook geven. Ah. Want ik zeg altijd, al heel lang tenminste, van tot nu toe zijn de Hindustanen de grootste groep.
1: Ja.
0: Zijn naam is Hindustani. Maar dat gaat veranderen.
1: Ha, ik dum.
0: De groep Indiërs wordt groter dan de groep Hindustanen in Nederland.
1: Ik denk, ham zo chillaki, jutna Indiërs is het heen ja Nederland mee. Hamlokke pasa hoi ge hamren?
0: Nee.
1: Nog niet?
0: Pasa na bijle, maar die groep gaat groeien en gaat doorgroeien. En is niet meer tegen te houden. Want weet je, al die expats die hier naartoe komen, zijn geen Surinamers, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Het grootste deel John Haiga... aan ICT'ers en behalve techneuten, maar ook finance mensen, zijn Indiërs en Lokken.
1: Maar wij
0: die mensen hebben goed gestudeerd.
1: Ha.
0: En zijn gekwalificeerd. En die mensen, Nederland heeft die mensen nodig, ja. Kennis. Nee.
1: Maar wij kunnen
0: dus die kenniswerkers komen uit India.
1: Ja, maar wij kunnen een mooie brug maken. Wij Hindustaanse Surinamers.
0: We kunnen dat doen. Maar ze hebben ons niet...
1: Ja.
0: Ze hebben ons niet meer nodig, geluid.
1: Eigenlijk hebben ze ons niet nodig.
0: Een aantal jaren terug dachten we van, hé, wij zijn onmisbaar. Maar intussen weten we dat wij eigenlijk niet heel veel kunnen betekenen daarin.
1: Nee, maar goed. Oké. Maar ja, we praten erover.
0: Maar goed,
1: erover.
0: Die verhalen laten we eventjes voor wat het is.
1: We laten dat voor wat het is. Abe Muriyame Kuchan Raila, bet ki hamin bhul geli dekhle.
0: अरे ढेर चीज है यार बतिया के लोग मैं फिर बतिया कोई
1: नहीं
0: सुन
1: या
0: हाँ सॉरी
1: नहीं यार वेल व्हाट सेगा
0: तू बोले ना हम बोले चलिए अफ्रोंड करे
1: तू अफ्रोंड अब
0: चलिए अफ्रोंड करे
1: ठीक है अफ्रोंड कर
0: बात हम पहले ना पहुंच गए लिया अपन जहाँ हमें पहुंचे के बाद
1: देख ले तो बात करे तू पहुंच गए ले ना एक वंच एन फाइन फाइन फाइन
0: फाइन Dames, ik wil tip van deel op hier. Als jouw man, als jouw partner, hardem tolige kuch, kuch na kuch boli se klaag kari se, ietsje waar me na mooi lage, ietsje waar me na mooi lage. Niet continu klagen, maar af en toe kuch boli se ga. En hij stopt daarmee een keer. Hij klaagt niet meer.
1: Ha?
0: Dus dan moet je wel zorgen gaan maken.
1: Arre?
0: Ik heb baan in mijn soortje. Dames.
1: Oh,
0: oké. Het betekent dat die man het zat is. Het hak ge, kuch bole ke toke. Apu na boli toke. Apu suru kariga, uitgang khoje ke. Ki kaise unikri ga uit die relatie.
1: Je bedoelt, gaat die uitlopen of zo?
0: Dus als je man niet meer klaagt, dan is er een vuiltje aan de lucht.
1: Tu ka mangi bole dat die gaat uitlopen aan een...
0: Ha mangi la bole ego... Insan, ik een normaal relatie mee, ik een normaal admi, een man, die hoort een beetje te klagen.
1: En zodra die stopt met klagen...
0: Maar toen ik er moe ban kar die... Toen ik er moe ban karwa die elke keer... Omdat je dominant bent, omdat je niet naar hem wil luisteren... Toch bichara ik na ik die naar van moe ban kan liggen, luister.
1: En als je op een moe ban kan liggen, dan is dat een rode vlag.
0: Biggie vlag. Ik op barca rode vlag.
1: Oké, Anand. Nou,
0: dus ik erbare me soetje zoenne walo... Ik heb daarmee hem ook wat je hebt uitgebreid komende dagen hier.
1: Ja, want...
0: Het karakter en het gedrag van de man die zat is.
1: Oké, okay, dit was
0: dat namens... Dat hij onderweg is naar de uitgang.
1: En dit was namens de voorzitter van de vrouw Hitkari Partij, Sunwala Tuwap Janaregje. Dankjewel, Anand.
0: Dat heb je een jorgo saaie beloid te roepen. Maar op het te roepen. Jij lokt die dingen uit. Abo, groetjes.
1: Oké, okay, doei. Ujala Radio Kizri, je had ik aan de Sunwalo. Ujala's koffie, chai, middagshow. En vandaag hadden we een derde zee. En de derde zee was voor crisis. Ja, crisis toch, hè? Asielzoekers, crisis. You are Ujala Radio Kizri. Je had ik aan de peesje, hè? Koffie, chai, middagshow. Ik ga nu jou ham toen ik had in draai kreeg bij. Ja, ik ga nu jou nog heen. Jo, ab ham chalai lai ga nu jou. Ik ga nu jou ham chalai lai toer khatin. Ik ga nu is een bekende nummer. Larki Bari Anjani hè. Uit de film Kush Kush Hota hè. Dit nummer is gezongen in reggae style. Reggae style mee ga nu ab suningje. Ik ga nu tu sunie reggae style mee. Als een naamie me boli. I reggae style mee tu ga nu sunie. लड़की बड़ी अनजानी है मार लैपटॉप गनवा मोय से गाइस हैगा म्यूजिक मोय हैगा मार सोमग वर्ड स्प्रेक से नीत गुड आउट दिस इन प्लेस फॉर बड़ी सेग से बडी देखो ये ऑफ बड़ा सेग से दन बड़ा ये तो वही मत दैट होर ये नू नीत है तू ना सुन मत सुन एक ढंग दिस हु म्यूजिक वा कैसे हैगा En stem ook eens zeggen, maar sommige woorden vergeef ik er.

Maar muziek kwam mooi, Hega. Awaas mooi, Hega. Sommige woorden, na mooi, Boris Hega. Maar koi baat na, Hega. Isabe Indonesië, ke. Maar koi baat na. Mooi serie. Een fijne middag. Dit was Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aanskleer.

0: live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus Kizrie, Ujala, is van heel Nederland. Toejan heet toch? Dindora, baja DJ.
1: Agar aapke ghar per aane wale dinon mein kisi ka moonna sanskar hai. Moonna sanskar hone wale hai. Ujala Radio per aap farmaish de sakte hai. 15 farmaish. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
2: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
0: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer. Blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt. Daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer, top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baatkersen heen. Orham, aap ze baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio K, WhatsApp nummer hè. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio.
2: are.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Geluk, verdriet of heimwee? Wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
6: Meestal klinkt die goed en komt die uit. Jouw dag voor vandaag. Ujjalas horoscoop. Tjallumap kubata. Dit is hij kiaatje door Dien Keise. Beat Jai. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een tjekkededien van met je Balgopali gezin. Je kindje bent je lurken. Vrienden, kennissen, geliefde, familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen Jenemdin Badhayo. Salgera Mubarakho. Happiest, happiest birthday. Ook de zieken wensen we goed herstel. Godsrijkste zegen van harte wetenschap toegewenst. En ook gefeliciteerd. Jahabia programma Kusunet Honge. Kharpe, hospitaal mee, verzorgingsthuis mee, verpleeghuis mee, aanleu woning mee. Wagera, wagera. Ujjala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso. En laat je flink verwennen. Ik zeg toch altijd, na you day, na you day, na you day today. Aibo-jarigen. Desondanks wordt het toch een mooie dag vandaag in de lente, toch? Het wordt een mooie lentedag en je bent jarig, dus go for it. Soentulokin, nawasal keise shurohoi, keise bijjai, keise rehi. Jarigen, onverwachte en onvoorspelbare ontwikkelingen vragen om een nuchtere aanpak. Ohipe nezedalo, onverwachte en onvoorspelbare ontwikkelingen, die vragen je aandacht. Ze kunnen voortkomen uit eerdere keuzes. Het kan zijn, hoiseke, dat jij hulp nodig hebt of dat iemand anders jouw steun goed kan gebruiken. Voorkom dat je overbelast raakt en praat als het helpt met een professional. Ach ja, ups en downs ten imani, hamkaboli. Toch ziet het er over het algemeen goed uit. Ik zeg toch altijd jarige go for it. En doe alles wat je hartje ingeeft om te doen, maar doe het aardje soortje sommetje goed en vooral verstandig. Let ook op jullie gezondheid, dan zul je sowieso in je nieuwe levensjaar een tevreden mens zijn. We gaan naar de overige sterrenbeelden voor vandaag. Mangs Kapuraman, goedemorgen. Houd vandaag Mangs Kapuraman rekening met praktische details wanneer de toekomst van een bedrijf op het spel staat. Wees bereid aanpassingen te maken als dat nodig is. Een nieuwe outfit kan je zelfvertrouwen een boost geven. Op zich ziet het er goed uit. Boelkoustieren, goeiemorgen. Goeiemorgen, boelkoustieren. Aaj ham betwijfel karila ki mooi saibana ke same rahi ki na rahi. Maar ja, dan moet je even zelf kijken en uitzoeken. Boelkoustieren, goeiemorgen. Het belooft een prettige dag te worden vandaag, sowieso. Blijf in elk geval geconcentreerd. En blijf je geconcentreerd, dan kun je veel bereiken. Zo'n lid toch? De communicatie verloopt soepel en met weinig misverstanden. Nou, goede zaak. Iemand kan je vanmiddag aangenaam verrassen. Verrassing, verrassing, boelkoustieren. Ortulik amangesune. Het ziet er goed uit. Tweelingen, goeiemorgen, zonder zorgen. Het is nog geen midden in de week, is pas dinsdag. Zoen, tuurlijk, je haalt je al hem betaalde tweelingen. Naarmate je minder afhankelijk bent van goedkeuring van anderen en meer focus op je eigen doelen, vergroot je de kans op succes. Zoen, dit toch? Versterk banden met mensen die hun kennis graag met je delen. Beste Toiker. Barbafisis. Kreeft een goeiemorgen. Lobsterstoelen bisoen. Het kan simpelweg onmogelijk blijken om alles te doen wat je hebt toezegd. Ik zeg het niet goed. Het kan simpelweg onmogelijk blijken, kreeft een barbafisis, om alles te doen wat je hebt toegezegd. Maak een keuze die gevolgen heeft voor je positie en status. Probeer in elk geval realistisch te blijven en hak gewoon knopen door.
7: Yeah.
6: Nou, het klinkt een beetje goed. Jagedagede na lange tijd. Nou, even kijken. Leeuwele winnen, sjeesje, niet goeiemorgen. Tuloke, din aaj kaise bijtjai. Horoscoop mekalik halhe. Sun, leeuwe. Tegenstrijdige mensen vragen om creativiteit. Kom met een alternatief plan dat voor iedereen werkbaar is. Sun, le toch? Zorg dat praktische zaken geregeld zijn, want onverwacht bezoek uit de verte is mogelijk. Pauna eto gare, aaj, pauna. Pauna eto gare. Ja, ham kaboli lewa, ziet er goed uit. Jongwentje maagden, goeiemorgen. Jongwentje maagden, zoen. Zorg dat je alles bij de hand hebt om aan je verplichtingen te voldoen. Of het nu om een deadline of een belofte gaat. Zo'n let toch? Het inschakelen van een expert kan nodig zijn om vooruitgang te boeken. Wiggy, Terrazzo, Weegschalen, goeiemorgen, zoen. Je kunt twijfelen aan de houding, goeiemorgen, Weegschalen. Je kunt twijfelen aan de houding van mensen die hun ogen sluiten voor de werkelijkheid. Zo'n let toch? Dat benoemen leidt waarschijnlijk tot weerstand. Dus dat benoemen leidt waarschijnlijk tot weerstand. Hou je afzijdig en let goed op details, Vegetarazo Weegschalen. Kroegtoekteren, Scorpione Vawaka, goedemorgen zoen. Het is een uitstekend moment om je volledig te richten op het opstarten van een nieuw project. Ziet het chatkaar uit? Een uitstekend moment om je volledig te richten op het opstarten van een nieuw project. Sla uitnodigingen af die je kunnen afleiden, hoe verleidelijk ook. Ja, Hamkaboli, ziet er in elk geval goed uit voor de schorpioen en kroegtoekteris. Soetoperis, boosgerders, goeiemorgen, zoon. De kosmos wijst je vandaag en de komende dagen de weg. Ben je alert en bewust bezig, dan herken je snel de juiste richting. Blijf in elk geval positief en lachen kan een onverwacht leuke verrassing opleveren. Je hebt toegassie, dan kan dat een onverwacht leuke verrassing opleveren. Ijsjaatje door horoscoop melikale. Hamnaboli ijselikale. Wat lezen wij nog meer voor de overige sterrenbeelden? Stong boko boko. Steinbokken, steenbokken, goedemorgen, goedemorgen. Timing is cruciaal vandaag wanneer je iets belangrijks wilt zeggen. Houd rekening met de situatie van de ander voor het beste resultaat. Stel grote beslissingen liever nog even uit. Zullen we toch, stongbokkenbokken? Stel grote beslissingen liever nog even uit. Even taalkardie. Parkeer het even. Watrapapa ho, ja watramama. Watermannen, goeiemorgen. Je kunt geconfronteerd worden vandaag en de komende dagen met heftige reacties, regels of ideeën die weinig logisch zijn. Zo'n lid toch? Waarschijnlijk is het verstandig, watermannen, je reactie te temperen, te niet timer creëren door reacties en niet alles letterlijk te nemen.
7: Hamar ujjar machhariyas ke liye taza taza viti fizis todoberes sribas nangasidris ay mi kado mama mia dat nade moropchiwang den sidris mare shwiti
6: machhariyas fisa machhariyas kuyu morga suntu lo ke hal chal ya financiële situatie verbetert zodra geld waar je recht op hebt wordt uitbetaald. Houd rekening vandaag met een verrassing. Richting de avond kan hectiek ontstaan en de neiging om alles te zeggen wat je denkt wordt sterker. Uitzien met je lena

0: हमारे सभी श्रोताओं के मनोरंजन के वास्ते कुछ मिले जुड़े संगीत हम आपके सुना हम आपके।
1: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: You are.
13: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Belgische strafrechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. Ook kreeg hij een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 2023, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Bolle Jos is nog steeds voortvluchtig. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt, daarbovenop dat op 15% daarvan gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die blijft hetzelfde. Dat aanpassen kost miljarden. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van een overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste. Keihard. The best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya.
14: Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien hai, door saalgrah hai. Of ga je trouwen? Door vivaah honne wale hai, door shaadi honne wale hai. Ya kisi ka munna sanskaar hai. Ujala Radio per farmaish aap de sakte hai. 15 farmaish voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Britse premier Keir Starmer treedt niet af. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. En een paar uur na het aflopen van het driedaags staakt-het-vuren heeft Rusland weer aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev uitgevoerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een Belgische rechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 23, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone, Antwerpse haven, werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Middels gesprekken met Groenland en Denemarken willen de VS een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft al meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. De Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer met verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. De Bossenaar zit nog vast op Ibiza. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Om dat aan te passen, middels bijvoorbeeld drempels, kost miljarden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh, dhindora baja dijiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. You are...
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Het slechte wegdek houdt de rechterrijstrook dicht bij Alfred Everdingen. 7 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 20 minuten tijdsverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.
6: Ujala Radio par sangeet ka safar jari hai.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Een Belgische strafrechter heeft de nog voortvluchtige Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. De Spaanse politie heeft op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land. Bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel Rozenrijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van der B. die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Jonathan Antic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Antic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om het leven na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Maar later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. En de Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasy-pillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. 300 kilometer file in het land. Meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Amsterdam Den Bosch. 20 minuten bij Utrecht Centrum. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Half uur vertraging daar, want het staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog wel 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. 20 minuten is je oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum door 12 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. A27 is weer vrij vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 16 kilometer file en een uur vertraging nog. Dat was de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik hou van Sociale Radio.

0: You are. Ujala Radio, Satse Barkawala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio. You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

शहर के चोरी मेरे ले ले रोम रोम। Ja, een lied over een jongeman die verliefd wordt op een meisje uit de stad. En dit nummer is opgenomen in een film. Haar moviekanaam heet Crack. Of Crack, met in de hoofdrol Vidyet Jamwal. Ja, de zanger drukt zijn sterke gevoelens en vastberadenheid uit om haar hart te winnen. En hij is bereid om alles te doen, maar dan ook alles om haar de zijne te maken. Ganneke naam heet Lily Romerom uit de film Krak. Ujala Radio, hij is Sunwa Romeo Amicheram. En waar je ook bent, ik zou zeggen, geniet van alle heerlijke Ghana hier op jouw favoriete radio. De stem van Sachet Tandon samen met Parampara Thakur.

रखना मैं चाहूं वो याद बन गई हो। स्टेम फंसे चितंदन सामने में परंपरा तंदन ऑन द फोकस इन डेज़ बेमिसाल खूबसूरत लवली गाना। ja, het nummer gaat over twee geliefden die na lange tijd herenigd worden. Ja, en de teksten die drukken hun onuitgesproken verbinding en de transformerende kracht van de liefde uit. Ja, prachtig mooi. Pyar Ban Gaye, een single song release Ghana. Niet afkomstig uit de film, gewoon een nummer wat wat gewoon zomaar is uitgebracht zonder gelinkt te zijn aan een film. Ja, anders is het met deze Ghana. Ja, uit de blockbuster Fighter met onder andere Hrithik Roshan en Deepika Padukone in de hoofdrol. Het is gezongen door Arijit Singh. Haar Ghana-naam heet Dil Banane Walia.

कल पे ना तू छोर कल पे ये आज कर ja en zo is dat hè. Wat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen. Ja, je moet niks uitstellen. Wat je vandaag kan doen, moet je gewoon doen. Ja, knoop dat in je oren. En maak zo van deze dag een succesvolle dag. Een dag waar je geen spijt van zal hebben. Ja, dat zijn die Jairam wijsheden die je gratis meekrijgt. Gratis advies, zolang je maar Ujala Radio aan hebt staan.

Ja, prachtig mooi gezongen door Nizam Waghit Hussain. Tumile dilkile aur jeene ko kya chahiye. Geweldige mooie cover. Geweldig om van te genieten. Geweldig hier aan Dunya Kamashura Hindustani Hit Radio. En zo genieten we samen.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken, moeten we keihard aanpakken. Jonathan Andiek, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Andiek. En de Spaanse politie heeft op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol met verdovende middelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag verloopt de spits alweer druk en dan zeker ook nog onder de invloed van een buitje regen. 573 kilometer file al bij elkaar en veel vertraging bij Utrecht. Daar beginnen we ook mee op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen nog eens 12 kilometer file en een half uur vertraging. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ketelplein in de vorm van 20 kilometer file en een half uur vertraging. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 12 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot, dus je vertraging een uur. En drie kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Everdingen. En door de file op de aansluitende A2, 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Bilthoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kitty's Ujala Life.
1: Ujala Life.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines.
4: Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken, moeten we keihard aanpakken. Jonathan Andy, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Andy. En de Spaanse politie heeft op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol met verdovende middelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort in overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, drukker dan normaal. Veel vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook onder invloed van de regen is het wat drukker. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen door het slechte wegdek daar. A9 Amstelveen-Alkmaar door werkzaamheden bij Akersloot. De kop van 16 kilometer file. Er rijdt langzaam vanaf knooppunt Rottepolderplein met een uur vertraging. Vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 17 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Bilthoven. En de linkerrijstrook van A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

0: हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले प्यार मोहब्बत में सुन वालों प्यार मोहब्बत में दुनिया तो कहना चाहिए छोड़ के नहीं नहीं ढेर जने करेगा मैं हम तो सुन के बाहर सुन करेला जब प्यार मोहब्बत करिए तो दुनिया ना छोड़ के चल जाइए तो आनंद खुई में दा आनंद
1: नहीं नहीं नहीं वो कौन पगलाईपन है यार
0: गनवा इसने है कि हम दोनों प्रेमी दुनिया छोड़ चले एकदम मैं मसला फर ए ये गनवा कैसे जाए कैसे ऐसे गनवा बनाए बा कहां तो नहीं
1: इन इंडिया हैप ये हिल फिल फ्रॉम दैट शॉर्ट लीचेस एंड लॉयड
0: हां ओ या
1: फन अगर तू हमें ना मिलिए तो हम कुछ जाबे मर जाबे हम तो के ना पाबे तो कोई ना पाई तो के
0: तो हम तो के ना पाबे तो हम बोशे ब्रुक्स से कूद जाबे हैं
1: आए आए तुम अगर मुझको ना चाहोगे कोई बात नहीं तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी
0: दकान तो नहीं है ना हो सके
1: नहीं मां बेचे जालूसी है खुद मां
0: बोले की गाड़ी तनी तेज से चलत ओतवा तनी तेज से चला हमें जाय खेगा
1: पगला है यू मुझ फेक्ट फॉर योर लीफ एंड फॉर योर लीफ यू मुझ फेक्ट दरफोर यू मुझ नीट अपगेवन यू मुझ नीट डेंकर फन सुनना De wereld is tegen ons. Het is een purana gana, hè, Lloyd? Modern gana draaiker, ja. Purana gana draaiker, modern
0: draaiker.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hamati, toch een mooi aankondiging dat je doet. Studio met aan, buiten, kursie, pe. Ham toch een mooi
1: aankondiging.
0: Auto kabel.
1: Abem rasta me bati,
0: Lloyd. Koe baat, hè? Je bent er niet.
1: Op tijd na pahunchwabe, hè? Toll lage. Dus dan moet het maar eventjes zo. Of zo, nou, alles of niets, toch? Nou, hoe is dat eigenlijk altijd?
0: Nee,
1: dat soms klopt. Moet je tevreden zijn met een thoras.
0: Hoi, toch? En ja, kan je
1: dus het geluid is niet optimaal. Toriab hina is optimaal. Maar helemaal nooit optimaal, Batje.
0: Hamlok altijd optimaal, Rela. Kan je hamlok in haar haar? Dus, ja?
1: बड़ा opgetogen toe सुनाएगा क्या भाईले कुछ भाईले
0: सुन ना जब वीकेंड भर ना कॉफी चाय रहेगा कन्या भी ना रहा फ्राइडे हादो ook geen koffie chai dacht ik nee ja vrijdag hadden ook geen koffie chai dan ja nee dan tani jos meer hier toch want je hebt zoveel
1: energie ज्यादा है ना तो के एनर्जी ज्यादा है ना
0: ये
1: कुछ एनर्जी नहीं क्वाइट है लॉयड
0: एक काम एनर्जी
1: जैसे कोई छोटा लड़का
0: एक काम एनर्जी अलग मैं क्वाइट बाय कॉफी चाय मेरा शो में
1: बोए थे इस तो बात में अच्छा अच्छा कैसे रहा वीकेंड मोइरा
0: वीकेंड मोइरा ड्रग रहा है दूसरी या नहीं वास वीकेंड वास गुड weekend was goed.
1: Was leuk, hè?
0: Ja,
1: maar... Kali weer wat voor vervelend is, hè? Eerlijk gezegd.
0: Ja, maar... Hij zijn weer wat met wie ik ook charme rijd, toch? Hij heeft ook zo'n charme, hè? Maar behoort die...
1: Toen we hebben een barbecue bar, zeg ik, naar kut.
0: Op tijd behoort je bij hem. Misschien kunnen we een mooie... Misschien kunnen we een mooie...
1: Je hebt jezelf weer uitgenodigd.
0: Direct.
1: Je hebt jezelf weer uitgenodigd.
0: Zo, nou, we kunnen misschien nog een mooie podcast maken met... barbecue kan je zeggen.
1: Barbecue-podcast.
0: Ja, toch? Barbecue-podcast.
1: Toch is dat goed, hè? Nou ja. Je kunt alleen maar eten, Lloyd. Maar je moet eters hebben en je moet... Je moet eters hebben en barbecuers hebben. Je moet beide hebben.
0: Dus, ooit iets wat Hamati willen. Ja, hè?
1: Doe nog nodig in de wereld. Zoon, sab ko je khaik banavat, khali.
0: Ha?
1: दिनों भर कुकरों में खाई बनावत सब कोई दुनिया भर में तब तक के खात और जो कोई ना खाए तक के कर खात बनी है
0: वही तो दुश ये मुट या
1: दुश गई अने खोर बे दी तुई द कर तो खोरी
0: कनी हम लोग बोल के
1: ना बात ही तुई द कर तो करियो वाली
0: कनी हम लोग बोले के फान तनी और है तनी चूरेरा वगैरह है ये सब जो हम लोग चाहे बोले
1: नो या जना मोई रे कोई कमेंट ले फिर मेरे मैं ये तो कोई है का जोन बनावेगा और कोई है का जोन खाएगा
0: Ja, en voor de mensen die dus just toelong i weekend met mij barbecue kregen, want supermarkten, abhangense bolis hega, ze merken nu al die heel barbecue producten bejaagden in de supermarkt. Dus mensen zijn nu al voorbereiding aan het treffen voor het weekend, Anand. Wat vind je daarvan? Eh?
1: Nou ja, nee, iedereen snakt naar zon, echt waar.
0: Ha.
1: je snakt er gewoon naar. Van, awito gamuat horase.
0: Ha, oito. Ab aiga. Ab tese aiga.
1: Maar je klinkt een beetje verkouden, of hoor ik het verkeerd?
0: Ik ben niet verkouden hoor. Nee.
1: Tor awas, safa nahe, achloit.
0: Had je dan optimaal nahega? Nee, nou is het helemaal.
1: Daarover het tor awas. Nee,
0: helemaal niet.
1: Maar ik ben maasik een lekker weekend met u.
0: Na hem, ben maasik nakkel. Omdat toen telefoon was, bat ja aiga. Toen telefoon was, bat ja aiga. Dan, nou ja, het kan ook zijn, hè, Kiham. Ik heb er ook last van, zoals die jongeren ook last hebben, van nachtelijk telefoongebruik. Ja, dan slaap je ook minder.
1: Ik vind het echt erg daarin, hè, Lloyd.
0: Ik hoor bij die jongeren.
1: Dus toen wel nog naar gaan eten, joh. Maar Lloyd, dat je bar app krijgt. Hij heeft niet dusser koi ke karebi. Maar hij heeft raad bar app je aanwezig. Hij heeft takbena karila. Want ik weet van wie het is.
0: Ai, boy.
1: Ik raad me hem met 8-9 go app milega van Lloyd.
0: Maar
1: dus, het is toch... Dus daar kon ik je historie kregen, hè, Lloyd?
0: Nou ja, mij maakt het niet uit of je op vakantie bent, of in Nederland bent, of er aardkist te zoeken, je naast te gaan praten, klaar. Ja,
1: Ik stoor me daar niet aan. Asociaal, hoor. Ja, je bent echt asociaal, hoor.
0: Behoed asociaal, Bartina. Maar
1: je moet een beetje sociaal worden, meneer.
0: Ja, maar het is wel iets om je zorgen om te maken. Vooral bij de jongeren, hè. Mentale gezondheid. Bij de jongeren, ja, dat...
1: Denk om, Luke, dat je bolt, Jukli. Sociaal leven. Doe je dat, Jukli. Ik wil social media. Dat is eigenlijk nep.
0: Ja.
1: Maar je echte sociale leven moet je niet verwaarlozen. Nee, om echte
0: zeker.
1: Mensen te ontmoeten.
0: Ja, toch?
1: Om echt op pad te gaan, uit eten te gaan. Kujakker. Na kalitaar met Facebook bij en dan denken van ja, maar ik ben sociaal verbonden.
0: Ja.
1: Nee, je bent sociaal gehandicapt door social media.
0: Maar over handicap gesproken, informatie doen mille op social media of Facebook, TikTok, Instagram. Wat voor allemaal, wat je allemaal nog meer hebt. Je hebt een nieuws aanwezig, dus social media, is niet altijd de juiste informatie. Hè? Want informatie is niet garo, is het. Dus je moet niet altijd uitgaan.
1: Iedereen kan van alles neerkwakken op social media. Iedereen.
0: Ha.
1: Er is geen controle.
0: Hamja
1: bolle bij Lloyd, ego lage kikker ghar. Amita Bachchan ghar. Lau positief acham rahi.
0: Ik dacht van, daar komt hij weer hoor.
1: Lloyd lage brunch-like ghar.
0: Of Lloyd is...
1: Je kunt van alles bewegen.
0: Of Lloyd is lelijk. Zoiets.
1: Badmaske ghar. En je kunt die foto's samenstellen. Je kunt video's maken. Dus John, toen denk je gaan naar Biswaskarie.
0: Check het eerst. Maar hier, oudere mensen onder ons, hè, heel veel oudere mensen, die checken TikTok. Hoe dienbaar is op TikTok?
1: Nee, maar hier het mee verschil naar dikpaar. We gaan jongeren bij, ouderen bij.
0: Ja.
1: Of het bericht daadwerkelijk klopt of niet klopt.
0: Dus,
1: omdat liefens echt dik had je zo.
0: Dus jullie moeten dus...
1: Ook kon je het niet dan goed keer, ook verkeerde informatie te wegen.
0: Dus je moet niet...
1: Sommige grap bedoeld, sommige gewoon om een bedrijf of zo te beschadigen ook, hè. Leuk.
0: Dus,
1: of iemand te beschadigen.
0: Dus hamelijk het erop zei, gebeurt zo nog wel ook hier te doen. Hoe betekent zo'n opaal, na serieus leren. Dus dat hoeft niet altijd juiste informatie te zijn. Dus toen maak je niet echte informatie te koffietje zoen. Je hebt televisie bij NOS nieuws dekleed. Op echte nieuws regen. Ja, toch?
1: Zo is het.
0: Nou ja, dan hebben we dat ook. Dan hebben we dat ook.
1: Ook een baat mag je bij jij leuk.
0: Het naar de heer baat hamen, wat jij het toch zei. Wat is nou, hamen ze toe aan het betaal, ten die poer carrière mee betaal. Wat is omvolking? Er is te veel afgelopen weekend over omvolking gesproken. Door een bepaalde partijen. En over asielzoekers. Het heeft een connectie met asielzoekers en omvolking. Wat is er aan de hand?
1: Nou ja, dat woord wordt genoemd. Maar ik pijle, dus Duitsland, op het derde karisraha, Hitler, aan dunia bhar mein, are Europa bhar mein dan geval.
0: Ja.
1: De Joden ke samanna mangat raha. Ze wilden geen Joden hebben.
0: Ja, ja.
1: Dus daar is het woordje omvolken gevallen.
0: Ja.
1: Waar ze suroep helpen, als je het mee gebruik krijgt, wordt het ook geassocieerd daarmee met nazi, Duitsland.
0: Ja, ja.
1: Dat omvolken, dat een problematisch is, et cetera. En is het asielzoeker aanwege dat ik ooit bewerken van zo'n namelijk John Udjer en Mieke Desaiga van witte mensen. Ik kon bij mij Udjer en Mieke naar Hega. We zijn ontvolk dan.
0: Dus dat bedoelen ze daarmee?
1: Ja. Dus ja, dit zijn allemaal termen die het goed doen bij een bepaalde groep mensen.
0: En dan kan je goed scoren.
1: Je scoort, het is goedkoop scoren. Ja. Kijk, die hele asielcrisis en Lloyd. Kunnen die namelijk wat ja, kun je mooi zijn. Want mooi is het je wat jij samenhaalt. Want de heer Hindustani bij jou, John, na samenhaalt mooi zijn wat er echt aan de hand is.
0: Ja.
1: Want wat doen we? We lopen achter die groep aan, achter die mensen aan, die populisten aan, die van alles roepen. Ja. De heer Hindustani bij jou, ik kom ze heel vaak tegen.
0: Ja.
1: Eigen omgeving mee bij. John verkeerde informatie leek het, Chalega.
0: Ja.
1: En dan van alles roepen daarbij ook. Maar ja, kabi hamluk die apen des chorken ja, Ailibati. Kijk, Hati. Niet omdat we politiek werden vervolgd. Niet omdat we daar gevaar liepen, die hamluk kooi maat hadden. Maar omdat we op zoek waren naar een beter leven.
0: Ja.
1: Voor onszelf.
0: Precies.
1: En voor ons gezin en voor onze kinderen.
0: Precies.
1: Iedereen die beweert van nee, maar ik heb dat niet gedaan. En when, maar ja, kijk dieper in je hart. Zeker als je uit Suriname komt. Hè? Wees eerlijk. Ga voor die spiegel staan. Toen kan je Nederland aan je leven.
0: Ja.
1: Age ubatia soort appen liggen.
0: Ik denk dat we hier
1: over... Toe gevaar? Liep je daar echt gevaar?
0: Ja.
1: Ik ook aan heb gebeten, of wij niet hebben. Ja. Hij vraagt daar, zei de Mibogwe. En corruptie niet.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen waren er. Corruptie was er. Er was heel veel gedoe in Suriname. Ja. Misschien zelfs rassenrellen.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen, gevaar. Raha. Dus wat denk je dan? Je denkt, Chali Nederland, or acha toekomst. Ba.
0: Huh.
1: Iedereen mag dat toch nastreven, Lloyd?
0: Tuurlijk. Tuurlijk,
1: het is toch iedereen. Een recht. Het is toch een recht, vind
0: zeker,
1: ik.
0: Zeker.
1: Om een beter leven na te streven voor jezelf.
0: Huh.
1: En voor je naasten en voor je kinderen die nog moeten komen.
0: Ja. Nou ja, dus, ik heb bijna met hem ook rustig. Maar ja,
1: soms, ik heb bijna met heel chit betaal ik heb Lloyd. Vandaar minuut lagi. Ik erover betaal ik hem.
0: Zeker, zeker.
1: Met feiten, met cijfers. Dus we gaan het één deze dagen doen.
0: We gaan het één deze dagen doen, want Hamid heeft...
1: Wat we ook in deze dagen kunnen doen, trouwens, Lloyd. Modira aan Nederland met, om mijn poetsen te trekken. Hij zei, hoi ga. Daarover kunnen we het ook een dagje hebben, hoor.
0: Ja, gaan we zeker over hebben, want... Hamid heeft net heel energie, dus ik moet mijn energie kwijt bij jou, want Hamid heeft net heel iets heel Moria met Jeremiah tussen poetsen. Dus het gaat mij niet lukken allemaal in een uur te doen. En het zijn allemaal interessante onderwerpen, die ik erbij met hem normaal heb, zoals van die asielzoekerskwestie.
1: Zet hem op de agenda. Zet hem op de agenda.
0: Dat we dit
1: goed gaan behandelen. Dus
0: want,
1: het gevoel versus de feiten.
0: Ja. Want ik wil het ook met name over het gevoel hebben, ook vooral bij onze gemeenschap. Want Hamelke gemeenschap vind ik ook, hoe zou ik hier hemelke discrimineren? Een PVV-stemker
1: hebben, een wilderse stemker hebben.
0: Ja, nou, maar ook ik
1: want dit is wat Haralba, dit is wat ik dan
0: Harge. Dit is wat Harge, dus ik heb ook het gevoel dat wij ook een stukje racisme, dus een stukje discriminatie, Hamelke gemeenschap, maar met die kila bie, ja. En misschien zullen mensen dat ontkennen, maar het is er wel.
1: We gaan er een kwartier lang over praten, precies. Binnenkort hier op Ujala Radio in het programma Koffie Chai
0: Asielcrisis. Het stukje wat ik ook. Dat ik ook wil hebben van. Wat vinden jullie van Kitorwijk mee? Ik wil asielzoekerscentrum Jaaiga. Wat het gevoel is bij de mensen?
1: AZC.
0: Koffie.
1: Oké. Hoor jij, we gaan erover praten.
0: Nou ja, we gaan het ook over Modi hebben. Dus vliegende taxis in Tokio, Japan.
1: Binnenkort gaat een van mijn kinderen er naartoe weer.
0: Ja.
1: Dus Hansun hebben.
0: Ja. Nou ja, ik ben benieuwd.
1: Ik denk dat het slag. Ik ben, je naar Durbanjale werkelijkheid bent.
0: Am kan ja televisie taak ik heb ik een bij televisie bij taak leren aan. Dus ja, dan zag ik iets over. We hebben in Nederland euthanasie, toch? Maar er is iets nieuws bijgekomen. En dat bericht is van palliatief sedatie. Wat is dat eigenlijk?
1: Boy, hey, val hem op de hoogte, Bartietje Joelke. Want je vuurt die vragen. Je vuurt die vragen zomaar op mensen af, hoor, papa. Maar val hem op de hoogte, Bartietje.
0: Palliatief sedatie.
1: Admike pira jada rehega. Einde pe. Omdat je. Lichaam geeft, je lichaam begeeft het.
0: Ja.
1: Dus je hebt pijn.
0: Ja.
1: Dus wat kunnen ze doen dan? Ze kunnen medicatie toedienen. Huh. Zodat de pijn wat minder wordt. Huh. Dus je wordt een beetje slaperig.
0: Oké.
1: Okay. Je gaat minder voelen. Een soort verdoving. Huh. Ook een verdoofcarifora zijn.
0: Huh.
1: En dan voel je de pijn minder in die laatste dagen dat je nog moet leven. Want je lichaam die begeeft het.
0: Yeah.
1: Dus dat is op zich goed. Maar kan hoe je laatste tijd? De laatste tijd Torajada, te pas en te onpas wordt dat gebruikt. Dus dat verdoven van de mensen in die laatste week meestal. En dan beleven ze het niet helemaal bewust hun doodgaan, de mensen.
0: Yeah.
1: Dus dat, daar is een hele discussie over ontstaan nu. Van is dat goed? Moeten we het doen? Is dat wetenschappelijk verantwoord? Of moeten we het juist niet doen?
0: Hmm.
1: Moeten we de persoon wel in pijn laten of maar een klein beetje verdoven in die laatste week bijvoorbeeld?
0: Yeah.
1: Of moeten we juist goed verdoven, dat die persoon vredig weggaat? Dat is een hele discussie nu die gaande is. En iedereen, Sunewalo, luid ik hoor me wel dubbel hoor, continu.
0: Oh.
1: Maar iedereen dus... moet daarover nadenken. Kijk, nu hoor ik me niet dubbel. Dat is goed.
0: Ja, ja.
1: Hallo?
0: Ja, ja, ja. Ik luister hem microfoon uit Kardiri, dus dan hoor je jezelf niet.
1: Oké, want ik hoor me anders dubbel. Dus mensen moeten daarover nadenken. Hamluk nam bolila ki i mooi he of na mooi he. Maar hamluk wel batia charcha karila, loy charcha karega erover. Zodat jij als luisteraar gaat nadenken van wat zou ik willen? Wat zou ik willen als mijn moeder of vader of mijn dierbare dan ligt, laatste week, niet meer te behandelen? Zou ik dan wel of niet willen dat de artsen een kalmeringsmiddel toedienen, zodat die persoon zijn of haar bewustzijn daalt? Dus het hoort verdoven, ja, hoe meemaken precies? Daarover kun je nadenken.
0: Ja.
1: Het is een medische beslissing overigens. Familie heeft daar weinig over te vertellen. Alleen medici zijn daar redelijk soepel in de laatste tijd. En die laten hun oor ook laten hangen. Hè? Laten hun oor hangen naar de familie en zo. Omdat toen denk je, per waar ik het doek ben, ook er maaiwaan, per kreunen, kreeg, heb je daarmee. Weet je, dus dan kun je ook niet aanzien.
0: Ja.
1: Dan zeg je van zo'n natuur, zeg wat eraf verhokkerd.
0: Ja. Maar ja, maar dat gebeurt toch wel in overleg met de familie, toch?
1: Nee, vaak niet. Vaak is het iets van gevoel. En de arts, hè, die heeft daar ervaring mee, want die maakt dat lopende band mee.
0: Ha.
1: Dus die wil al die ellende vaak ook niet hebben. Dus soms dienen ze dat een beetje te makkelijk.
0: Aha, oké. Okay. Nee, dan moeten we wel over nadenken. We moeten er wel over nadenken en...
1: Kijk, zoals je ook moet nadenken bijvoorbeeld over een testament. Luid, je nu staat niet een testament over dat soort dingen. Maar eigenlijk zou je daar ook over moeten nadenken.
0: Ja.
1: Want als je toch iets hoort, dan heb je testament na. Toen denk je dat naam ik het naar boedelzaken, toch?
0: Ja. Ja. Suriname.
1: Je bent afgeleid naar Luid.
0: Nee,
1: maar als je in Suriname rondrijdt, dan zie je heel veel huisjes en panden en percelen, ook in Paramaribo, John verwaarloosbaar dan.
0: Ja.
1: Dan kun je bijna erop aan, dat het een boedelkwestie is. Kimai bab marge, of mai marge, of bab marge, of chidwa boedeluige, of John Lerken bachelba, die hebben dat niet kunnen oplossen onderling, waardoor het eigenlijk van iedereen is geworden, dus van niemand meer is.
0: Nee, en dat soort dingen moet je wel van tevoren regelen met een testament.
1: Dus ook dat is iets. Dus hamlo ke dheerjes ke over sochek chahiye jeevan mein. Of vaak hamlo na sochila, vaak hamlo sochil chhor man. Terwijl ik zie toen hij ga, niet luid.
0: Niet
1: Toen hoi keer rahiga u hem richu.
0: Dat is één ding wat vaststaat.
1: Dat is één ding wat zeker staat, 100%.
0: 100%.
1: Dus als er iets is waarover je moet nadenken, zijn het dit soort kwesties.
0: Ja.
1: Van hoe wil ik de dood betreden straks?
0: Ja.
1: Moet ik helemaal 5 jaar al een kastplantje zijn? Of wil ik al eerder doodgaan, euthanasie? Wil ik... over dat soort dingen moet je nadenken, Lloyd. Wat is het moment dat ik eigenlijk niet meer wil leven?
0: Ja.

0: Ja.
1: Met traditionele waarden en normen en geloofsovertuiging. Ja.
0: Aha.
1: Dus het is niet zo makkelijk. Maar je moet er wel durven over na te denken en durven over te praten.
0: Ja.
1: Koikoi en me, dik Boerjapurani en Hegeluid, maak ik ook regelmatig mee.
0: Aha.
1: Ze zijn al 80
0: ja.
1: of nog ouder.
0: Ja.
1: Maar ze denken nog niet na over de dag dat ze heen gaan. Kyoker Batka Hoiga.
0: Ja.
1: Dus overleg dat soort dingen ook met je dierbaren. Kiam je marabe, dan wil ik dit. Als jij ze karak hooi.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Ha.
1: Of jullie moeten dit doen, of is het haalbaar of niet haalbaar. Die dingen moet je bespreken. Niet uit de weg gaan. Ik weet dat het geen leuk onderwerp is.
0: Nah.
1: Maar je moet er wel over nadenken.
0: Maar lukt dat niet serieus? Je moet serieus zeggen. Maar het serieus onderwerp waar ze hem nog krijgen. Hè?
1: Allee, ja. Dan had dan hem lukt dat jij laat. Hoe oud kon je kopen?
0: Maar
1: wat bol?
0: Hé, maar... Hoe
1: gaat die bol?
0: Nou, maar... In weekend is er ook weer een ebola-uitbraak in Afrika. Ik ben Maria Kaysen. Ik ben Maria hier in Afrika. Met hardem mape aanjaaien. De ebola.
1: Nou, ook erbij met hier aan de Janine Lloyd. En dan daar Janine Magmila.
0: Nee, maar het is wel...
1: Want ik ben een vervelend iets.
0: Ook vervelend iets.
1: En het is onder controle te krijgen. Redelijk makkelijk.
0: Ja.
1: Alleen nog John Karib is waar. En daar speelt de kwestie weer. Omdat er weinig geld is.
0: Ja.
1: Is er weinig educatie. Weinig medicatie. Weinig hygiëne. Weinig voorlichting. En dan krijg je dit soort taferelen. Terwijl de wereld zo rijk is. Maar hamlok paisa kontje met pukila oorlog mee.
0: Oorlog mee, ja.
1: In plaats van dat we mensen goed helpen. Dus daarin maken we soms. Ja. Nou soms. Heel vaak verkeerde keuzes, Lloyd.
0: Zeker. Ik wil het heel even over Ajax hebben. Die moet play-offs gaan spelen. Ajax kun je voor wat direct jagen?
1: Voor Ajax zou het goed zijn. Ajax is nummer 5 geworden in de competitie.
0: Ja.
1: Even om het mooiste uitleg te geven voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben. Nummer 5, hè? Vijfde plek de Ajax eindigt wel. Dat is niet normaal.
0: Na lange tijd weer, hè? Na lange tijd.
1: NEC, Nijmegen. NEC is op nummer 3 geëindigd.
0: En die gaat.
1: Ajax gaat minimaal nummer 3 moeten eindigen. NEC kebab Twente, nummer 4 beëindigt wel.
0: Ja.
1: Ajax had de laatste wedstrijd alleen maar hoeven te winnen.
0: Ha.
1: Maar in plaats van te winnen, gingen ze daar een waterpolo doen.
0: Ja.
1: Ballet khelat ra saman pani mein.
0: Ja.
1: Omdat pani barsat ra deed. Dus Ajax geeft nu de schuld aan water. Maar zo, het was niet de regenval.
0: Nee, natuurlijk
1: het was
0: niet.
1: De val van Ajax. Het was niet de regenval. Dus voor Ajax zou het beter zijn, Lloyd, komend seizoen.
0: Ja.
1: Om helemaal geen Europees voetbal te spelen. Dus Ajax gaat nu die twee laatste wedstrijden spelen.
0: Eigenlijk moeten ze vanaf nul beginnen, zeg maar. Geen enkele Europese competitie met de huis op zelf.
1: Dus ik ook heel wat Liga Volendam om een stadion mee. Omdat Arena met Harry Styles optreden kregen. Dus Harry Styles van optreden kregen, ze kunnen niet eens in hun eigen arena voetballen.
0: Ja.
1: Maar voor Ajax zou het beter zijn als ze het niet redden en niet halen. Dan hebben ze geen verplichtingen Europees, worden ze ook niet afgeleid. En dan kunnen ze flink gaan oefenen met elkaar en alleen maar bezig zijn met de competitie. Dat zou het beste zijn voor Ajax. Ja,
0: en dan kunnen ze
1: dus ik hoop dat Ajax niet Europees gaat voetballen.
0: Nou.
1: Gezien de malaise.
0: Sunna, Jordi Cruijff toch eens zoen lezen,
1: ik hoop het.
0: Ja.
1: Als hij verstandig is, moet hij naar me luisteren.
0: Ja.
1: De man nog verstandig te luisteren.
0: Rico Verhoeven, die bokst komend weekend met iemand. Ik weet niet of je dat hebt gevolgd.
1: Ja, Rico gaat vechten. Ik ga hem niet laten uitzenden, Kariga. Dus ik hoop dat ik daar toegang tot krijg.
0: Oh,
1: want ik wil het eigenlijk wel live zien.
0: Maar
1: ik weet niet of dat gaat lukken.
0: Ja, oké. Maar heb je ooit zo'n bokswedstrijd live meegemaakt? Dat is wel een hele happening.
1: Maar toch in Egypte,
0: jij Kariga, of niet?
1: Nee, live, televisie per live,
0: live televisie. Ai boy.
1: Dat is ook live. Je hebt live. Huh?
0: Maar
1: we gaan het zien allemaal. Het is natuurlijk geld verdienen, het is leuk.
0: Ja.
1: Het is amusement.
0: Ja.
1: Maar het mag toch, ze doen geen vlieg kwaad.
0: Nee,
1: behalve elkaar.
0: Ze
1: slaan elkaar hersenpannen in, is prima.

0: Ja, nou ja, goed. Jij hebt ook natuurlijk heel veel nieuws van het weekend. Hamid Odheci, wat jij kent, maar misschien heb jij ook wel wat...
1: Nou, nieuws zijn, Charlotte, weer hij gaat. Maar jij mag elk punt aandragen.
0: Nou ja, de Nederlandse overheid, ik staatscommissie, een jaar of twee jaar geleden hebben ze opgericht... Een staatscommissie die moet gaan kijken van oké, overheid mee dit na Hega, dus belastingdienst bij Hega of gemeente, hè, al die overheidsinstanties, John Hega. De medewerkers daarvan, die moeten een soort van discriminatietoets doen. Kon je Hega iets eigenlijk?
1: Nou, die staatscommissies, daar wil je integere mensen hebben natuurlijk, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus als die medewerkers, als die mensen die daar helpen en meedoen en meeschrijven en meebepalen hoe een rapport uit komt te zien, dan wil je wel integere mensen hebben.
0: Ja.
1: En dat zijn mensen die niet alleen maar slim zijn, maar ook hun hart op de juiste plek hebben en ook niet discriminerend zijn in hun denkpatronen. Kijk, ik moslimaanse namba of ik buitenlandse namba, die is bijvoorbeeld al verdacht. Want dat is al te vaak gebeurd bij hoe je dat denkt, toeslagenaffaire.
0: Toeslagenaffaire, ja.
1: Maar ook maar bij de Belastingdienst en ook uit huisplaatsen van kinderen. Het gebeurt te vaak.
0: Ja.
1: Dus bewust of onbewust is er wel sprake van discriminatie. Dus het is goed dat dit soort instrumenten worden ingebouwd.
0: Ja, want de medewerkers die moeten dan een bepaalde toets afleggen. Of ze moeten bepaalde... Ja, ik weet niet hoe dat werkt hoor, bij de overheid. Moeten ze dus een toets afleggen, de medewerkers, over bepaalde onderwerpen met betrekking tot racisme en discriminatie? En dan word je een beetje zelfbewust. Is dat het?
1: Nou, ik weet niet hoe de toets eruit ziet. Of het een mondeling is, verbaal afname, of dat je daadwerkelijk tentamens moet gaan afleggen bijna.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe die toets eruit ziet, Lloyd.
0: Ja, maar het is... Ik denk dat het meer gaat om bewustwording.
1: Ja, nee. Ze willen toetsen... En ze willen vooral de mensen bewust maken dat er bewust of onbewust, heel vaak ook onbewust, dat in het systeem zit opgesloten van een mens.
0: Ja.
1: En juist door dit soort toetsen kun je mensen ervan bewust maken, dus dan gaan ze daar meer rekening mee houden.
0: Nou ja,
1: van ik moet niet onbewust iemand al met... in alleen een hokje plaatsen. Dus dat is goed. Goed dat weekend.
0: Nee, maar...
1: Tot tuinen zijn vaker regelen uit. Dat is moeilijk, hè?
0: Maar het is iets... Ik moet wel één keer in het jaar... parkeerplaats, maar het zijn hoge druk spuitse kabelen Safakirke of Tuinwa Safakirke. Dat kan ik wel nog doen, maar ik heb geen groene handjes hoor.
1: Dus mensen die nu een beetje omhoog zitten, geen werk hebben, toen mooi seizoen, maar Tuinman hoja. Weet je hoeveel geld je kunt verdienen?
0: Behoud heer.
1: Maar je moet niet te lui zijn, je moet een beetje flink zijn. Ik wil haar het chahi, ik had het chahi toch een chahi reken, toch?
0: Yeah.
1: Die dingen koop je misschien voor 100 euro wel.
0: Yeah.
1: Wat je nodig hebt primair.
0: Huh.
1: En je moet vooral de handen uit de mouw steken.
0: Ja, maar wij Suriname
1: zijn... Je kunt
0: zijn...
1: echt honderden euro's per klus verdienen. En je kunt 2 klusjes per dag doen minimaal. Dus toen maak je het makkelijkste paisa kamai.
0: Bij herken kan je mooi weer hega. Je krijgt misschien een kopje koffie van die mensen ook nog, hè? Je gaat een praatje maken.
1: Nee, maar echt, mensen zijn soms een beetje lui. Ik ben ook lui hoor. Jij ook.
0: Ja.
1: Dus wij hebben flinke mensen nodig af en toe.
0: Ja.
1: Die onze tuin willen doen. Maar vind ze maar.
0: Maar.
1: Ga maar een tuinman vinden. In de vinding.
0: Nou ja, ham Daniel, ham luk Hindustani ke beach mee, dheer hega, admi luk. John tuinieren kare, ja, dheer. Ze vinden het hartstikke leuk.
1: maar aan voor andere mensen doen, ja.
0: Nou, maar goed, nee, dat bedoel ik ook weer niet. Maar
1: Suna, bedoel, Karina, je bent werkloos, je hebt niks te doen.
0: Ja.
1: Tot JB met Paisak naaien of Kantiba.
0: Ja.
1: En je wil leuke dingen doen. Nou, in de zomermaanden kun je echt klussen als tuinman.
0: Nee, maar ik
1: Je hoeft geen opleiding te hebben, niks. Je moet alleen een beetje je best willen doen. Zo.
0: Ja.
1: En dan verdien je echt goed geld, hoor. Maar ja, dus ik hoop dat iemand hiernaar luistert en denkt van, ai, wacht, die mogen proberen.
0: Amazuna, ik
1: denk... begin gewoon in de buurt.
0: Ik
1: gewoon buurtje aan mij, toen jij ik briefje daar de brieven persoon mee.
0: Suna, maar ik denk dat er wel genoeg mensen zijn, hoor, die dat willen doen. Echt waar.
1: Ik hoop het. Toen jij ik hier heb, dat zijn goed, je lijkt een tuinman. Naar mij liggen.
0: Hoe je oproep wat ik had toen, maar je hebt tuinman.
1: Nee, niet voor mij. Niet voor mij, maar dan denk ik. Geld ligt voor het oprapen, wil ik bijna zeggen.
0: Ja,
1: als je een beetje flink bent. Maar Lloyd gaat lezen hier daarna.
0: Maar ja, ik weet niet of ik dat zou willen doen. Hoor. Maar het heet je wel. Ik bedoel, als je het ook echt
1: Je moet toch iets doen?
0: Je moet toch iets. En je kan heel veel geld verdienen, hè?
1: Kijk, als je klusser wordt, hè, dan moet je iets kunnen.
0: Ja.
1: Een klusser moet een beetje een draad kunnen leggen, een kabel kunnen leggen. Toch het vooral zijn verstand, koetje. Net op bigger jij gaat. Maar een tuinman hoeft niet per se heel veel te weten, hoor.
0: Nee,
1: ik denk niet dat het een hele moeilijke dingen is.
0: Zo'n gaas, ik had in toch dat jij een paar reken.
1: Nou, YouTube petak liet ik al liet.
0: Ik wil plantje leggen, ik had in movie het ook niet, hoef je niet
1: te zien. Ah, Lloyd, het na gaman toke hij ja, als ik kooi bolie bent, oké. Maar toen deze wat jij, ja, zo kan ik ook praten, hoor. Oké, maar ik ken hoe baas, hè. Je moet alleen maar gouden handjes hebben, Lloyd.
0: Ja, Sona ke haat ze.
1: Jango terug, maar bagal, ja, maar zijn met die naam erop. Namo al ikhala tha boli lauta namo am khabrak kalle
0: sona
1: ke haath
0: likhala sona ke haath ya
1: dat moet je hebben meer niet hè maar sabse mooi hai sona ke dil
0: na ya
1: dekar dil sona ke hai sabse mooi hai wo insaan sabse acha hai galo
0: ha mathe jan hai ya jekar dil hai sona ke hamar jaise hamar wala hai
1: ना तोरवाली तोरवाल डायमंड है डायमंड
0: ओ या देख ले तो और मैं पेड़ वहां पे चढ़ा दे ले तू हैं
1: रोबेन
0: नोग ड्यूडर हैं ना या
1: दिस टू बट स्मारा
0: होद
1: नहीं मन दिल जो है या इंसान के ऊंचा ही मोई रहे के सफा चाहिए रहे के लोग
0: या
1: चाहे कुछ जाने चाहे ना जाने मांगनी अर्थ
0: या
1: ओकर दिल तो अच्छा है
0: दिल अच्छा है रह जाएगा और इंसान चाहे रह के ये मुतन है मेंस वेसन खुई मेंस
1: तो खाई को जाने बनाओगे
0: हम
1: कल ना जाने सफा करे
0: हम खाई
1: जाने को
0: जैसे नहीं हम खाई भी जाने वाला बनाए दैट कैन आई कोक और नहीं दैट कैन आई वेल
1: जाने मोई बनाओगे
0: ik kan wel
1: mooi lukken
0: ik ja natuurlijk ik kan wel voor mezelf zorgen ja heerlijk ja
1: hoor kan je van hele voor je vrienden
0: Nee, voor mijn vrienden niet, man.
1: Sanitair kan toch geen mokka, man.
0: Meestal nodig ik mezelf uit om te gaan eten. Maar ja, ik...
1: Kun je bami maken?
0: Ja, bami. Ik heb een bami, maar ik had een bami niet. Maar daar komen we van, je bami was niet lekker. Maar ik dacht, hey, ik maak mijn bami toch wel lekker, hoor. Ja.
1: Oké, Sanitair kan Lloyd aan het testen hebben.
0: Nee.
1: Je kookkunst. Je mag in mijn keuken, in mijn hamar koekroem, in hamar over het
0: koekroem.
1: Hamar koekroem is toch een man van
0: haar. Door koekroem, maar zo'n ham je abe.
1: Buiten keuken, mijn mal dekje, toen jij nee banen we kinder.
0: Ja, dier je nee jij ga barbecue keren, i weekend. U zegt je koontje jij heen leed jij ke als ze op visite gaan barbecue aan met jij ga.
1: Over visite gesproken en meenemen hè.
0: Ha.
1: Weet je dat ik laatste maanden.
0: Kan niet fruit.
1: Geen fruit hoeft te kopen.
0: Oh, ja.
1: Ik hoef geen fruit te kopen, hè?
0: Toch, ik ga niet dan fruit mee leggen.
1: Hafta mijn bezoek, John Awega. Iedereen neemt fruit mee voor me. Hé, hoe lief, hè?
0: Het is een oproep van jou geweest. Van Aaskal Toulong naar Lejap Hulul. Maar Lejap, ik wil fruit liggen. Ik wil mooi fruit liggen.
1: Afgelopen zondag is mijn Bouji gekomen.
0: Ha.
1: Maar Bouji, hè?
0: Ha.
1: al bicharen, tab fruit van Akin is er op tijd samen toch? Dan zijn ze gestopt bij de buurtsupermarkt bij mij.
0: Direct.
1: En dan gaan tassen van kelle gelomen. Maar cool fruit uit kinke like er kies jaar.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Mooi toch?
1: Wat wil een mens nog meer? Dus die oproep van me die werkt hoor.
0: Ja, dit werkt. En ik denk dat de Sunwalle John Hoega, zo Sunut Hoega, toen kon je visite op. Neem fruit met je. Ego aam lege je, jasir bonki lege je, kathar lege je. Is dat een fruit?
1: Zit bonki kahan se paiga loit, saman, bechara.
0: Awara lege je.
1: Awara kahan se paiga bechara.
0: Hem kojila is dat kamerle hega chijwa fruit wat
1: malupa
0: na malupa na kahanya miliga malupa mang kersen is toch nu kersentijd?
1: Jawel ik heb laatst kersen gegeten, maar ja, exclusief hè, ja.
0: Maar
1: dat is wel een beetje mangen.
0: Maar kersen in Japan is een ja, in Nederland kijk kersen kie doe ze deze keer hè.
1: Boy Lloyd, is een vraag ter moeder mij.
0: Ja,
1: het is internationaal. Denk je, Ibis Wamelikel, maar internationaal fruit. Het is internationaal fruit.
0: Ik ben wel op zoek naar kersen hoor. Kersen.
1: Hambati jamun.
0: Wat hebben we? Ham kersie kojila. Dus ja, kersie. Je kon het jaren twee. Stuur een WhatsApp bericht naar 020-363-0808. Want kersie. Ja, ik heb heel lang geen kers gegeten. Maar goed.
1: Ik heb vorige week nog volop kunnen eten hoor. Maar ja, mijn miljetje, want dat leuk.
0: Kijk eens, een miljetje, dus dat snap ik ook niet.
1: Oproep toch? Oproep. Je moet dat ding oproepen.
0: Oproepen.
1: Toch had je hier boel. En je moet mensen ontvangen thuis, na het luid. Als je niemand ontvangt, ga je ook geen fruit krijgen. Ik moet het wel vertellen. Lloyd ontvangt niemand.
0: Hamar sab batien tu radio ape bolde. Sab get na bas. Prit. Oké bolde ya prit pangi. Ekko kuch na bachega. Sab chit bacha. Sab kuch admi ho jaega.
1: Toke kuch loko aave ke ba. Toke kuch chipaave ke ba.
0: Hamme kuch na chipaave ke. Dus ja.
1: Tak hij daar aiga. In Afrede. Je hebt niks te verbergen. Kom op.
0: Ik heb niks te verbergen, jongens. Dus.
1: Suna. Weet je hoe je moet leven?
0: Ha.
1: Is ook een ding, hè? Je moet niet daaraan geraken, Chidi, na.
0: Nee, toch?
1: Ik dan openlijk, Priet Pangi, kolke de hoejaar.
0: Ja.
1: Beach Maidan met Jaike, Tuchi. Na, niet aan de zijkanten, na daaraan. Voor wie?
0: Ja.
1: Voor wie ben je bang? Ket ook een bolie kon, Chidi.
0: Koina.
1: Dus Lloyd is zoals hij is, klaar.
0: Ha.
1: Mensen komen niet aan Lloyd hoor. Hij is zoals hij is. Laat die man. Hij ontvangt niemand thuis. Onato kabi kono doske khati bami banai ke denga na kuch.
0: Hum dheer jane khat. Nee, inderdaad. Hum haal ke palwaar bhi na aave bahut en zo. Dus ja, inderdaad. Hum na dheer jane ke ontvang kele.
1: Hé.
0: Of kooi gaat die kaai binnen naar beneden. Hé, jullie hebben juist kaai kameren liggen aanwezig.
1: Maar wat luister, als die weten, denk banda vol die. Banda vol die euro. Apori laat euro voor die.
0: Ja.
1: Dus mensen willen graag weten wie is Lloyd. Van mij willen ze ook weten hè, wie ik ben.
0: Ja.
1: Maar ja, maar ik ben één open boek, dus van mij weten ze allemaal al hoe ik ben.
0: Ja.
1: Maar toch is... wel je geheim, hè, Lloyd?
0: Oh, maar wel geheim,
1: dus, ja. Dus als mensen eten brengen voor Lloyd, want iedereen houdt van Lloyd. Zullen we wel? Toch ik ga ik leeg brengen? Je mag brengen voor Lloyd. Iedereen mag eten brengen voor Lloyd. Je moet het A. Je moet genoeg van die bakjes thuis hebben, want je krijgt je bakjes nooit terug. Ik weet niet wat iemand met die bakjes doet. Maar die bakjes, die ben je kwijt.
0: Ja, die ben je
1: dus
0: kwijt.
1: Je moet elke keer naar de supermarkt, of ik weet niet waar,
0: ja,
1: om nieuwe bakjes te halen. Want Lloyd, voor je bakje kan gaan, maar oh, het is bij Lloyd. Dus alles is weg. Maar dan kom je daar aan, dan sta je voor een gesloten deur.
0: Oh, dat
1: niet was... dat die man het ontvangt, nee, want die man heeft geen tijd om je te ontvangen. Dus dan moet je het op zijn auto zetten. Dat kan ik ook wel bereiken.
0: Of
1: je mag het ophangen aan zijn deur.
0: Aan mijn deur, ja, inderdaad.
1: En dan moet je weggaan en dan moet je hem bellen.
0: Ja.
1: Dus je moet wel een beetje moeite willen doen. Dan moet je zeggen, zo'n Lloyd, ga maar uit de lichaam van wapen. Lillie, voordat ik een kutak haal, of ik een bilaar lillie, of een buurvrouw lillie.
0: Maar mijn buurvrouw lillie, ja, inderdaad.
1: Dus je moet wel een beetje moeite doen als je nooit eten wil geven.
0: Boy, echt jongen, echt serieus. Nou ja, zijn de examen al voorbij voor de jongeren of is het nog steeds gaande? Weet jij dat?
1: Boy, Amerikaan doen, ik weet je nooit. Okay. Maar ik heb gehoord dat dat Duits, VWO Duits en VWO en HAVO Duits, dat het heel erg moeilijk was, heb ik gehoord.
0: Oké, maar ik weet uit goede bron heb ik gehoord dat jij heel goed Duits kan praten.
1: Dus.
0: Dus als jij een paar woorden op Ujala Radio in het Duits kunt zeggen, dan ben je mooi het.
1: Oh, ja, maar aan hoog niveau op het Duits wat jij laat, dus studeert, hè? Eins. Ook niet ook bij Matjaila. Ik liebe dich. In ieder geval wappen en Matjaila Duits. Nee, maar luister, ik ben in Suriname opgegroeid. Ha. Dat weten mensen.
0: Ja.
1: Tenminste, mensen die naar koffie en chai luisteren.
0: Ja.
1: Die kennen Chandrika Singh ook natuurlijk. Dus,
0: ja.
1: Dus ik ben in Suriname opgegroeid. En in Suriname had je geen Duits op de middelbare scholen.
0: Spaans?
1: Spaans, dus ham Spaans wat jij laat. Como está, señor?
0: Ja, maar daarmee houdt het ook op.
1: Nee, helemaal niet. Ik kan hele gesprekken voeren. Casa de papel, ja.
0: Oh ja,
1: dat info, dat info. Dus ik kijk naar die serie. Die vrouw vraagt de top af, versta je het wel? Maar ham zomaar, Bolila? Ja, natuurlijk versta ik alles.
0: Maar als je Duits hebt, hè, in Nederland krijg je Duits, hè, of nou ja, je kan kiezen
1: en Frans,
0: Duits.
1: En Frans.
0: Frans. Maar wat heb je nou aan Duits of Frans? Engels zal
1: nee,
0: toch...
1: Nee, je hebt er veel aan. Nee, Engels is sowieso verplicht, ja.
0: Ja, maar wat heb je nou aan Duits? Omdat je met die Duitsers zaken kunt doen, of met die Fransen?
1: Ja, het zijn je buurlanden, je kunt er naartoe gaan. Communiceren is makkelijker. Nee, is wel handig, hoor.
0: Ja?
1: Is wel handig. En Frans zeker ook, en een beetje Spaans zou ik iedereen aanraden, John Hamsen, wat jij zegt.
0: Ik zou eerder zeggen Engels-Spaans. Maar Frans-Duits, ja.
1: Ja, we zijn wel wereldtalen.
0: Ik denk...
1: Maar je kunt liever Chinees leren nu en Hindi leren misschien.
0: Ik denk dat
1: als je kijkt naar de globalisering. Dus je kunt liever Russisch leren, Hindi leren, Chinees leren. Mandarijn, dat soort dingen, Koreaans. Je kunt liever dat soort talen leren misschien, hoor.
0: Zo, binnenkort deze week gaan we het hebben over Modi, die hier in Nederland is geweest. Over 10 jaar, Nederland mee, kitna Indiërs rega?
1: Bohujada. Ik heb regelmatig... Maar eigenlijk moeten we dit in het gesprek met Modi doen. Want dan kan ik die analyse ook geven. Ah. Want ik zeg altijd, al heel lang tenminste, van tot nu toe zijn de Hindustanen de grootste groep.
0: Ja.
1: Zijn naam is Hindustani. Maar dat gaat veranderen.
0: Ha, ik dum.
1: De groep Indiërs wordt groter dan de groep Hindustanen in Nederland.
0: Ik denk, ham sochi laki jitna Indiërs is het heen ja Nederland mee. Ham log ke pasa hoge hamren.
1: Na.
0: Nog niet?
1: Pasa nam bhaile, maar die groep gaat groeien en gaat doorgroeien en is niet meer tegen te houden. Want weet je, al die expats die hier naartoe komen zijn geen Surinamers, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Het grootste deel John Haiga. Aan ICT'ers en behalve techneuten, maar ook finance mensen, zijn Indiërs en lopen.
0: Maar wij
1: die mensen hebben goed gestudeerd. En zijn gekwalificeerd. En die mensen, Nederland heeft die mensen nodig, ja. Kennis. Nee.
0: Maar
1: kenniswerkers.
0: Maar wij kunnen
1: dus die kenniswerkers komen uit India.
0: Ja, maar wij kunnen een mooie brug maken. Wij Hindustaanse Surinamers.
1: Ja, we kunnen dat doen. Maar ze hebben ons niet.
0: Ja.
1: Ze hebben ons niet meer nodig, geluid.
0: Eigenlijk hebben ze ons niet nodig. Een
1: aantal jaren terug dachten we van, wij zijn onmisbaar. Maar intussen weten we dat wij eigenlijk niet heel veel kunnen betekenen daarin.
0: Nee, maar goed. Oké. Maar ja, we praten erover.
1: Maar goed,
0: erover.
1: Die verhalen laten we eventjes voor wat het is.
0: We laten dat voor wat het is. Abbe Muriam, ik kuch aanraila, bat ki hamim bhul geli dekhle.
1: अरे ढेर चीज है यार बतिया के लोग मैं फिर बतिया कोई
0: नहीं
1: सुन
0: या
1: हाँ सॉरी
0: नहीं या विल व्हाट सेगा Ik wens je een fijne dag. Fijne middag. Mooi serie.
1: Trouwens, als je man, je partner dus, hè? Je partner.
0: Ja.
1: Dames, ik wil tip van Deilap hier. Als jouw man, als jouw partner, hardam toe lage kuch, kuch na kuch boli se, klaag kari se, ietsje waar me na mooi lage, ietsje waar me na mooi lage. Niet continu klagen, maar af en toe kuch boli se, ga. En hij stopt daarmee een keer. Hij klaagt niet meer.
0: Ha?
1: Dus dan moet je wel zorgen gaan maken.
0: Arre?
1: Ik heb baan in mijn soortje, dames.
0: Oké.
1: Onger matlab ba dat die man het zat is. Uthak ke, kuch bole ke toke. Apu na boli toke. Apu suru kariga, uitgang khoje ke. Ki kaise u nikriga uit die relatie.
0: Je bedoelt, gaat die uitlopen of zo?
1: Dus als je man niet meer klaagt, dan is er een vuiltje aan de lucht.
0: Toen kan mangi bole dat hij gaat uitlopen aan een...
1: Ha mangi la bole, ego insaan, ego normaal insaan, ego normaal relatie me, ego normaal admi, een man, die hoort een beetje te klagen.
0: En zodra die stopt met klagen...
1: Maar toen ook een moe banker die... Toen ook een moe banker waar die elke keer... Omdat je dominant bent, omdat je niet naar hem wil luisteren... Toch bejaren ik naar ik die naar van moe banker liggen, luister.
0: En als je op een moe banker liggen, dan is dat een rode vlag.
1: Biggie vlag. Ik op barca rode vlag.
0: Oké, Anand. Nou,
1: dus ik erbaar in mijn soortje zoenen wel, hoor. Ik heb waarin met hem ook wat jij hebt uitgebreid komende dagen hier.
0: Ja, want
1: het karakter en het gedrag van de man die zat is.
0: Oké, dit was
1: dat hij onderweg is naar de uitgang.
0: En dit was namens de voorzitter van de Vrouw Hitkari Partij Sunwala Toap Jana Regie. Dankjewel, Anand.
1: Dat heb je door Gusaye beloofd te roepen. Nou, maar op te roepen. Jij lokt die dingen uit. Abu, groetjes.
0: Oké, doei. Doei. Ujala Radio Kizri, je had elkaar beneden, Sunehe, Ujala's Coffee Chai, middagshow. En vandaag hadden we een derde zee en de derde zee was voor crisis. Ja, crisis toch, hè? Asielzoekers, crisis. You are Ujala Radio Kizri, je had elkaar beneden, Peshke, Coffee Chai, middagshow.

Jalle Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op URU Jalle Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
2: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl।
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude zoontje. De baby liep zware hoofdverwondingen op door mishandeling en overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank passen de verwondingen niet bij een val van een commode, zoals de vader verklaarde. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Onder invloed van de regen is het veel drukker dan gewoonlijk. Vooral bij Utrecht. Daar is ook nog eens een rijstrook dicht van de A2. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch begint de file al bij Breukelen. 9 kilometer tot Utrecht Centrum met 40 minuten vertraging. En door die afgesloten rijstrook op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch voor knooppunt Everdingen nog eens 18 kilometer met 40 minuten tijdsverlies. De rechte rijstrook is dicht. A5 Hoofddorp Amsterdam met aansluiting met A10. 3 kwartier vertraging in de vorm van 9 kilometer file. Daar ligt olie op de rijbaan. De rechte rijstrook is dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Akersloot een uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging ook een uur op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. Door de werkzaamheden daar moet al het verkeer via 1 rijbaan. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door de file op de A2. 21 kilometer op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Everdingen. Een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: नमस्कार मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो तू जाने है तो

You are. Ujala Radio Headlines. De Spaanse oud-minister Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude baby. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt en regenachtig, de regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukste moment van de avondspits is voorbij. Op sommige plaatsen nog wel veel vertraging. Onder andere bij Utrecht en in de regio Noord-Holland. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. De kop van 18 kilometer file met een half uur vertraging. Verderop op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Een afgesloten rechte rijstrook. Wegdekken staan erg slecht. En vanuit Utrecht Leidse Rijn 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A27 aansluitend vanuit Almere naar Gorkum. 19 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Everdingen met een uur vertraging door de problemen op de A2. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 en een half uur vertraging. Er ligt daar olie op de weg en de rechterrijstrook is dicht. En drukte door werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 19 kilometer file. Tussen knooppunten Rotterpolderplein en Kooimeer 40 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De Spaanse oud-minister Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude baby. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale hè, door Shadi Hone Wale hè. Ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Crowd Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ojala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Minister David van Weel zegt tegen het ANP dat het huidige luchtalarm, dat in 2028 verdwijnt, wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. Welk systeem dat wordt, is nog niet bekend. Volgens de minister bereikt NL Alert nu al 92% van Nederland via mobiele telefoons. Een kamermeerderheid wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor en is het systeem verouderd. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.
5: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
6: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ojala Radio. Mail vandaag nog naar info@ojala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

You are. Ujala Radio Headlines. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten. Minister David van Weel zegt dat het huidige luchtalarm, dat in 2028 verdwijnt, wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. En het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De restanten van de avondspits staan op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Alfred Eveningen 13 kilometer file nog. Vanaf Utrecht duurt er een half uur langer over. Door het slechte wegdek op knooppunt Eveningen, de rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook nog file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Nieuwegein. 10 kilometer en een half uur vertraging. Opruimwerkzaamheden. Daardoor maar één rijstrook open op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Prinsenviel. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt, regenachtig, de regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
3: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
4: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Agenten troffen naast honden en katten ook onder meer lama's en alpaca's aan. Veel dieren zaten zonder voldoende eten of water in kleine hokken. Sommige dieren waren ziek of al langere tijd dood. De eigenaar zal worden vervolgd. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora
8: Khan. Hi, Mehu Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Main Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
12: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
13: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, want de rechterrijstrook bij Alfred Evedingen is dicht vanwege het slechte wegdek. 8 kilometer daar met 20 minuten vertraging. Aansluitend nog 10 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Evedingen. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En daardoor is daar maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: थोड़ा मस्ती, थोड़ा खुशी, थोड़ा हलचल उजाला रेडियो।
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस। LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde en zelfs dode dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten. En de Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. En tot zover de headlines op Uchala Radio.
2: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, want de rechterrijstrook bij Alfred Evedingen is dicht vanwege het slechte wegdek. 8 kilometer daar met 20 minuten vertraging. Aansluitend nog 10 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Evedingen. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En daardoor is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt en regenachtig, de regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde en zelfs dode dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten. En de Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil nadat demonstranten van Extinction Rebellion het spoor hebben geblokkeerd. Volgens de NS is daarom uit veiligheidsoverwegingen al het treinverkeer stilgelegd. De activisten eisen dat het kabinet optreedt voor leden van de flotilla die door Israël zijn opgepakt. Ze vragen ook aandacht voor slachtoffers in Gaza. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio. और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए. तू जान है तो Ujala Radio.
3: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807. Dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
6: Dil kuch ho jane wale gaane. Sirf Ujala Radio par.

You are. Ujala Radio Headlines. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na het dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil nadat demonstranten van Extinction Rebellion het spoor hebben geblokkeerd. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. En Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt en regenachtig, de regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
2: www.ujala.nl
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het spel Fortnite is terug in de App Store van Apple. Het spel werd in 2020 verwijderd nadat Epic Games een eigen betaalsysteem toevoegde om de commissie van Apple te omzeilen. Beide bedrijven voeren al jaren een juridische strijd over die regels. Epic-topman Tim Sweeney zegt vertrouwen te hebben in een overwinning in de rechtszaak. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Marcel de Groot. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het spel Fortnite is terug in de App Store van Apple. Het spel werd in 2020 verwijderd nadat Epic Games een eigen betaalsysteem toevoegde om de commissie van Apple te omzeilen. Beide bedrijven voeren al jaren een juridische strijd over die regels. Epic-topman Tim Sweeney zegt vertrouwen te hebben in een overwinning in de rechtszaak. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten Du Meer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, aap hem ze baat kersen te heen, or hem aap ze baat kringen. 020-363-0808, Ujala Radio Kisten WhatsApp nummer hè.
5: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
1: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

Challenge. Coffee Chai Middagshow. Ja, we zijn er weer hoor. Mayaga. Aapke waaste. Zometeen. Ujala Radio Kisiri. Aajka Samachar. Aur aajke program mein. Anand Chandrika Singh ke saath hum baat karne wale hain. Aajke baare mein. Samachar ke baare mein. Ya pichle dinon ke baare mein. Jo baat hue hai. Jo news tha. Uske baare mein hum log aaj bhi charcha karne wale hain. Zometeen praatu dan daar meer over. Maar eerst. Randy Baitali. Meri bhigi bhigi si.

बहता है लिया आपको सुनाए हैं मेरी भीगी भीगी सी। ये वार उजाला रेडियो, ये है सुनवालो और उजाला रेडियो के जरिए हम ला रहे हैं आज का हेडलाइंस। आने वाले दिन में द कोमेंट दाग आज से ना, लेकिन ध्यान या बीफे या सुख से, मैं इन इट वीकेंड मोई वेरीगा। एंड दूर मोई वेर आज के हेडलाइंस में ये लिखा रहेगा, supermarkten merken opvallende stijging in verkoop van barbecueproducten, ondanks frisse lente. Maar ja, Adamien Agesotje toch? Schiphol verwacht opnieuw drukke reisweek door vroege zomervakantieboekingen. En jongeren slapen slechter door nachtelijk telefoongebruik, zeggen Nederlandse onderzoekers. Ha, is dat je baathekker? Dat merk ik ook bij mezelf hoor. Streamingdiensten zien enorme stijging van true crime documentaires in Nederland. Japan test nieuwe generatie vliegende taxis in Tokio tijdens drukke stadsproeven. Dus doe je hier Japan mee, Tokio mee, dat doe ik hier vliegende taxis. AI-bedrijven investeren miljarden in humanoid robots. Dus robot met investeerkring voor dagelijks gebruik. Toen opnieuw hermee ik een robot kinlie, outdoor kamkeriga. In Dubai opent deze week een volledig AI-gestuurd restaurant zonder traditioneel personeel. Oh, ook dat nog. Wereldwijd groeit bezorgdheid over mentale gezondheid onder jongeren door social media.

0: हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले प्यार मोहब्बत में सुन वालों प्यार मोहब्बत में दुनिया तो कहना चाहिए छोड़ के नहीं नहीं नहीं ढेर जने करेगा मैं हम तो उनके बार सुन करेला जब प्यार मोहब्बत करिए तो दुनिया ना छोड़ के चल जाइए तो आनंद खुई में दा खुई में दा खुई में दा आनंद
1: नहीं नहीं नहीं वो कौन पगला एक पन है यार
0: गनवा इसने है? कि हम दोनों प्रेमी दुनिया छोड़ चले एकदम मैं मुझे लगा ए ये गनवा कैसे है काय कैसे इसे ऐसे गनवा बनाए बा कहां तो नहीं
1: इन इंडिया है ये हिल फिल फ्रॉम दैट छोटली चस एंड लॉयड
0: हां ओ या
1: फल अगर तू हमें ना मिलिए तो हम कुछ जाबे मर जाबे हम तो के ना पाबे तो कोई ना पाई तो के
0: तो हम तो के ना पाबे तो हम बोशे ब्रुक से कुछ जाबे है
1: आए आए तुम अगर मुझको ना चाहोगे कोई बात नहीं तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी
0: दत्कांत होनी है ना हो सके
1: यार नहीं मां अब ये जालूसी है खुद मां मादमुनी सो सेन कि तू दुख में आए और कूद जा
0: अब बोले और गनवा में बोले कि गाड़ी
1: मत इज दैट फॉर सेन
0: और गनवा में बोले कि गाड़ी तनी तेज से चलत ओतवा तनी तेज से चला हमें जाए खेगा
1: Pagelen. Hey, is dat pagelen? Ik ben heiga. Je moet juist vechten. Je moet vechten voor je leven en voor je liefde.
0: Ja.
1: Je moet vechten ervoor.
0: Zo is dat.
1: Je moet niet opgeven. Je moet niet denken van zo'n... De wereld is tegen ons. Het is een purana gana, hè, Lloyd? Moderne gana draaiker je hebt.
0: Hey, maar...
1: purana gana draaiker je, moderne draaiker
0: je. Goedemiddag. Goedemiddag. Hamati, toke, etna mooi se aankondig kere ki dunya. Studio me aau, bait, kursi pe. Ham toke, etna mooi se maati aankondig.
1: Boy.
0: A tu kable
1: aaj. Abhem rasta me baati, abhem rasta me baati, Lloyd.
0: Tu rasta me baati. Koi baat na hai, ye bente nahi.
1: Abka etna pahunchwa be, tol lage. Dus dan moet het maar eventjes zo. Of zo, alles of niets, toch? Nou, hoe is dat eigenlijk altijd?
0: Nee,
1: dat soms moet je tevreden zijn met een thoras.
0: Hoi, en ja, kan je
1: dus het geluid is niet optimaal. Toriabhina is optimaal. Maar helemaal nooit optimaal, Batia.
0: Hamlok altijd optimaal, Rela. Kan je hamlok in haar dus ja?
1: Bara opgetogen toe, Suna. Kan bijle. Kun je bijle?
0: Suna, jab weekend bhar na koffie chai rehega, kan ja bina raha. Vrijdag hadden we ook geen koffie chai, dacht ik. Nee, ja, vrijdag hadden we ook geen koffie chai. Dan ten niet joos meer hier, toch? Want je hebt zoveel...
1: Toke energie dada, hè, ne? Toke energie dada, hè, ne? Je kunt je energie niet kwijt, hè, Lloyd?
0: Ik kan mijn energie...
1: Deze goed chota lorka.
0: Ik kan mijn energie alleen maar kwijt bij een koffie chai. Middagshow me.
1: Mooi, het is toch wat met je. Kijk eens naar weekend. Mooi dan?
0: Weekend mooi raha. Druk raha. Dus ja. Nee, weekend was goed. Weekend was goed.
1: Was leuk, hè?
0: Ja,
1: maar... Kali weer wat voor vervelend is, hè? Eerlijk gezegd.
0: Ja, maar... Hij zijn weer wat met wie ik ook charmer, hè, toch? Zo heeft ook zo'n charme. Nou, maar behoort die
1: niet. Toen we naar barbecue bar, dat je naar kut.
0: Op tijd, Pahotje, bij hem. Misschien kunnen we een mooie pot. Misschien kunnen we een mooie
1: pot. Je hebt jezelf weer uitgenodigd.
0: Direct.
1: Je hebt jezelf weer uitgenodigd.
0: Suna, we kunnen misschien nog een mooie podcast maken met barbecue.
1: Barbecue podcast.
0: Ja, toch? Barbecue podcast.
1: Toch is dat goed, hè? Nou ja. Je kunt alleen maar eten, Lloyd. Maar je moet eters hebben. En je moet eters hebben en barbecuers hebben.
0: Dus ooit iets wat Hamati wil. Ja, hè?
1: Doe nog nodig in de wereld. Zo'n, sab koi je khaik banawat, khali. Dinwaan bhar kukuru mein khaik banawat. Sab koi, dunia bhar mein. Tab tak ek haat. Aur jab koi na khaai, tak ek haat banaiye.
0: Ohi toh, dus je moet...
1: Dus jij en ik horen bij die tweede categorie.
0: Kan je hem lekker bolken?
1: Wat die tweede categorie, Wally?
0: Kan je hem lekker bolken van tani or, hè? Tani or, tjura, hera, wagera, hè? Is het jou moeilijk zijn bolken?
1: Nou ja, je naam hoor je niet, dan kun je commentaar leveren weer. Maar je moet, dus koi hai ga joan banawega, or koi hai ga joan khaiga, Lloyd?
0: Ja, en voor de mensen die, dus, toen ik in weekend met mij barbecue kreeg, want supermarathon, abhaien ze bolis hega, ze merken nu al, ki dheer barbecue, producten bejaar hij supermarkt mee. Dus mensen zijn nu al voorbereiding aan het treffen voor het weekend, Anand. Wat vind je daarvan? He?
1: Nou ja, nee. Iedereen snakt naar zon, echt waar.
0: Ha.
1: je snakt er gewoon naar van awit ook gamuat voor ze.
0: Ha, weet je, op eigen, op deze eigen.
1: Maar je klinkt een beetje verkouden of hoor ik het verkeerd?
0: Nee, ja, ik, nee, ik ben niet verkouden hoor. Nee.
1: Door awas, safan nahea, chloit.
0: Had je dan optimaal nahea? Nee, hoor, nou is het
1: klaar. Daar waren het door awas,
0: nee, helemaal niet.
1: Ik ben maar zeker lekker weekend met u.
0: Naam, ben maar zeker lekker. Omdat toen telefoon was, wat ja, hega. Toen telefoon was, wat ja, dan. Nou ja, het kan ook zijn, hè. Ik heb er ook last van, zoals die jongeren ook last hebben, van nachtelijk telefoongebruik. Ja, dan slaap je ook minder.
1: Ik
0: ben
1: echt erg daarin, hè, Lloyd.
0: ik hoor bij die jongeren.
1: Dus zullen we nog gaan eten, joh. Maar Lloyd, dat je bar app krijgt. We hebben niet dus er koeien krijgen. Maar we hebben raad bar app je aanwezig. We hebben tak bijna krijgen. Want ik weet van wie het is.
0: Ai, boy.
1: Ik raad me, we hebben 8-9 go app milega. Van Lloyd.
0: Maar
1: dus, het is toch... Dus ik heb niet storker, ik naar Lloyd.
0: Nou ja, mij maakt het niet uit of je op vakantie bent, of in Nederland bent, of raadjes te zoeken, je naast te hem. Hij praat heel klaar. Ja,
1: ja, ja. Nee,
0: ik stoor me daar niet aan.
1: Hoor. Ja, je bent echt asociaal, hoor.
0: Behoed asociaal, Bartina. Maar
1: je moet
0: is...
1: een beetje sociaal worden, meneer.
0: Ja, he? Maar het is wel iets om je zorgen om te maken. Vooral bij de jongeren, hè? Mentale gezondheid. Bij de jongeren, ja, dat...
1: Ik heb ook gezegd dat je boodschap liet. Sociaal leven. Doe je dat? Ik heb social media. Dat is eigenlijk nep.
0: Ja.
1: Maar je echte sociale leven moet je niet verwaarlozen.
0: Nee,
1: om echte
0: zeker.
1: Mensen te ontmoeten.
0: Ja, toch?
1: Om echt op pad te gaan, uit eten te gaan. Kujakker. Na kalitaar met Facebook ben en dan denken van ja, maar ik ben sociaal verbonden.
0: Ja.
1: Nee, je bent sociaal gehandicapt door social media.
0: Maar over handicap gesproken, informatie doen mille op social media of Facebook, TikTok, Instagram. Wat voor allemaal, wat je allemaal nog meer hebt. Je hebt een nieuws aanwezig, dus social media, is niet altijd de juiste informatie. Hè? Want informatie is niet garo, is het. Dus je moet niet altijd uitgaan.
1: Iedereen kan van alles neerkwakken op social media. Iedereen.
0: Ha.
1: Er is geen controle. Hamja bolle bij Lloyd, ego lage checker ghar Amitabh Bachchan ghar lau positief acham rahi
0: ek dafa da komt hi weer hoor da komt hi weer hoor
1: Lloyd lage brunch like ghar brunch like
0: of Lloyd is
1: for alles bewaren
0: of Lloyd is lelijk hè zoiets dan
1: mask ghar ba checker dus dan je kunt die foto's samenstellen, je kunt video's maken dus John, toen denk je ga naar biswaskarie.
0: Check het eerst. Maar oudere mensen onder ons, hè, heel veel oudere mensen, die checken TikTok. Hoe din bar op TikTok op er din bar.
1: Nee, maar hier het mee verschil na dikpa. We gaan jongeren bij, ouderen bij.
0: Ja.
1: Of het bericht daadwerkelijk klopt of niet klopt.
0: Dus,
1: omdat liefens echt dik had je zo.
0: Dus jullie moeten dus...
1: Of kon je het niet dan goed keer, ook verkeerde informatie te wegen.
0: En, dus je moet niet...
1: Sommige vanuit... grap bedoeld, sommige gewoon om een bedrijf of zo te beschadigen ook. Hè? Leuk.
0: Dus,
1: of iemand te beschadigen.
0: Dus hamelijke trofse ihega gebeurt zo'n wel ook hier te long. Hoe betien zo'n opaalhega na serieus leer. Dus dat hoeft niet altijd juiste informatie te zijn. Dus toen maak je echte informatie te koffie chai zo'n. Je hebt televisie bij NOS nieuws deklet. Op een echte nieuws rega. Ja toch?
1: Zo is het.
0: Nou ja, dan hebben we dat ook. Dan hebben we dat ook.
1: Ook een baat maken met jij, Lloyd.
0: Het na de heer baat hem met wat jij het zei. Wat is nou, hebben ze toen aan het betaal, ten die poer carrière met betaal. Wat is omvolking? Er is te veel afgelopen weekend over omvolking gesproken. Door een bepaalde partijen. En over asielzoekers. Het heeft een connectie met asielzoekers en omvolking. Wat is er aan de hand?
1: Nou ja, dat woord wordt genoemd. Maar ik pijle, dus Duitsland, Opadderker is er, Hitler. Aan dunia bhar mein, are Europa bhar mein dan geval.
0: Ja.
1: De Joden ke samanna mangat raha. Ze wilden geen Joden hebben.
0: Ja.
1: Dus daar is het woordje omvolken gevallen.
0: Ja.
1: Waar ze suroep helpen, als je het mee gebruik krijgt, wordt het ook geassocieerd daarmee met nazi, Duitsland.
0: Ja.
1: Dat omvolken, dat een problematisch is, et cetera. En is het asielzoeker aanwezig dat koi koi bewerken ga van zo'n namelijk John Udjar Admike Desaiga van witte mensen. Ik moet binnen mij Udjar Admike naar Rehiga. We zijn ontvolkt dan.
0: Ah, dus dat bedoelen dus, ze daarmee?
1: Ja, dus ja, dit zijn allemaal termen die het goed doen bij een bepaalde groep mensen.
0: En dan kan je goed scoren.
1: Je scoort, het is goedkoop scoren. Ja. Kijk, die hele asielcrisis en Lloyd. Ik kon het namelijk dat ja, kon je mooi zijn, want mooi zet je wat jij samenhaven. Want heel Hindustani bij jou, ja. John, naast samenhaven, mooi zijn wat er echt aan de hand is.
0: Ja,
1: want wat doen we? We lopen achter die groep aan, achter die mensen aan, die populisten aan, die van alles roepen. Ja. Dat heel Hindustani bij jou, ja. Ik kom ze heel vaak tegen.
0: Ja.
1: Eigen omgeving, maybe. John verkeerde informatie leek het, Chalega.
0: Ja.
1: En dan van alles roepen daarbij ook. Maar ja, kabi hamlok die apen des chorke ja ailibati. Kijk, Hati. Niet omdat we politiek werden vervolgd. Niet omdat we daar gevaar liepen, die hamlok kooi maat hadden. Maar omdat we op zoek waren naar een beter leven.
0: Ja.
1: Voor onszelf.
0: Precies.
1: En voor ons gezin en voor onze kinderen.
0: Precies.
1: Iedereen die beweert van nee, maar ik heb dat niet gedaan. En we. Maar ja, kijk dieper in je hart. Zeker als je uit Suriname komt. Hè? Wees eerlijk. Ga voor die spiegel staan. Toen kan je Nederland aan je leven.
0: Ja.
1: Age ubatia soort appen liggen.
0: Ik denk dat we hier
1: over... gevaar? Liep je daar echt gevaar?
0: Ja.
1: Ego gana biba to FWW no bede.
0: Ja.
1: Ai brada, saide mi bogwe.
0: Saide mi bogwe.
1: En corruptie no bede.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen waren er. Corruptie was er. Er was heel veel gedoe in Suriname.
0: Ja.
1: Misschien zelfs rassenrellen raha.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen, gevaar raha. Dus wat denk je dan? Je denkt, chali Nederland met orm acha toekomst ba.
0: Huh.
1: Iedereen mag dat toch nastreven, Lloyd.
0: Tuurlijk. Tuurlijk,
1: het is toch iedereen. Het is toch een recht, vind
0: zeker,
1: ik.
0: Zeker.
1: Om een beter leven na te streven voor jezelf.
0: Huh.
1: En voor je naasten en voor je kinderen die nog moeten komen.
0: Ja. Nou ja, dus, ik heb bijna met hem ook rustig.
1: Maar soms, ik heb bijna met heel iets betaal ik heb al ooit. 15 minuten lang. Ik erover betaal ik hem.
0: Zeker, zeker.
1: Met want, feiten, met cijfers. Dus we gaan het één deze dagen doen.
0: We gaan het één deze dagen doen, want Hamid heeft...
1: Wat we ook in deze dagen kunnen doen trouwens, Lloyd. Modira aan Nederland met om mijn poetsen trekken. Hij zei hoi ka.
0: Ja.
1: Daarover kunnen we het ook een dagje hebben, hoor.
0: Ja, daar gaan we zeker over hebben, want... Hamid heeft net heel energie, dus ik moet mijn energie kwijt bij jou, want Hamid heeft net heel iets, Moria met Jeromaire tussen poetsen. Dus het gaat mij niet lukken allemaal in een uur te doen. En het zijn allemaal interessante onderwerpen, die ik erbij met normaal heb, zoals van die... asielzoekerskwestie. We kunnen maar niet met
1: naar. Zet hem op de agenda. Dat we dit goed gaan behandelen. Dus
0: want
1: het gevoel versus de feiten.
0: Ja, want ik wil het ook met name over het gevoel hebben, ook vooral bij onze gemeenschap. Want Hamelkele gemeenschap vind ik ook. Oezabolikje hem ook discrimineren. Aan PVV-stemker
1: hebben, aan Wilders-stemker hebben.
0: Ja, nou, maar ook ik
1: want dit is wat
0: Dat is wat harig. Dus ik heb ook het gevoel dat wij ook een stukje racisme, dus een stukje discriminatie, hamelijke gemeenschap op met de kila bihega. En misschien zullen mensen dat ontkennen, maar het is er wel.
1: We gaan er een kwartier lang over praten,
0: precies.
1: Binnenkort hier op Ujala Radio in het programma Coffee Chai en.
0: En Coffee Chai en.
1: Asielzoekers.
0: Crisis. Ja,
1: koffie,
0: chai en crisis. Asielcrisis. En het stukje wat ik ook... dat ik ook wil hebben van... wat vinden jullie van Kitor Wijk mee? Ik wil asielzoekerscentrum Jaiga. Wat het gevoel is bij de mensen?
1: A-Z-C.
0: Koffie-chai. Hoi,
1: we gaan erover praten.
0: Nou ja, we gaan het ook over Modi hebben. Dus vliegende taxis in Tokio, Tujit, Japan.
1: Binnenkort gaat een van mijn kinderen er naartoe weer.
0: Ja.
1: Dus Hansun hebben.
0: Ja. Nou ja, ik ben benieuwd.
1: Ik denk dat het naar Durban werkelijkheid bent.
0: Ham kan ja televisie taken. Ik heb geen televisie taken leren aan. Dus ja, dan zag ik iets over. We hebben in Nederland euthanasie, toch? Maar er is iets nieuws bijgekomen. En dat bericht is van palliatief sedatie. Wat is dat eigenlijk?
1: Boy, hey. Balen me op de hoogte, Batitje Jolke, want je vuurt die vragen. Je vuurt die vragen zomaar op mensen af, hoor, papa. Maar balen me op de hoogte, Batitje.
0: Palliatief sedatie.
1: Admi ke pira jada rahega. Einde pe. Omdat je tot lichaam geeft. Je lichaam begeeft het.
0: Ja.
1: Dus je hebt pijn.
0: Ja.
1: Dus wat kunnen ze doen dan? Ze kunnen medicatie toedienen, zodat de pijn wat minder wordt. Dus je wordt een beetje slaperig.
0: Oké.
1: Okay. Je gaat minder voelen. Een soort verdoving. Ook een verdoof kan het vooral zijn. En dan voel je de pijn minder in die laatste dagen dat je nog moet leven, want je lichaam die begeeft het.
0: Yeah.
1: Dus dat is op zich goed. Maar kan hoe je de laatste tijd? De laatste tijd Torajada, te pas en te onpas wordt dat gebruikt. Dus dat verdoven van de mensen in die laatste week meestal. En dan beleven ze het niet helemaal bewust hun doodgaan, de mensen.
0: Yeah.
1: Dus daar is een hele discussie over ontstaan nu. Van is dat goed? Moeten we het doen? Is dat wetenschappelijk verantwoord? Of moeten we het juist niet doen? Moeten we de persoon wel in pijn laten of maar een klein beetje verdoven in die laatste week bijvoorbeeld?
0: Yeah.
1: Of moeten we juist goed verdoven, dat die persoon vredig weggaat? Dat is een hele discussie nu die gaande is. En iedereen, Sunewalo, ik hoor me wel dubbel hoor, continu.
0: Oh.
1: Maar iedereen dus... moet daarover nadenken. Kijk, nu hoor ik me niet dubbel. Dat is goed.
0: Ja, ja.
1: Hallo?
0: Ja. Ik luister hem microfoon uit Kardiri, dus dan hoor je jezelf niet.
1: Oké, want ik hoor me anders dubbel. Dus mensen moeten daarover nadenken. Hamlok nam bolilaki il mooi he of nam mooi he. Maar hamlok wel batia tjatjakarila, loy tjatjakarila erover. Zodat jij als luisteraar gaat nadenken van wat zou ik willen? Wat zou ik willen als mijn moeder of vader of mijn dierbare dan ligt, laatste week, niet meer te behandelen? Zou ik dan wel of niet willen dat de artsen een kalmeringsmiddel toedienen, zodat die persoon zijn of haar bewustzijn daalt? Dus het hoort verdoven, ja, hoe meemaken die precies? Daarover kun je nadenken.
0: Ja.
1: Het is een medische beslissing overigens. Familie heeft daar weinig over te vertellen. Alleen medici zijn daar redelijk soepel in de laatste tijd. En die laten hun oor ook laten hangen. Hè? Laten hun oor hangen naar de familie en zo. Omdat toen denk je per waar ik het doek ben. Ook er maaiwaan per kreunen krijg. Weet je, dus dan kun je ook niet aanzien.
0: Ja.
1: Dan zeg je van zo'n nat. Dan zeg je wat eraf verhokkerd.
0: Ja. Maar ja, maar dat gebeurt toch wel in overleg met de familie, toch?
1: Nee, vaak niet. Vaak is het iets van gevoel. En de arts, hè, die heeft daar ervaring mee, want die maakt dat lopende band mee. Dus die wil al die ellende vaak ook niet hebben. Dus soms dienen ze dat een beetje te makkelijk.
0: Aha, oké. Okay. Nee, dan moeten we wel over nadenken. We moeten er wel over nadenken en...
1: Kijk, zoals je ook moet nadenken bijvoorbeeld over een testament. In het staat niet testament over dat soort dingen. Maar eigenlijk zou je daar ook over moeten nadenken.
0: Ja.
1: Want als er toch iets hoort, dan toch een testament na. Toen denk je dat namelijk het naar boedelzaken, toch?
0: Ja. Ja. Suriname.
1: He? Je bent afgeleid naar Luid. Nee, maar als je in Suriname rondrijdt, dan zie je heel veel huisjes en panden en percelen, ook in Paramaribo, zo'n verwaarloosbaar dan.
0: Ja.
1: Dan kun je bijna erop aan, dat het een boedelkwestie is. Ki mai bab marge, of mai marge, of bab marge, of chijwa boedel hoge, of zo'n larkan bachalba, die hebben dat niet kunnen oplossen onderling, waardoor het eigenlijk van iedereen is geworden, dus van niemand meer is.
0: Nee, en dat soort dingen moet je wel van tevoren regelen met een testament.
1: Dus ook dat is iets. Dus om ook het heel iets over Sochi chahiye jeevan mein. Of vaak hum log na Sochi la, vaak hum log Sochi chhor maan. Terwijl ek cheez jo hai ga nischay loit.
0: Nischay.
1: Don hoi ke rahega wo hai mrityu.
0: Dat is één ding wat vast staat.
1: Dat is één ding wat zeker staat, 100%.
0: 100%.
1: Dus als er iets is waarover je moet nadenken, zijn het dit soort kwesties.
0: Ja.
1: Van hoe wil ik de dood betreden straks?
0: Ja.
1: Moet ik helemaal 5 jaar al een kastplantje zijn? Of wil ik al eerder doodgaan uit de nazi? Wil ik... over dat soort dingen moet je nadenken, Lloyd. Wat is het moment dat ik eigenlijk niet meer wil leven?
0: Ja. Nou ja, mooi,
1: over al die kwesties moet je nadenken, maar best wel lastig hoor, omdat het ook botst met traditionele waarden en normen en geloofsovertuiging. Dus het is niet zo makkelijk, maar je moet er wel durven over na te denken en durven over te praten.
0: Ja.
1: Koi Koi en Mie, dik Buryapurani en Heigaloid, maak ik ook regelmatig mee. Ze zijn al 80 of nog ouder, maar ze denken nog niet na over de dag dat ze heen gaan. Kyokar Batka Hoiga.
0: Ja.
1: Dus overleg dat soort dingen ook met je dierbaren. Kiem je marabe, dan wil ik dit. Als jij ze karak hooi.
0: Ja.
1: Weet je? Of jullie moeten dit doen, of is het haalbaar of niet haalbaar. Die dingen moet je bespreken. Niet uit de weg gaan. Ik weet dat het geen leuk onderwerp is.
0: Nou.
1: Maar je moet er wel over nadenken.
0: Waarom lukt dat niet serieus? Ik leer je behoud serieus. Je hebt een serieus onderwerp waar je hem nog kregen. Hè?
1: Arre
0: yaar,
1: dan heb ik wat jij laat. Hoe oud kon je
0: komen van
1: mij?
0: Hé, maar... in weekend met mij is er ook weer een ebola-uitbraak in Afrika. I ben Maria Kaysen, ben Mari hier in Afrika mee. Hardem mape aajaayga. De ebola.
1: Nou, ook er waren met heer hem. Dan Jani Lloyd, en dan Jane Mangila.
0: Nee, maar het is wel.
1: Want ik ben een vervelend iets, hè?
0: Ook vervelend iets, hè?
1: En het is onder controle te krijgen, redelijk makkelijk.
0: Ja.
1: Alleen nog John Karib is waar, en daar speelt de kwestie weer. Omdat er weinig geld is, is er weinig educatie, weinig medicatie, weinig hygiëne, weinig voorlichting. En dan krijg je dit soort tafereelen. Terwijl de wereld zo rijk is, maar hamlo. Paisa kontje met Pukila, oorlog mee.
0: Oorlog mee, ja.
1: In plaats van dat we mensen goed helpen. Dus daarin maken we soms heel vaak verkeerde keuzes, Lloyd.
0: Zeker. Ik wil het heel even over Ajax hebben. Die moet play-offs gaan spelen. Ajax, kun je voor wat direct Gerrit Jager?
1: Ajax zou het goed zijn. Ajax is nummer 5 geworden in de competitie.
0: Ja.
1: Even om het mooiste uitleg te geven voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben. Nummer 5, hè? Vijfde plek de Ajax eindigt wel. Dat is niet normaal.
0: Na lange tijd weer, hè? Na lange tijd.
1: Nek, Nijmegen. Nek is op nummer 3 geëindigd.
0: En die gaat...
1: Ajax gaat minimaal nummer 3 moeten eindigen. Nek kebat Twente, nummer 4 beëindigt wel.
0: Ja.
1: Ajax had de laatste wedstrijd alleen maar hoeven te winnen. Maar in plaats van te winnen, gingen ze daar een waterpolo doen.
0: Ja.
1: Ballet khelat raha saman, pani mein.
0: Ja.
1: Omdat pani barsat raha deed. Dus Ajax geeft nu de schuld aan water. Maar het was niet de regenval.
0: Nee, natuurlijk.
1: Het was
0: niet
1: de val van Ajax. Het was niet de regenval. Dus voor Ajax zou het beter zijn, Lloyd, komend seizoen.
0: Ja.
1: Om helemaal geen Europees voetbal te spelen. Dus Ajax gaat nu die twee laatste wedstrijden spelen.
0: Eigenlijk moeten ze vanaf nul beginnen, zeg maar. Geen enkele Europese competitie met zijn huis op jezelf.
1: Dus ik ook heel wat Liga Volendam ke omen, stadion mee. Omdat Arena met Harry Styles optreden kregen. Dus Harry Styles van optreden kregen, ze kunnen niet eens in hun eigen arena voetballen.
0: Ja.
1: Maar voor Ajax zou het beter zijn als ze het niet redden en niet halen. Dan hebben ze geen verplichtingen Europees, worden ze ook niet afgeleid. En dan kunnen ze flink gaan oefenen met elkaar en alleen maar bezig zijn met de competitie. Dat zou het beste zijn voor Ajax.
0: En dan kunnen ze
1: dus ik hoop dat Ajax niet Europees gaat voetballen.
0: Nou.
1: Gezien de malaise.
0: Jordi Cruijff toch eens zoenlezen. Hij met je naam.
1: Ik hoop het.
0: Ja.
1: Alsof als hij verstandig is, moet hij naar me luisteren.
0: Rico Verhoeven, die bokst komend weekend met iemand. Ik weet niet of je dat hebt gevolgd.
1: Ja, Rico gaat vechten. Ik ga Jani Lake uitzenden, Kariga. Dus ik hoop dat ik daar toegang tot krijg. Oh, want ik wil het eigenlijk wel live zien.
0: Maar ik weet niet
1: of dat gaat lukken.
0: Ja, oké. Maar heb je ooit zo'n boksenwedstrijd live meegemaakt? Dat is wel een hele happening.
1: Maar toch Egypte,
0: jij Kariga, of niet?
1: Nee, live, televisie per live, ja.
0: Oh, live televisie. Oh,
1: ai, boy. Ai, boy. Dat is ook live. Je hebt live en live. Huh?
0: Ja.
1: Maar we gaan het zien allemaal. Het is natuurlijk geld verdienen, het is leuk.
0: Ja.
1: Het is amusement. Ja. Maar het mag toch? Ze doen geen vlieg kwaad.
0: Nee,
1: behalve elkaar.
0: Ze
1: slaan elkaar hersenpannen in, is prima.
0: Ja, nou ja, goed. Jij hebt ook natuurlijk heel veel nieuws van het weekend. Met het heetje is wat jij, maar misschien heb jij ook wel wat.
1: Nou, wat nieuws daar is, Lloyd. Deer hij ga. Maar jij mag elk punt aandragen.
0: De Nederlandse overheid, ego staatscommissie, een jaar of twee jaar geleden hebben ze opgericht. Een staatscommissie die moet gaan kijken van overheid meet dit na Hega, dus de Belastingdienst bij Hega of gemeente. Hè, al die overheidsinstanties, John Hega. De medewerkers daarvan, die moeten een soort van discriminatietoets doen. Kontje Hegatjes eigenlijk?
1: Nou, die staatscommissies, daar wil je integere mensen hebben natuurlijk, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus als die medewerkers, als die mensen die daar helpen en meedoen en meeschrijven en meebepalen hoe een rapport uitkomt te zien, dan wil je wel integere mensen hebben.
0: Ja.
1: En dat zijn mensen die niet alleen maar slim zijn, maar ook hun hart op de juiste plek hebben en ook niet discriminerend zijn in hun denkpatronen. Kijk je allochtone, moslimaan ke namba of kijk je buitenlandse namba, die is bijvoorbeeld al verdacht. Want dat is al te vaak gebeurd bij, hoe je dat denkt, toeslagenaffaire.
0: Toeslagenaffaire, ja.
1: Maar ook maar bij de Belastingdienst en ook uit huisplaatsen van kinderen. Het gebeurt te vaak.
0: Ja.
1: Dus bewust of onbewust is er wel sprake van discriminatie. Dus het is goed dat dit soort instrumenten worden ingebouwd.
0: Ja, want de medewerkers die moeten dan een bepaalde toets afleggen. Of ze moeten bepaalde. Ja, ik weet niet hoe dat werkt hoor. Bij de overheid. Moeten ze dus een toets afleggen, de medewerkers? Over bepaalde onderwerpen met betrekking tot racisme en discriminatie. En dan word je een beetje zelfbewust. Is dat het?
1: Nou, ik weet niet hoe de toets eruit ziet. Of het een mondeling is, verbaal afname, of dat je daadwerkelijk tentamens moet gaan afleggen bijna.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe die toets eruit ziet, Lloyd.
0: Ja, maar het is... Ik denk dat het meer gaat om bewustwording.
1: Ja, nee, ze willen toetsen en ze willen vooral de mensen bewust maken dat er bewust of onbewust, heel vaak ook onbewust, dat in het systeem zit opgesloten van een mens.
0: Ja.
1: En juist door dit soort toetsen kun je mensen ervan bewust maken, dus dan gaan ze daar meer rekening mee houden. Ik moet niet onbewust iemand al met in alleen een hokje plaatsen. Dus dat is goed. Moet dat wieken.
0: Nee, maar
1: Tuinen zijn vakken regelen uit. Dat is moeilijk.
0: Het is iets
1: waarom wat jij la barbecue ke over. Tuin zijn vakken regelen over. Hanapina ke over.
0: Hamet tuin zijn vakken regelen toe nabolje. Oké, ik moet wel één keer in het jaar parkeerplaats waar je hoge druk spuitse kabel safakerke of tuinwa safakerke, dat kan ik wel nog doen, maar ik heb geen groene handjes hoor.
1: Dus mensen die nu een beetje omhoog zitten, geen werk hebben, te mooi seizoen, maar तू तुइनमान हो जा
0: तुइनमान हो जा और आओ हमारे लगे सफा कर दे
1: बेचो फिर खैल चुकन फदीना
0: बहुत ढेर
1: मैं मुनीत लाल से ये मु तो बेचो फ्लिंग साइन एक ओहारक चाहिए एक आदरुचित तो के चाहिए रहे के तो दीदिंगा कॉपी मशीन फॉर 100 यूरो वेल व्हाट यू नोड द है प्रीमियर En je moet vooral de handen uit de mouw steken.
0: Ja, maar wij Surinamers
1: zijn... Je kunt echt honderden euro's per klus verdienen. En je kunt 2 klusjes per dag doen, minimaal. Dus toen maak je het makkelijkste paisakken mee.
0: Toen beheerken we je mooi weer. Je krijgt misschien een kopje koffie van die mensen ook nog. Hè? Je gaat een praatje maken.
1: Ja, maar je bent daar. Toen heb ik een Fernandes leken. Nee, maar echt. Mensen zijn soms een beetje lui. Ik ben ook lui hoor, jij ook.
0: Ja.
1: Dus wij hebben flinke mensen nodig af en toe.
0: Ja.
1: Die onze tuin willen doen. Maar vind ze maar.
0: Maar.
1: Ga maar een tuinman vinden. In de vinding.
0: Nou ja, ham Daniel, ham look Hindustani ke beach mee, dheer hega, admi look. John tuinieren kreeg, ja, dheer. Ze vinden het hartstikke leuk.
1: Ah, maar voor andere mensen doen, ja.
0: Nou, maar goed, nee, dat bedoel ik ook weer niet. Maar
1: ik bedoel, Karina, je bent werkloos, je hebt niks te doen.
0: Ja.
1: Tot JB met Paisak naaien of Kantiba.
0: Ja.
1: En je wil leuke dingen doen. Nou, in de zomermaanden kun je echt klussen als tuinman.
0: Nee, maar ik
1: Je hoeft geen opleiding te hebben, niks. Je moet alleen een beetje je best willen doen. Zo?
0: Ja.
1: En dan verdien je echt goed geld hoor. Maar ja, dus ik hoop dat iemand hiernaar luistert en denkt van ai, wacht die mogen proberen.
0: Amazona, ik
1: denk... En begin gewoon in de buurt. Gewoon buurtje aan mij, toen zei ik briefje daar de. Briefje persoon.
0: Suna, maar ik denk dat er wel genoeg mensen zijn hoor, die dat willen doen. Echt waar.
1: Ik hoop het. Toen zei ik, je hebt dat zijn goede lege tuinman. Naar mijn lege.
0: Ooit oproep waar ik had toen, maar je hebt tuinman.
1: Nee, niet voor mij. Niet voor mij, maar dan denk ik. Geld ligt voor het oprapen, wil ik bijna zeggen.
0: Ja,
1: als je een beetje flink bent. Maar Lloyd, wat lees je hier daarna?
0: Nee. Had mijn kaam dan het ooit kartiem zijn. Maar ja, ik weet niet of ik dat zou willen doen. Hoor. Maar ja, maar het heet je nu wel. Ik bedoel, als je het ook echt
1: Je moet toch iets doen?
0: Je moet toch iets. En je kan heel veel geld verdienen, hè?
1: Kijk, als je klusser wordt, hè, dan moet je iets kunnen.
0: Ja.
1: Een klusser moet een beetje een draad kunnen leggen, een kabel kunnen leggen. Toch vooral ze verstand krijgen, koetje. Net op bigger jij gaat. Maar een tuinman hoeft niet per se heel veel te weten hoor.
0: Nee,
1: ik denk niet dat het een hele moeilijke ding is.
0: Zo'n gaas ligare gaat in toch jij een paar weken.
1: Nou, YouTube petak liet ik al liet.
0: Ik wil plantje leggen, ik had in movie het ook niet, hoef je niet.
1: Ah, Lloyd, het na gaman toke hij ja, als ik ooit boel niet met oké. Maar toen jij zei, wat ja, zo kan ik ook praten hoor. Oké, maar ik ken hoe baartje. Je moet alleen maar gouden handjes hebben, Lloyd.
0: Ja,
1: Sona ke
0: haat se, de braad heer kam hoe ze geheerd, Sona ke haat se.
1: Ja, ik wil terug gaan, maar ik wil die naam erop. Namo Ali Khallah tha boli lauta namo am khabrak kalle
0: sona
1: ke haath
0: sona ke haath ya
1: that much have a mere need mas sabse moy hai sona ke dil
0: na ya
1: jekar dil sona ke hai sabse moy hai wo insaan sabse acha hai galoi
0: ha mathe jan hai ya jekar dil hai sona ke hamar jaise hamar wala hai
1: ना तोरवाली तोरवाल डायमंड है डायमंड
0: ओ या देख ले तो और पेड़ वहां पे चढ़ा दे ले तू है
1: रोबेन
0: नोग ड्यूडर है ना या
1: दोस्त बात स्मारक
0: होद
1: नहीं मतलब दिल जो है इंसान के ऊंचाई मोई रहे के सफा चाहि

0: ओकर दिल तो अच्छा है,
1: दिल अच्छा है रह जाएगा और इंसान चाहे रह के, ये मुतन है मेंस वही सुन खुई खुई मेंस
0: तो खाई को जाने बना हुए
1: हम meestal nodig ik mezelf uit om te gaan eten, maar ja, ik
0: kun je bami maken.
1: Ja, bami jalan benauwen, maar ik had hem benen liet, maar daar komen we van, je bami was niet lekker, maar ik dacht, ik maak mijn bami toch. Ja, ik maak mijn bami toch wel lekker hoor, ja.
0: Oké, sanitair ke loit hem test karabe.
1: Nee.
0: Je kookkunst, je mag in mijn keuken, in mijn, hamar kukru me, na hamar aurat ke kukru me, hamar kukru me toch mag benauwen.
1: Door kukru me, maar suna ham ja abe.
0: Buiten keuken, mehmal dekhe, tu jane benauwen ki
1: na. Dheer jene jaega barbecue kare, ee weekend, u sabke konji chahein le jaega, als ze op visite gaan, barbecue aan mij jaega.
0: Nee, over visite gesproken en meenemen, hè.
1: Ha.
0: Weet je dat ik laatste maanden,
1: kan niet fruit.
0: Geen fruit hoeft te kopen.
1: Oh, ja.
0: Ik hoef geen fruit te kopen.
1: Toch kan niet dan fruit meer leggen.
0: Hapta mijn bezoek, John Awega. Iedereen neemt fruit mee voor me. Hey,
1: ja.
0: Hoe lief, hè?
1: Het is een oproep van jou geweest. Van Aaskal Toulong naar Lejap Hulul. Maar Lejap, ik wil fruit liggen. Ik wil mooi fruit liggen.
0: Hij afgelopen zondag is mijn Bouji gekomen.
1: Ha.
0: Maar Bouji, hè? Albicharen, top. Fruit, want dan is er al op tijd, want dan zijn ze gestopt bij de buurtsupermarkt bij mij.
1: Direct.
0: En dan gaan tassen, want ik heb een fruit uit kinken, lijken, kies jaar.
1: Ja,
0: leuk.
1: Mooi toch?
0: Wat willen mensen nog meer? Dus die oproep van me, die werkt hoor.
1: Ja, dit werkt. En ik denk dat de Sunnewalle John Hoega, zo Sunnewalle, toen kon je je visite hebben. Neem fruit met je. Ego aam leje je, ja, sirbonki leje je, kathar leje je. Is dat een fruit?
0: Sirbonki, kahan se paiga, Lloyd, saman, bechara.
1: Awara leje je.
0: Awara, kahan se paiga, bechara.
1: Hem Kojila is dat kamerle hega chijwa fruit
0: wat malupa
1: na malupa na kahanya miliga malupa mang kersen is toch nu kersentijd?
0: Jawel, ik heb laatst kersen gegeten, maar ja, exclusief hè, jaar.
1: Maar
0: dat is wel een beetje mangen.
1: Maar kersen in Japan is een ja in Nederland kijk kersen kie je doet ze deze keer hè.
0: Boy Lloyd, Aisan is een vraag door Muria meega.
1: Ja,
0: het is internationaal. Denk je, hier beswamen die kalba internationaal fruit. Het is internationaal fruit. Kan ze alweer? Toch ze lena dena
1: ik ben wel op zoek naar kersen hoor. Kersen.
0: Hamati jamun.
1: Jamun wat hem. Nou, ham kersie khojila. Dus ja, kersie, jo, kunnen jij het
0: heen?
1: Stuur een WhatsApp bericht naar 020-363-0808. Want kersie, ja, ik heb heel lang geen kers gegeten. Maar goed.
0: Ik heb vorige week nog volop kunnen eten hoor. Maar ja, mijn miljoen want
1: wel leuk. Kijk eens een miljoen, dat snap ik ook niet.
0: Oproep toch, oproep. Je moet dat ding oproepen.
1: Oproepen.
0: Toch kan je hier boorlijk. En je moet mensen ontvangen thuis, na Torghut, luid. Als je niemand ontvangt, ga je ook geen fruit krijgen. Ik moet het wel vertellen. Lloyd ontvangt niemand.
1: Hamar sab batien to radio ape bolde. Sab jitna bas. Prit. Oké bolde prit pangi. Ekko kuch na bachega. Sab chit bacha. Sab kuch admi lo jaja.
0: Toke kuch luko ave ke ba. Toke kuch chipave ke ba.
1: Hamme kuch na chipave ke. Hamme kuch na chipave ke. Dus ja.
0: Tak kahe dara aiga. Ina frede. Je hebt niks te verbergen. Kom op.
1: Ik heb niks te verbergen jongens. Dus.
0: Suna. Weet je hoe je moet leven?
1: Ha.
0: Is ook een ding, hè? Je moet niet daaraan garaai kutje,
1: nee, toch?
0: Ik dan openlijk, prietpangi, kolkeren hoe jaar.
1: Ja.
0: Beach Maidan met jij keer toetje. Nee, niet aan de zijkanten, na daaraan. Voor wie?
1: Ja.
0: Voor wie ben je bang? Keto ke boli kontje.
1: Koina.
0: Dus Lloyd is zoals hij is, klaar.
1: Ha.
0: Mensen komen niet aan Lloyd hoor. Hij is zoals hij is. Laat die man. Hij ontvangt niemand thuis. Onato kabi kolo dos ke khati bami banai ke deega na kuch.
1: Ham dheer jene khati. Nee, inderdaad. Amal ke palwa.

0: भी ना आवे बहुत ऐसे हो दुष्या इंदरदात हम ना ढेर जने के ऑनफांग केला
1: ik ben één open boek, dus van mij weten ze allemaal al hoe ik ben. Maar toch is... wel je bij geheim, hè, Lloyd?
0: Oh, maar wel geheim,
1: dus, ja. Dus als mensen eten brengen voor Lloyd, want iedereen houdt van Lloyd. Zo, nu wel? Toch ik ga ik leeg uitbrengen. Je mag brengen voor Lloyd. Iedereen mag eten brengen voor Lloyd. Je moet het aan. Je moet genoeg van die bakjes thuis hebben, want je krijgt je bakjes nooit terug. Ik weet niet wat iemand met die bakjes doet. Maar die bakjes, die ben je kwijt.
0: Ja, die ben je
1: dus
0: kwijt.
1: Je moet elke keer naar de supermarkt, of ik weet niet waar, ja, om nieuwe bakjes te halen. Want Lloyd, voor je bakje kan gaan, maar oh, het is bij Lloyd. Dus alles is weg. Maar dan kom je daar aan, dan sta je voor een gesloten deur.
0: Oh, dat
1: niet was... dat die man het ontvangt, nee, want nee, die man heeft geen tijd om je te ontvangen. Dus dan moet je het op zijn auto zetten. Dat kan ik de wabberatie.
0: Of
1: je mag het ophangen aan zijn deur.
0: Aan mijn deur, ja, inderdaad.
1: En dan moet je weggaan en dan moet je hem bellen.
0: Ja.
1: Dus je moet wel een beetje moeite willen doen. Dan moet je zeggen, zo'n Lloyd, ga maar uit de lichaam van wapen. Lili, voordat ik een kutak haal, of ik een bilaar lili, of een buurvrouw lili.
0: Dan mijn buurvrouw lili, ja, inderdaad.
1: Dus je moet wel een beetje moeite doen als je Lloyd eten wil geven.
0: Boy, echt jongen, echt serieus. Nou ja, zijn de examen al voorbij voor de jongeren of is het nog steeds gaande? Weet jij dat?
1: Boy, Amerikaan doen ik het, Lloyd.
0: Okay.
1: Maar ik heb gehoord dat Duits, VWO Duits en VWO en HAVO Duits, dat dat heel erg moeilijk was. Heb ik gehoord.
0: Oké, okay, maar ik weet uit goede bronnen heb ik gehoord dat jij heel goed Duits kan praten.
1: Dus.
0: Dus als jij een paar woorden op Ujala Radio in het Duits kunt zeggen, dan ben je mooi red.
1: Oh, ja, maar aan hoog niveau op het Duits wat jij laat. Dus zo die het, hè? Eins. Ook niet ook bij Matjaila. Ik liebe dich. In ieder geval wappen en Matjaila Duits. Nee, maar luister, ik ben in Suriname opgegroeid. Dat weten mensen.
0: Ja.
1: Tenminste, mensen die naar koffie en chai luisteren.
0: Ja.
1: Die kennen Chandrika Singh ook natuurlijk. Dus,
0: ja.
1: Dus ik ben in Suriname opgegroeid. En in Suriname had je geen Duits op de middelbare scholen.
0: Spaans?
1: Spaans, dus ham Spaans wat jij laat. Como is dat, senor?
0: Ja, maar daarmee houdt het ook op.
1: Nee, helemaal niet. Ik kan hele gesprekken voeren. Casa de papel, ja.
0: Oh ja, nee, ja.
1: Dus ik kijk naar die serie. Die vrouw vraagt de top van, versta je het wel? Maar ham zomaar, Bonilla? Ja, natuurlijk versta ik alles.
0: Maar als je Duits hebt, hè, in Nederland krijg je Duits, hè, of nou ja, je kan kiezen
1: en Frans,
0: Duits.
1: En Frans.
0: Frans. Maar wat heb je nou aan Duits of Frans? Engels zal
1: nee,
0: toch...
1: Nee, je hebt er veel aan. Nee, Engels is sowieso verplicht, ja.
0: Ja, maar wat heb je nou aan Duits? Omdat je met die Duitsers zaken kunt doen, of met die Fransen?
1: Ja, het zijn je buurlanden, je kunt er naartoe gaan, communiceren is makkelijker. Nee, is wel handig, hoor.
0: Ja?
1: Is wel handig. En Frans zeker ook, en een beetje Spaans zou ik iedereen aanraden, John Hamsebi, wat jij zegt.
0: Ik zou eerder zeggen Engels-Spaans. Maar Frans-Duits, ja.
1: Ja, we zijn wel wereldtalen.
0: Ik denk...
1: Maar je kunt liever Chinees leren nu en Hindi leren misschien.
0: Ik denk dat
1: als je kijkt naar de globalisering. Dus je kunt liever Russisch leren, Hindi leren, Chinees leren. Mandarijn, dat soort dingen, Koreaans. Je kunt liever dat soort talen leren misschien, hoor.
0: Zo, binnenkort deze week gaan we het hebben over Modi, die hier in Nederland is geweest. Maar hem, ook erbij met hem lopen, ja, maar hem, ik zie mij laat jaren toch, hè, Arend, van over 10 jaar, Nederland mee, kitna Indiërs rega?
1: Bohujada. Ik heb regelmatig... Maar eigenlijk moeten we dit in dat gesprek met Modi doen.
0: Lloyd. Tieke.
1: Want dan kan ik die analyse ook geven. Ah. Want ik zeg altijd, al heel lang tenminste, van tot nu toe zijn de Hindustanen de grootste groep.
0: Ja.
1: Sanamke Hindustani. Maar dat gaat veranderen.
0: Ha, ik dum.
1: De groep Indiërs wordt groter dan de groep Hindustanen in Nederland.
0: Ik denk, ham sochi laki jitna Indiërs is het heen ja Nederland mee. Hamlok ke pasa hoge hamren?
1: Na.
0: Nog niet?
1: Pasa nam bijle, maar. Na. Maar die groep gaat groeien en gaat doorgroeien en is niet meer tegen te houden. Want weet je, al die expats die hier naartoe komen zijn geen Surinamers, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Het grootste deel John Haiga aan ICT'ers en behalve techneuten, maar ook finance mensen, zijn Indiërs en lopen.
0: Maar wij Surinamers...
1: Die mensen hebben goed gestudeerd en zijn gekwalificeerd. En die mensen, Nederland heeft die mensen nodig, ja. Kennis. Nee.
0: Maar wij kunnen
1: dus die kenniswerkers komen uit India.
0: Ja, maar wij kunnen een mooie brug maken. Wij Hindustaanse Surinamers.
1: Ja, we kunnen dat doen, maar ze hebben ons niet meer nodig, geluid.
0: Eigenlijk hebben ze ons niet nodig.
1: Een aantal jaren terug dachten we van, hey, wij zijn onmisbaar. Maar intussen weten we dat wij eigenlijk niet heel veel kunnen betekenen daarin.
0: Nee, maar goed. Oké, maar ja. We praten erover.
1: Maar goed,
0: erover.
1: Die verhalen laten we eventjes voor wat het is.
0: We laten dat voor wat het is. Abe, moet jij me kuch aan rijden? Laat het kie hamin bhul geli, dekhle.
1: Arre, dheer chich hai ga, yaar, batia ke loit. Maar phir batia koi?
0: Nee.
1: Sun.
0: Ja.
1: Sorry?
0: Nee, jij wil wat zeggen?
1: Toe bolle sun. Nee, hem bolle chali afronde kare.
0: Toe afronde.
1: Chali afronde kare.
0: Thieke, afronde kare.
1: Want hem bijna pahunch gili, apan jahan me pahunche ke babi.
0: Dekhle toe, baat karat toe pahunch gili. Nou ja, ik wens je een fijne dag.
1: Baat.
0: Fijne middag. Mooi serie.
1: Trouwens, als je man. Je partner dus, hè. Je partner.
0: Ja.
1: Dames, ik wil tip van deel op hier. Als jouw partner... हरदम तो लगे कुछ ना कुछ बोली से क्लाह करी से इचे जवा में ना मोई लगे उचे जवा में ना मोई लगे नित दित कंटिन्यू क्लाह हम आफन तो कुछ बोली सही गा एंड हे स्टॉप दार में ही अंकेर हे क्लाह नहीं मेर
0: हां
1: दस दन मुझे वेल सॉर्ग गा मेकन
0: अरे
1: एकर बारे में सोचिए दामस
0: ओके
1: ओकर मतलब बात अ दि मन अ सतेस उठक के कुछ बोले के तो के अपू ना बोली तो के अपू शुरू करेगा ऐतखान खोजे के कि कैसे वो निकलेगा उस दी रिलेशनशिप
0: यू बिल गाती आउटलोपर ऑफ सो
1: दस अस योर मान नीट मेर क्लाग dan is er een vuiltje aan de lucht
0: तू का मांगे बोले दती गात आउटलोप आनंद
1: हम मांगीला बोले एगो इंसान एगो नॉर्मल इंसान एगो नॉर्मल रिलेशनशिप में एगो नॉर्मल आदमी अ मान die hoort een beetje te klagen.
0: En zodra die stopt met klagen...
1: Maar toen ook een moe banker die... Toen ook een moe banker waar die elke keer... Omdat je dominant bent, omdat je niet naar hem wil luisteren... Toch bejaren ik die naar een moe banker liggen, luid.
0: En als je op een moe banker liggen, dan is dat een rode vlag.
1: Biggie vlag. Ik op barca rode vlag.
0: Oké, okay, Anand. Nou,
1: dus ik er baar in mijn soetje zoenen, hè? Ik heb daarmee namelijk wat jij uitgebreid komende dagen hier.
0: Ja, want
1: het karakter en het gedrag van de man die zat is.
0: Oké, dit was
1: dat hij onderweg is naar de uitgang.
0: En dit was namens de voorzitter van de Vrouw Hitkari Partij, Sunwala Tuwap Janarehje. Dankjewel, Anand.
1: Dat heb je een Jurgus saai op een luid te roepen. Maar op een roep, jij lokt die dingen uit. Abu, groetjes.
0: Oké, okay, doei. Ujala Radio Kizri, je had ik aan de Sunne Hesunwalo, Ujala's Coffee Chai Middagshow. En vandaag hadden we een derde zee en de derde zee was voor crisis. Ja, crisis toch hè? Asielzoekers, crisis. You are Ujala Radio Kizri, je had ik aan de Peshke Coffee Chai Middagshow.

Muziek kwam mooi, Hega. Awaas mooi, Hega. Sommige woorden, na mooi, Boris Hega. Maar koi baat na, Hega. Isabe Indonesië, ke, maar koi baat na. Mooi serie. Een fijne middag. Dit was Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aansklieren.

Zoujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op URUJALA Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien, na felle kritiek in de Tweede Kamer. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers. En een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goeienacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien, na felle kritiek in de Tweede Kamer. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers. En een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karmans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige periode. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.